0: Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout out in de richting van Abroch Group of Companies NV. Yes, Abroch Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abroch is het inkom. Om te beginnen met Abroch Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abroch kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook eens het inkom. Abroch schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abroch Schoonmaak. Verder heb je nog Abroch Import, Iwan Syntix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Syntix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abroch Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abroch Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abroch Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd, bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcoes snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd, bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers. een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hasta luego.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd, bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

The knife sharpened, tippy-toe.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Er wordt een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot lidmaatschap kunnen leiden. IJsland had zich al eerder kandidaat gesteld, maar staakte de gesprekken daarover in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
3: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Srifdeme City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcoes zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
2: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
0: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutrichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draagt weg.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat de hele zin.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
3: Keti Koti Mebrewaka.
2: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was anu ritueel, afro-spirituele opening, poema kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
3: Keti Koti Memeroaka.
2: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.

0: huis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644 300415 0620 679620 en 863 5358.
1: Luisteraars, je hoort nu een spotje, hè, op de radio over Meet the People. Dat gaan we doen. Lucia geeft de aftrap weer.

0: maandag 1 juni vanaf 2 tot 5 uur. Kunt u hier komen met uw donatie, want we hebben gezegd van nou, die actie gaat gewoon door. Het is een prestatie. In anderhalf jaar tijd hebben wij tot nu toe op onze rekening staan in vertrouwelingenactie. €44.486,28 donatie, anderhalf jaar. Dat is mooi, in Ekies en zomaar. Hè? Alleen op de radio hebben we het bekendgemaakt, maar nu gaan we de straat op. Niet de people. Etienne heeft een mobiele studio gemaakt. En daar gaan we op de markten gaan uitzenden. En op bepaalde plekken, op feestjes, hier en daar en overal. Boottochten schrijven we worden daar van Abtje Radio Studio voor Uno. De cruise, hoe de dappe, kwaku is een manier. We gaan de mensen ontmoeten. Meet the people, we'll meet aan het ding. En dan hebben we natuurlijk een QR-code ook. Hè. We gaan op de markten ook met die mobiele studio. Etienne, je hebt het getest?
1: Ik heb hem getest. Ja, alles werkt. Ik wil zelf een eerste reportage gaan doen in Lelystad, waar ik dan mijn vissen ga vangen, zoals ik bekend sta. En die jongens waren enthousiast. Ze zeiden, ja, maar je moet het doen. En misschien die directeur even interviewen. Lijkt mij heel leuk.
0: Ja, prima, maar nu gaan we de straat op. Meet the people. Meet the people.
2: Moende 1 juni. Woud Riechemstraat nummer 8, Nijmegen. Salsa voor de boom. Hier en nu, na zwitte die kon praten, ga ik aan mijn odoro dief toe. Voeta dede, afos wan be zwitte. A tori eetje, a tori de mat programma man. Wo kom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mala wo langanu. Na na tori is up meet the people, missi Lucia van den Burg dan in groepu. Hier en nu. Wespa and we buy the egi also. We egi also put our money. Not to eat a div to meet the people langanu, tori echa tori, munde e uni, ya, ala langanu e yepiara. Futuru te te yurbagana, na wout Riechemstraat numero itere. Arkibon, wout Riechemstraat, ya, numero 89 geen. Mano forgeti, wanyang. Wanat neki, ode. Na huala, adrapumbe, sasa fri morobum, alekpebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro, milanga anu e doro, mekadoro fubayubi eyi osono. Abundan.
3: Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland, geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei van 1:30 tot 3:00 op de begraafplaats Westgaarde. Ook Meerweg 275, 1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bosse. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

haven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog o zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 30 mei om 13:30 op de Nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 1097 GA in Amsterdam, Watergraafsmeer. Directie en medewerkers van Mart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wenst hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: station Diemen-Zuid. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op bus 44 en trein. Deze metro gaat richting Centraal Station.
1: Ja. Very friendly.
2: Oh, I know me one day. I know me one day. Boil on to me. I look who I know me one day. Welkom, lieve luisteraars. Dit is Mart, Norman op straat, met een bijzondere aflevering.

aflevering van het programma Markt op Straat, de verduidelijking. Waar we ingaan op de acties die aanstaande zijn gaande de aanschaf van een eigen marktgebouw. Tori Echatori, u heeft het gehoord op de radio. Tori Echatori organiseert op 1 juni vanaf 2 tot 5 uur een inzamelingsactie. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u van harte welkom namens Lucia Vanenburg en crew. En u kunt doneren naar Draagkracht. Wat u kunt missen, dat kunt u doorgeven. Wat u kunt missen, het liefst zeggen ze van €50. Maar de Maluku gooi niet portemonnee. En de nemen genoegen naar Alassane Tjakong. Alle beetjes helpen om de zaak zodanig te versnellen, zodat u kan de zaak naar Bangi. Dat hoor je. Klaar? Niet meer praten, doen. We lopen doen. We takmoro, we doen.

0: Juan de Isidoro. Een nummer origineel geschreven in 1980 door Jerry Thamen. Explosion met voorzang van Martha Bruinings. Dit was de versie nagezongen in augustus 2018 door Marianne Cornet. Juan de Isidoro. Zeer toepasselijk.
1: Dames en heren van Mart Radio, luisteraars. Ik moet u het een en ander verduidelijken om verwarring te voorkomen. Nitori Echatori Actie, onder leiding van mevrouw Lucia Vanenburg, behoort tot een van de vele individuele acties om het proces voor het kopen van een eigen marktgebouw te versnellen. Of te verspoedigen, zo u wilt. Dus het is een actie waarbij u op maandag 1 juni kunt doneren. U kunt doneren naar Draagkracht. Dus u bepaalt wat u kunt geven. Tuurlijk streven ze naar €50 per persoon. Maar dit is een andere actie. Die actie is bedoeld om geld in te zamelen en een aardig bedrag binnen te halen. Naar de fans, de luisteraars, de sympathisanten, maar ook toekomstige donateurs. Dus dat is een goede zaak. We stellen het op prijs. Maar u moet het niet verwarren met de vertrouwelingsactie van Mart. Dat is een andere. Die is bedoeld voor de beter gesitueerde Surinamers. De mensen met een bredere portemonnee. Degenen die het kunnen dragen. En die zijn er. De mensen die €50 per maand kunnen missen gedurende een jaar lang. Zodanig dat wij zo snel mogelijk ook, want u moet nagaan dat de tarieven, de prijzen, vastgoed, het is iets dat in ontwikkeling is en de tarieven worden steeds hoger. Dus wij willen zo snel mogelijk zaken gaan doen met de bank. Dus we willen het proces versnellen. Die actie is bedoeld om 3 ton binnen te halen. 600 personen die 1 jaar lang €50 kunnen missen. Natuurlijk kunt u het ook in 1 keer doen. Dan bent u er vanaf. Dan heeft u Mart €600 geleend. En u mag ook bepalen wanneer u het terug opeist. Het liefst wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen. Een startkapitaal is er. Hè? Dan neemt u uw geld terug als u dat wilt. Maar u kunt het natuurlijk ook doneren. U kunt er ook gebruik van maken. Want wanneer zo'n gebouw er staat, gaat u het misschien nodig hebben een keer. U stapt naar binnen, u wilt een kopje koffie drinken of thee. Nou, dat trekken we af van uw investering van €600... dat u al Mart heeft geleend, bij wijze van spreken. Zo moet u het zien. Dus die vertrouwelingsactie is niet voor iedereen bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die het kunnen missen. En voelt u zich niet gepasseerd? Het is, ja, falibidikba. De een kan het, de andere kan het niet. Zo agrontapovo city. Dus die actie van Lucia, onder leiding van mevrouw Vanenburg, aanstaande maandag 1 juni vanaf 14:00 bent u welkom. U wordt getrakteerd, heb ik begrepen, op een hapje en een drankje. Dat is mooi. Daar kunt u geven wat u kunt missen. Maar bij die actie van Mart die we gaan starten, dus de straatacties, de meet the people acties, zo noemen we het. Meet the people, de mensen ontmoeten. Gaan we de straat op gaan waar wij ook gebruik gaan maken van al die feestjes. Kwaku, overal zult u ons zien met een pincode. Ze noemen het tegenwoordig een scan. U weet wel wat ik bedoel. U pint gewoon en het wordt direct van uw rekening afgetrokken. Klaar. QR-code. Zo noemen ze het, ja. Een QR-code waarbij u uw pas tegen een apparaat houdt of tegen de telefoon van Mart. En ja hoor, het wordt meteen afgeschreven wat u kunt missen. Maar u kunt natuurlijk ook die €50

van de vertrouwelingen doneren. Die vertrouwelingen die maken aanspraak op de verloting. De verloting van een ticket naar Suriname. Jaarlijks willen we dat gaan doen. Eén persoon heeft alleen gewonnen, me verstaan. Die gaat voor mei, juni, juli naar Suriname. Maar onder de vertrouwelingen verloten wij een ticket apart. Omdat dat iets extra's is. Het is een extra inspanning. En dat moet ook af en toe beloond worden in of niet. Ja, wat zijn er gebeuren? Beloning. Nogmaals, u gaat ons treffen op al die evenementen. Kwaku gaat u ons ook treffen. En dan hopen wij dat u direct zaken kunt doen. En de zaken ondersteunen waar nodig. Want we vieren dat we een beweging hebben. Maar het kan beter. Het kan go more snel. Zullen we zien, meet aan de sma. Meet the people en het verhaal vertellen. Zoveel mogelijk. 600 personen, 50 euro per persoon. We zien het als een investering, een startkapitaal om zaken te gaan doen met de bank. En wanneer doelen zijn bereikt, dan krijgt u uw geld terug zo niet. U kunt het ons ook schenken voor de herhaling. Oké? Okay? Eigenlijk heeft de bank ons uitgedaagd. Als wij met 3 ton komen, lenen ze ons 1 miljoen. Nou, dan gaan we 1 miljoen. Je kan zitten wel ernstig gebouwen. Maar die uitdaging moeten wij als Surinamers aanvaarden. En we moeten het laten zien dat het kan. En dan krijgt het meer geloofwaardigheid ook, hè. Want daar gaat het om. If you want ons aan echt, dem sorry, taki ab draagkracht. Je ab bakamang. Je abisma se bribi in you. Je abisma se bribi in dat dring. Sma. Zij een briebi dat ook kan doen. Nou, dat is de uitdaging. Dus, het ligt aan ons. Ik kon aan jou, niet. Ik kon zorgen dat ik wani en umang en de rest zal volgen. Oké, okay. Dat neem. Maar ik zie u graag tijdens de actie van aanstaande 1 juni bij Bart. Lucia Vanenburg en crew, Tori en Chatori, die groep doet het apart. En dat vinden we ontzettend goed. We vinden het fijn dat programmamakers hun schouder onder de zaak zetten. Dat hoort zo. Eigenlijk hoort iedereen dat te doen. Maar goed, niet iedereen is in staat om zich zodanig in te spannen. Maar bij deze complimenten aan de groep van Tori en Chatori, die continu de zaak bekend maakt op de maandag wanneer ze er zijn. En hopen dat inderdaad zo snel mogelijk een gebouw komt. Alright, ik vond het fijn om u weer te spreken, zaken te verhelderen. En ik wens u heel veel succes met alles wat u doet. Maar natuurlijk ook niet vergeten om Mart te blijven ondersteunen op uw eigen manier. Ja, dat kan. Atanso, de Otralisbaka. Normen op straat in een extra aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking.

Ja, misschien is het nodig om u te vertellen wat u als vertrouweling van Mart terugkrijgt. Althans, voorlopig. Het moet nog gaan groeien. Als bewijs van inschrijving krijgt u van Mart de vertrouwelingspas. Het is een waardevolle pas, maar dat stijgt na gelang de tijd. Vertrouwelingen maken aanspraak op een retourticket tijdens de jaarlijkse verloting. Bezitters van een pas des Mart vertrouwelingen krijgen op den duur steeds meer privileges bij de Mart aangesloten organisaties. U moet denken aan korting bij de sponsors tijdens feesten en andere evenementen. U kunt zich alleen, gezamenlijk, maar ook in groepsverband inschrijven als vertrouweling van Mart. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaalbedrag, het totaal afgesproken bedrag, het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaal afgesproken bedrag het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Dat is in het kort een beetje achtergrondinformatie betreffende de vertrouwelingen. Natuurlijk zullen er ook andere individuele acties komen. Acties waarbij u kunt doneren naar draagkracht, zoals eerder gezegd. We kunnen niet voor u gaan bepalen hoeveel u mag of moet geven. Maar dat van de vertrouwelingen is iets aparts. Is natuurlijk ook een bewijs naar de gemeente toe, maar ook naar de banken. Dat het nodig is dat wij, Surinamers, zelf in staat zijn om een gebouw te kopen. En ja, als u zegt kopen, dan is het ook geen 5 cent tegenwoordig. De prijzen stijgen. Waar u rekening mee moet houden dat de tarieven van vastgoed steeds hoger worden. Dus we moeten zo snel mogelijk toeslaan en kijken naar een mooi geschikte pand. Ergens op een, als je dat mij vraagt, industrieterrein. Waar wij niet tot last zijn van anderen. En anderen niet van ons. Dat is het. Uit eerdere ervaringen weten we dat buren soms snel kunnen verenigen en dan kunnen ze een investering teniet doen. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dus dat zijn afspraken die we keihard nu van tevoren gaan maken. Letten op de plek waar het terechtkomt. Wat mag daar gebeuren? Wat zijn de bestemmingsplannen? Wat ligt er omheen? Is het goed bereikbaar? Ook met het openbaar vervoer, parkeergelegenheid. Al die zaken moeten ook in acht worden genomen. Kortom, ik hoop dat ik u hiermee een beetje heb gemotiveerd, gestimuleerd om tot actie over te gaan. Want het blijven wantrouwen of verdenkingen, het doemdenken, dat is niet meer van deze tijd. U merkt het, er komen hier steeds meer expats in het land. En ze kopen huizen. Ze nemen geen risico. En als ze het hebben gekocht,

en willen verkopen, dan doen ze dat later desnoods. Maar mensen investeren nu hard in Nederland en het liefst ook in groepsverband. Want soms kan je het niet alleen doen hoor. Het is geen makkie om het alleen te doen. Groepsverband, zo doen ze het. Soms ziet u een shawarmazaak of een Turkse restaurant. Dan moet u niet gaan denken dat het van een eigenaar is hoor, of van één eigenaar. Nee, het is een consortium. Er zijn verschillende families die hun nek uitsteken en ook de zaak onderhouden. Dat komt ook bij kijken, hè. Wie doet wat? Wie doet wat wanneer? Dus in groepsverband kan je altijd een soort taakverdeling organiseren. Meld u zich aan, misschien heeft u andere ideeën. Ik hoor u graag, maar dit is Mart. En Mart heeft gezegd, luister, we mogen niet ontevreden zijn met de actie tot nu toe. De actie hebben we gedaan alleen maar op de radio, hè? Dus niet op straat. Maar gewoon op de radio alleen bekendmaken, roepen. Acties, waaronder die van Lucia ook. Nou, en dan mogen we zeggen dat we tot nu toe het bedrag, het officieel bedrag dat op onze aparte marktrekening staat ten behoeve van het gebouw, is op dit moment €44.486.28. Natuurlijk kunt u zeggen van met zo'n bedrag kan je nog geen gebouw kopen, dat weten wij. Dat beseffen we ook. Maar onderschat het niet om zo'n bedrag bij elkaar te krijgen. Dus dat wil zeggen dat er mensen zijn, vertrouwelingen, die op hun manier een bijdrage al hebben geleverd en hebben laten zien dat ze het menen met de organisatie Mart en dat de behoefte er is. Het bedrag is nog niet toereikend om zaken te doen, maar het is een prestatie. Alleen maar op de radio gezegd en is er aan ons al toevertrouwd het bedrag wat ik u net heb genoemd. Ik mag het nog eens een keer herhalen voor alle zekerheid. €44.486.28. Nou, dat haal je niet zomaar uit je achterzak. Dus dankjewel degene die al hebben gedoneerd of hebben meegedaan met de actie. Dus die mensen verdienen een schouderklopje en een pluimpje. En vertrouwen, dat moet er zijn. Als er geen vertrouwen is, dan zijn we ten dode opgeschreven. Dou lassie. Dou na notte organiseer, notu ne win moro. Hoe ne vertrouwen schrijven. Dan, nas zo lassu ka lassie. Dus bij deze heb ik mijn best gedaan om u over de streep te trekken. Jeepje dekati, na krak die motivatie. Voedoe mee ook toe. No libe abra di trawang, if you man. If you no man, in no man. Maar if you man, je lever om bijdragen. Zo far al ik zij kan. Aboom, utaki, grantangi. Oké, taboom. Oh ja, het programma Mart op straat heeft geen vaste zendtijd. Anytime kan het gelanceerd worden. Dan weet u dat ook. Mart op straat, u kunt het ook doen. Begint gewoon met uw telefoon te praten op uw telefoon. En het geluid is verstaanbaar. Dus maakt u gebruik van. U kunt het ook doen. Matazo. Oh. I don't mean one day. I know me one day. Boy, long to me. I look who I know.

0: Centraal Station.
1: Nooit dan met boosheid aan een gerecht beginnen. Dat zeiden de mensen vroeger. Aigos doni nan yang. Het gaat in het eten zitten.
2: Welkom bij Gekookte Geschiedenis. De podcast over het culinair erfgoed van de transatlantische diaspora. We onderzoeken wie we zijn en waar we vandaan komen door middel van eten. We ontrafelen culinaire tradities, smaken en rituelen. Want achter elk gerecht schuilt een reis. Achter elke reis een verhaal. En achter elk verhaal één gemeenschap. Dit is Eten als Archief. Welkom bij Gekookte Geschiedenis. Mijn naam is Aira Kip van Kip Republic. En ik ben er natuurlijk weer met mijn goede vriend en collega Jules Reijzen van Imagine IC. Vandaag zijn we bij het Surinaamse Buffet. Een familiebedrijf dat zo'n 45 jaar geleden begon. Vanuit het koken aan huis. En zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een gevestigde plek in Amsterdam. We spreken met mevrouw Mavis die al decennia lang kookt en haar kennis uit ervaring en gevoel haalt. Samen gaan we het hebben over koken, met of zonder recept en over alles wat je wel of niet doorgeeft. En waar sommige kennis misschien niet voor iedereen bedoeld is. We zijn in de keuken vandaag bij mevrouw Mavis, dus mogelijk hoor je ook de koelkasten of de apparatuur dat in de keuken staat. Jules, geheime recepten.
3: Ja, ik ben benieuwd. Ik heb zelf geen geheime recepten.
2: Weet je, geen geheime recept van jezelf?
3: Nee, ik denk het niet. Nee, ik moet heel diep nadenken of ik wel een geheime recept heb. Maar ik denk in het gesprek met mevrouw Mavis ga ik geheten van haar leren. Het een en ander over geheime recepten. Hoe dat ontstaat en wat je ermee moet doen.
2: Mevrouw Mavis, als u dat hoort, überhaupt het idee van een geheime recept. Waar denkt u dan aan? Want ik kan me voorstellen voor iemand zoals u, die u bent een pionier in koken en de keuken, de Surinaamse keuken. En wat het betekent om een gevestigde chef-kok te zijn in deze gemeenschap in Amsterdam. Want dat bent u. Als u dat hoort, het concept van een geheime recept. Wat betekent dat voor u? Bestaat dat überhaupt voor u?
1: Voor mij niet. Ik vind dat zoals we met zoveel hier in Nederland zijn, om alleen maar goede dingen door te geven.
2: Ja.
1: En dat heb ik vanaf het begin dus gedaan ook. Daarom heb ik met veel scholen contact gemaakt. Ik heb jarenlang schoolkinderen hier gehad, studenten. En tot nu toe. En ik vind het geweldig. Alhoewel mijn dochter het meeste doet wat doorgeven. Eigenlijke recepten.
2: Ja.
1: Ik ben meer op de praktijk gericht. Ik laat ze zien hoe je iets moet maken, waarmee je moet beginnen. Of hoe iets in elkaar geflanst wordt. Want we zijn geen professionele koks eigenlijk. We zijn nog steeds aan het, zoals vandaag. Jullie zijn me komen aantreffen met iets dat ik
2: aan het uitproberen ben. Ja, maar u zegt eigenlijk dat u niet van het bewaken van recepten bent, maar juist van het delen van recepten. U wilt zoveel mogelijk kennis van uw koken delen met dan wel jongeren of studenten.
1: Ja, zelfs schrijfsters van kookboeken.
2: Ja.
1: Heb ik recepten gegeven. Want ik vind dat een iets geheim houden. Nou, hoe weet je dan dat ander iets eet dat echt lekker is?
2: Ja.
1: En dat het goed in elkaar is.
3: Maar ik heb een vraagje. Hè? Als je aan geheime recepten praat, denk ik aan twee dingen. Soms vraagt iemand me iets van, goh, hoe heb je die kassavel soep gemaakt? Dat is mijn reactie altijd gewoon. Heel veel mensen zeggen dan gewoon. En dan houdt het daarbij op. Ik zeg vaak ook wel gewoon, maar dan ga je wat uitleggen. Volgens mij bij geheime recepten denk ik aan twee dingen. Of bepaalde kruiden die je misschien niet vertelt. Of misschien de manier hoe je het bereidt, hoe je een bepaald gerecht klaarmaakt. Daar kan ook of iets van geheim in zitten, of niet. Of zeg ik iets raars?
1: Nou, sommige mensen vinden dat ze

0: bepaalde rechten geheim moeten houden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is hun goedvinden.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb bijvoorbeeld, als ik met een van de jongens bezig ben, en nu ga ik je iets zeggen wat je een ander niet hoeft te vertellen. Dat is dus een, ja, kan je zeggen, een geheim.
2: Bewaken van.
0: Maar
2: ja,
0: ik heb niet het hele recept doorgegeven.
2: Ik snap het.
0: Er is misschien iets tussenin dat je wel
2: ja,
0: aan degene die het
2: ja,
0: leert
2: ja. Ja, ja, ja,
0: zegt. Maar dat hele recept, ja, hoeft niet. Er zijn dingen die sommige mensen, ja, de manier waarop je het bereidt,
2: ja,
0: verschilt soms hemelsbreed,
2: mm-hmm,
0: tegenover de anderen die ook hetzelfde gerecht maakt. Maar dan,
2: ja.
0: En buitendien, ik vind dat als je iets, een gerecht maakt, moet je het met plezier doen.
2: Ja,
0: en
2: zeker.
0: Met geheel je hart. Het moet, ja, als het ware moet het zich uitstralen.
2: Ja, ik snap het. Dus...
0: Daarom zeg ik sommigen die hier koken, als je begint te koken, zorg dat alles prima is. En niet met boosheid werken. Mm-hmm. Want dat gaat ook in het eten
2: zitten.
0: Dat zeiden mijn familie. Ik ben zelf al bijna 87. Dus dan kan je nagaan hoe lang geleden ik deze dingen al hoor.
2: Ja. Ja,
1: mag ik een keer over een vraag stellen, Ayra?
2: Zeker.
1: Je heeft net verteld over als je boos bent of je niet oké bent in je vuil, dat het toch ook dat terug kunt zien in hetgeen dat je klaargemaakt hebt. Maar hoe komt dat terug? Hoe komt dat terug in degene dat je klaarmaakt als je boos bent of niet oké bent in je vuil? Proef je misschien in de smaak? Is het te zout? Of,
0: ik weet het niet. Het zijn dingen die je niet ziet of proeft. Of wat. Ik weet het niet, maar het is gewoon het gevoel.
2: Ja, de energie.
0: Misschien iets dat je uitstraalt, maar ik zou nooit met boosheid aan een gerecht beginnen. Ik vind dat het, of tenminste, dat zeiden de mensen vroeger, Aigos Donina Nyang. Het gaat in het eten zitten.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ik denk niet dat het alleen Surinamers zijn, hoor. Het zijn alle rassen zullen dat hebben. Als je dus met eten bezig bent klaar te maken, dat je dus met plezier moet werken. En...
1: Ja.
2: Maar Jules, het doet me ook denken aan een snelle hap, hè? Dus dat snel koken. Of het nou iets is wat je uit de supermarkt haalt en dat al een soort van kant en klaar is. Snelle hap smaakt ook soms naar een snelle hap, toch?
1: Ja, dat is
2: dus
1: waar.
2: Hoe
1: ja,
2: meer liefde en energie en tijd je ook kan maken voor eten, dat proef je denk ik wel vaker terug. Dan wanneer je het met een bepaalde minder positieve energie of met een bepaalde negativiteit, druk, iets kookt. Ik denk dat ik moet dan zelf ook denken wanneer ik... geen zin heb om te koken, maar dan toch maar moet koken en maar stel iets toe en dan vaak proef je dat
1: ja,
2: wel. Soms
1: ook.
2: Dan kom ik er wel mee weg, zeker. En dat is dan misschien ook dan mijn eigen creativiteit, maar ik denk dat er zeker wel iets voor te zeggen is.
1: Heeft gelijk, want als ik dan mezelf betrek, dan is mijn eten te zout of ik brand dan aan.
2: Ja,
1: dan ben je helemaal ook,
2: ja,
1: met je gedachten elders.
0: Ja, ja, als je boos bent, maak je fouten.
2: Juist, ja. En u bent natuurlijk bekend voor Surinaamse gerechten. En wat betekent Surinaams koken voor u?
0: Surinaams koken... Ik vind Surinaams koken vanzelf fantastisch. Want we hebben zoveel gerechten. Van alle rassen hebben we gerechten. Die een nog lekkerder dan de andere.
2: Ja, zeker.
0: En... in mijn familie zijn er zoveel rassen. En we eten van iedereen. Anders kan ik het niet uitdrukken.
2: Is er een specifiek gerecht wat u zelf heel bijzonder vindt? Wat u het liefste maakt? Wat uw favoriete gerecht is om te maken?
0: Nou, er zijn twee. De eerste is pom. En de tweede is fuchuk. Het is een Chinees gerecht. Toen ik trouwde, was de

0: zoek het hoofdgerecht.
1: Echt?
0: Ja, ja, de helft van mijn familie is Chinees.
1: Oké, okay, ja.
0: Dus,
1: en wie heeft u leren koken? Hoe heeft u zelf leren koken?
0: Nou, mijn zus. Maar die is er niet meer. Ze is al overleden. Maar van haar heb ik de meeste dingen geleerd. Van mijn vaders kant heb ik ook heel wat geleerd. Dat zijn dus vooral taarten. Mijn vader, zijn oudste zus, die liep met een heel grote bak op haar hoofd door de stad met verschillende taarten om te verkopen. Dat is tante Lise. Iedereen kende haar. En van haar heb ik heel wat geleerd.
1: Ja.
0: Bijna iedere dag liep ze langs. Mijn vader had een botermakerszaak. De arbeiders. Ze kwam altijd bij de arbeiders verkopen. Ook toen ik op Mungo werkte, is ze bij me komen logeren. Meer dan een jaar. Want ik was in de verwachting. Dus toen zei ze, ik kom moeder spelen voor je.
1: Mm.
0: En zodoende heb ik dus... Ik kon die hele huishouding voor haar laten. En zodoende heb ik dus heel wat van die taarten leren
1: maken. Wauw. Hm. Toen ze bij u kwam in huis. Wauw, mooi.
2: Kunt u kort vertellen wat het fuchuk-gerecht inhoudt?
0: Fuchuk, dat is een gedroogde...
1: En is het een groente, een vlees?
0: Het is geen groente. Het moet een of ander vloeibaar ding zijn dat gedroogd wordt.
1: Mm-hmm.
0: En het wordt in water gelegd. Zeker een paar uur.
2: Mm-hmm.
0: En dan wordt het geknipt in kleine stukjes. En dan gestoofd.
1: Mm-hmm.
0: Met Chinese kruiden. En met kip.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ken jij het, Jules?
2: Nee, ik ken het helemaal niet. Nee.
1: Nooit gegeten?
2: Nee, maar misschien komt het nog. Misschien gaan we even een keertje ons trakteren op fuchuk.
0: Fuchuk.
1: Doet u vooral alles op gevoel? Ik bedoel, u bent natuurlijk al heel lang. U kookt natuurlijk heel lang. Maar heeft u nog momenten dat u toch nog een recept moet nalezen? Of is het wel zo dat u inmiddels gewoon echt alles doet op gevoel? Als het gaat om hoeveelheden, u moet bijvoorbeeld 100 van iets maken, dan weet u gewoon af van ik moet zoveel hebben of zo. Of heeft u nog momenten dat u toch nog een recept moet naslaan?
0: Nu de laatste tijd wel. Af en toe hierboven zijn de grijze cellen. Die weigeren soms.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik heb nagenoeg alles op recept. Maar niet dat ik iedere keer ernaar hoef te kijken.
1: Nee.
0: En zoals nu bijvoorbeeld ben ik bezig met een nieuwe pom en een pastei. Heel anders dan de gebruikelijke pom.
1: Zoals we die kennen.
0: En dat gaan jullie straks ook proeven. Gelukkig dat jullie er zijn. Dan kunnen jullie me straks vertellen of het mag blijven.
1: Of een nieuw Surinaams gerecht gaan introduceren.
2: Het is erg lekker, de vegetarische balletjes van Tijerblad. Maar ik heb ook van u gegeten de rotirol. Of rotirollen moet ik zeggen.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
3: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de

0: inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
0: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

e arki. Spesrutu desmasa elibi in Damsko, ma spesrutu bemre. Ma ook to heel Nederland, ja, walosma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we bar ook die ook toe des massa en libina Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio De Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook toe de biggest ma voor uno. En ook toe de pitani. En zij doen we tak de pitani, de kinderen dus.

zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospel Moment. Day Wortu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen.

verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen

God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God. Maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

leef in de rust. Siri Charun Gomorrah Farah. Wie soort zee front af houden, met wat licht geen ta compassie. Dat alasani, mu wakaboom, ta virus refi, ta opos refi, ta teken.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Walter Fong Ping Yu, Orlando Drenthe, Shailis Kalipersat, meer bekend als Moonwa, Robert Marcus, Pulmati Debi Kamta, Orlando Drenthe, Winston Archer, meer bekend als Biga, Humphrey Richenel Scheurman, Shelley Winter, Edley Hugo Kensenhuis, Ronald Cornet, Adita Suknandan, Clarence Plet, Judith Zhang Ayong, Rajinder Pasat Ragunat, Reinier Reger, Jules Herbert, Marlon Lee Alin, Edgar Goring, Roventa Keizer, Yvette Held, Sheila Revos, Irene Kerdijk Hopkinson, Anneke Sukina Mukasan, Camber George Lawrence, meer bekend als Pai of Lowie, Hiralal Sodo, Joyce van Varseveld, Pamela LeBlanc Ramnaut, Iwan Playfair, Prins Pawan Pranesh Mahabir, Paul Armand Liu Ki Song, Paul Armand Liu Ki Song, Samuel Johan Helder, Anita Kempes, Giovanni Vincentius Carno Ho, Line Kanhai, Enrico Noter, Jumeim Hasselhoef Dola Satyudi, Henry Eduard Wezenhagen, Melita Nanette De Varis, Hans Archibald Haakmat, Anneke Mukasan,

Willy Juliette Cecilson. Wij herhalen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Walter Fong Ping Yu. Orlando Drenthe. Shailis Kalipersat, meer bekend als Moonwa. Robert Marcus. Pulmati Debi Kamta. Orlando Drenthe. Winston Archer, meer bekend als Biga. Humphrey Richenel Scheurman. Shelley Winter. Edley Hugo Kensenhuis. Ronald Cornet. Adita Suknandan. Clarence Plet. Judith Zhang Ayong. Rajinder Pasat Ragunat. Reinier Reger. Jules Herbert. Marlon Lee Alin. Edgar Goring. Roventa Keizer. Yvette Held. Sheila Revos. Irene Kerdijk Hopkinson. Anneke Sukina Mukasan. Camber George Lawrence, meer bekend als Pai of Lowie. Hiralal Sodo. Joyce van Varseveld. Pamela LeBlanc Ramnaut. Iwan Playfair. Prins Pawan Pranesh Mahabir. Paul Armand Liu Ki Song. Paul Armand Liu Ki Song. Samuel Johan Helder. Anita Kempes. Giovanni Vincentius Carno Ho. Line Kanhai. Enrico Noter. Jumeim Hasselhoef Dola Satyudi. Henry Eduard Wezenhagen. Melita Nanette De Varis. Hans Archibald Haakmat. Anneke Mukasan. Willy Juliette Cecilson. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen.

0: Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken, met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Boss Mama presenteert de Me-Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voorverkoopadressen: Draver Eethuis, Boston Eethuis.

0: Meetime Bacana Party, zondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

De León. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL7.

0800-8840-468803. NL70 SNSB 8840-468803 voor €5 per maand.

Party, Dappermarkt, Aboyo, de Muzelsana Melis Winkri, Dapper Yuka vindt alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, Yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: know there? Yeah, Arki Radio de Leon.
1: Suriname, amor sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tangi.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dag lieve mensen, dit is het programma van Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. Ik wens u een hele fijne luistertijd. En ja, dit is de gemeente God Anointed Power Ministries wereldwijd. En ja, vandaag wil ik het woord tot u brengen vandaag. Maar voor we naar het woord gaan, wil ik u uitnodigen. We zijn verhuisd, dus we zitten nu... de gemeente zit nu in Holendrecht, in het gebouw De Drecht. En dat is Niftrikhof nummer 1. We hebben samenkomst daar van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. U bent van allen hartelijk welkom. God zegen u. Halleluja. Vandaag wil ik het hebben over de verzoeking. Hoeveel weten dat Jezus ook verzocht werd door de duivel voordat hij zijn bediening begon? Werd hij verzocht in de woestijn door de vijand. En we gaan lezen daarover in Matthäus hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Als u Bijbel hebt, neemt u Bijbel en lees met mij mee. Amen. God zegen u. Matthäus hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Daar zegt de Bijbel: toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, dus Jezus antwoordde en zeide: er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Even tot zover, lieve mensen. U ziet het dat Jezus Christus toen, nadat hij gedoopt was door Johannes de Doper, en dat de hemel zich opende en er kwam een stem uit de hemel die zei van: dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik wel behagen. En de Bijbel zegt dat de geest kwam uit de hemel als een duif en die zette zich op Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Dus als we zien dat Jezus heeft kracht ontvangen door de geest van God voordat hij zijn bediening zou beginnen. Amen. En hij werd geleid door die geest, door de geest van God, naar de woestijn om verleid te worden. Amen. Om getest te worden door de duivel. Amen. En de Bijbel zegt, hij had 40 dagen en 40 nachten had Jezus gevast zonder eten en drinken. Maar ten laatste kreeg hij honger. En de verzoeker, de duivel, die kwam om Jezus Christus te verzoeken. Amen. En hij zei tegen hem: indien gij Gods zoon zijt. Zie je, de duivel wil twijfel brengen. Indien gij Gods zoon zijt. Maar Jezus Christus is Gods zoon. Amen. Maar hij brengt het zo, want de duivel kent het woord ook.
Hij was al van beginnen was hij ook bij God als een engel. Amen. Dus hij zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Dus hij wilde Jezus verzoeken om op zijn opdracht wonderen te doen. Amen. Maar Jezus heeft, hij dient één God. Hij luistert naar één stem. En dat is de stem van God alleen. Amen. Maar Jezus zei, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Ziet u, broeders en zusters, we leven niet alleen van brood, van natuurlijke dingen, maar we leven ook uit het woord van God, wat het woord van God zegt. Dat is het geestelijke voedsel. Het geestelijke brood. Amen. Dat is het woord van God. Elk woord dat uit de mond van God komt. Toen de, vers 5. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad. En hij stelde hem op de rand van het dak des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zie je, hij komt weer met dat indien, die twijfel, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Zie je, de duivel kent het woord van God. Amen. Daarom, broers en zusters, wil ik u bemoedigen vandaag. Ken het woord van God. Lees het woord van God elke dag. Want daar kan je kracht uit putten. Er is kracht in het woord van God. Er is genezing in het woord van God. Er is bevrijding in het woord van God. We moeten die kennis hebben. Daarom moeten we elke dag lezen in het woord van God. Amen, in de Bijbel. Zodat we sterker en sterker worden. Zodat de duivel ons niet kan verzoeken. Want zoals de duivel Jezus Christus ging verzoeken in die tijd, zo wil de duivel ons als kinderen van God ook verzoeken. Met het woord soms. Met leugens. Hij verdraait het woord. Het lijkt echt, maar het is niet echt. Amen. Hij verdraait het een beetje. Daarom moeten we goed het woord kennen. Als Jezus heeft hem wederstaan. Amen. Door het woord. Door te zeggen, het staat geschreven. Zo kunnen wij de duivel, de verzoeking, de verzoeker ook overwinnen. Door te zeggen, als hij met zijn leugens komt, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Halleluja. En zo probeerde hij Jezus Christus te verleiden. Amen. Door te zeggen dat hij zichzelf van de afgrond moest gooien. Dat er staat geschreven dat de engelen van God hem zouden dragen. Amen. En dat ze hem op handen zullen dragen. Opdat hij zijn voet niet zou stoten, aan een steen zou stoten.

Jezus antwoordde hem weder in vers 7 van dezelfde hoofdstuk Matthäus 4. Jezus zeide tot hem.

staat soms ook geschreven. Maar Jezus zei, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Amen. Jezus wist dat als er iets was gebeurd, dat God de engelen van God hem zouden opvangen. Maar dat hij niet in opdracht van de duivel zichzelf moest neerwerpen. Amen. En dat is verzoeken, God verzoeken. En Jezus heeft dat niet gedaan. Amen. Omdat Jezus kende het woord, want Jezus is het woord. Hij is het levende woord. Amen. Dat uit de hemel nedergedaald is op deze aarde. Jezus is het levende woord. Er staat ook geschreven in het boek van Johannes, Evangelie, dat in de beginnen was God en het woord was met God. En het woord was God, is God. Amen. Het woord is God. Dat is het levende woord. Dat is Jezus Christus. We gaan verder. Want de duivel was nog niet klaar met Jezus. Hij ging verder om hem te verzoeken. Om hen in verzoeking te brengen. Zodat hij zijn roeping, waarvoor God hem gezonden heeft, niet zou kunnen uitvoeren. Amen. Dat was de bedoeling van de duivel. We lezen nog verder in Matthäus 4, vers 8. Amen. Daar staat wederom. Zie je, de duivel is een listige en een lastige vijand. Hij geeft niet op. Hij gaat door. Amen. En zo gaat hij ook door met ons, Gods kinderen. Om Gods kinderen in verzoeking, in verleiding te brengen. En de Bijbel zegt hier in vers 8 dat wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld. En hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven. Amen, al die koninkrijken. Alles wat je ziet, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Ziet u, de duivel is een leugenaar. Hij wil aanbeden worden. Maar God alleen zal aanbeden worden. De duivel is een verslagen vijand. Ze hebben hem uit de hemel geschopt, getrapt als het ware. Omdat hij rebelleerde tegen de autoriteit van God. Hij is een leugenaar. Dat hij zegt van tegen Jezus, de Zoon van God, dat alles zal ik u geven. Indien gij u nederwerpt. En mij aanbidt. De Bijbel zegt, we zullen alleen God aanbidden en geen andere afgoden. Niemand anders. Amen. Hij dacht dat Jezus dom was. Maar Jezus is niet stom. Amen. En vers 10 zegt de Bijbel, toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan. Zie je? De duivel is de Satan. Dat is de verzoeker van de mensen. Er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dus broers en zusters, we zullen alleen de Heere God aanbidden en hem alleen dienen. Halleluja. Hoeveel zoeken om andere dingen te gaan dienen, om andere dingen.

te gaan volgen. Amen. Om andere dingen te aanbidden. Wereldse dingen. Of vele mensen aanbidden de duivel. Je hebt ook duivel-worshippers. Amen. Aanbidders. Maar er staat geschreven: we zullen alleen de Heere onze God zullen wij aanbidden. En hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust. Ziet u? De duivel zag dat hij niets had aan Jezus. Hij heeft alles geprobeerd, maar hij kon niet slagen. Hij kon niet succesvol zijn. Vers 11 zegt: toen liet de duivel hem met rust. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Ziet u? De engelen zijn beschikbaar voor de kinderen van God, voor Jezus ook, om ons te dienen. Zijn dienende engelen. Amen. Wanneer God ze zegt dat wat ze moeten doen, dan gaan ze het doen. Maar niet een duivel. Niet wat een duivel zegt, maar wat God zegt. Amen. En Jezus heeft de duivel wederstaan. Tot het einde toe. Amen. Hij heeft hem wederstaan. En zo, broers en zusters, kunnen wij ook de vijand, de duivel, de Satan wederstaan. Door het woord van God te kennen. En niet alleen te kennen, maar ook uit te spreken. Vele christenen zijn er. Ze kennen het woord, maar ze spreken het woord niet uit. Wanneer de verleidingen komen, wanneer de strijd komt, moet je het woord uitspreken. Wanneer de vijand komt met al zijn leugens, met al zijn verleidingen, verzoekingen, moet je het woord van God uitspreken. Je moet zeggen: het staat geschreven. Amen. Zo alleen kan je de vijand wederstaan. Je kan de leugen overwinnen door de waarheid te spreken. Want Gods woord is de waarheid. Amen. En wanneer je het uitspreekt, dan zet je de duivel eigenlijk schaakmat. Hij kan jou niks doen. Je moet het woord uitspreken. Amen. De Bijbel zegt: het woord is in onze mond. Maar we moeten het uitspreken. We moeten het spreken. We moeten de duivel vertellen dat hij een leugenaar is. Dat hij een verslagen vijand is. Dat God, we God alleen zullen dienen. Dat God onze heiland en heer is. En niemand anders. Alleen de God van Abraham, Jacob. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de enige echte ware God. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is onze God. En niet iets anders. Niets anders. Dat is de enige echte God. Amen. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is de blinkende morgenster. Hij is het begin en het einde. Er is geen God zoals Yahweh. Hij alleen is God. En hem zullen wij dienen. Amen. Hem moeten wij dienen. En geen andere God. Af God. Amen. Halleluja. We gaan even met een korte break. En dan zijn we zo weer terug bij u. God zegen u, broers en zusters.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Halleluja, daar ben ik weer. God zegen u. We gaan verder met het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. God zegen, lieve mensen, broers en zusters die luisteren. Ik hoop dat u gezegend wordt door dit woord. Amen, het is het woord van God. Amen, ik ben er om u te bemoedigen, om u te versterken. Amen, in uw geloof. Amen. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Amen. Dus ik ben er om u te versterken met het woord van God. Halleluja. En we hebben gehoord hoe Jezus Christus de duivel heeft wederstaan. Amen. Voordat hij in zijn bediening ging. Amen. Hij heeft hem verslagen. Openlijk verslagen. Hij heeft hem overwonnen. Amen. En de Heer zegt ons ook, de Bijbel zegt ons, als we lezen in Marcus hoofdstuk 8, vanaf vers 36, staat er geschreven: want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Vers 37. Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Ziet u? Wat baat het als je de hele wereld, als je alle goud en zilver hebt? Amen. Alle rijkdommen van deze wereld, zoals de duivel Jezus wilde verleiden, dat hij hem

zou geven als hij zich neder zou buigen voor hem. Amen. Wat baat het om de hele wereld te hebben, maar je ziel verliest, leidt. Amen. En je ziel kwijtraakt. En je ziel verkoopt aan de duivel. Wat heb je eraan? Amen. We willen dat onze zielen behouden wordt. Dat onze zielen veilig bij God is. Amen. Maar niet dat we de hele wereld en al het verkeerde doen en dik. En op het laatst gaat onze ziel verloren. Dat is niet wat we willen. En dat is ook niet wat God wil. Amen. De Bijbel zegt, we kunnen niet twee heren dienen. Amen. Of je dient God, of je dient Mammon. Amen. Mammon is de god van rijkdom, van geld. Maar we moeten, geld hebben we nodig in ons leven. Maar we moeten ons hart niet zetten op dat geld. Amen. We moeten niet hebzucht zijn op geld. Maar we moeten de Heere God dienen. Amen. De Bijbel zegt, in geest en in waarheid moeten we de Heere onze God dienen. Amen. Maar de duivel verleidt ons, wil ons verleiden dat we naar rijkdommen, naar andere dingen gaan zien. Amen, naar wereldse dingen, naar dingen van deze wereld. Maar de Bijbel zegt, we moeten zien op Hem. Op God moeten we zien. Amen. Want daar is onze hulp, daar komt onze hulp van. Als we onze ogen gericht op God, de Allerhoogste, dan zal onze ziel gered worden. Amen. Niet wanneer we doen wat de duivel wil dat we moeten doen. Dat we moeten zondigen tegen God. Dan gaat onze ziel verloren. Broers en zusters, lieve mensen. En dat is niet de wil van God. Want de Bijbel zegt in Johannes 3, vers 16... dat al zo lief heeft God de wereld gehad... dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven... om voor ons aan het kruis te sterven. En dat zo ieder die in Hem gelooft... niet verloren gaat, dus je ziel niet verloren gaat... maar dat je eeuwig leven, je ziel zal eeuwig leven hebben door Christus Jezus. Als u gelooft in Jezus Christus, als u God gelooft en niet de duivel. Amen. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij geloofde de duivel niet. Hij geloofde het woord wat van God. Hij geloofde God. Daarom kon hij doorgaan in zijn bediening. Amen. Ik hoef het niet te vertellen. U weet wat Jezus heeft gedaan. Hij kwam, hij verkondigde het evangelie. Amen, van liefde, van vrede. Hij verkondigde van behoud, van overwinning. Amen, hij verkondigde het evangelie. Hij deed genezingen, wonderen en teken deed hij. Amen. En hij is gehoorzaam geweest aan God tot de dood. Amen. Tot de dood is hij gehoorzaam geweest. Tot aan het kruis was hij gehoorzaam. Amen. En ze hebben hem begraven. Na 3 dagen is Jezus Christus, heeft God Jezus Christus uit de dood opgewekt. Amen. Ziet u wat gehoorzaamheid kan doen? Als wij, als zijn kinderen gehoorzaam zijn, zal Hij ons ook opwekken uit de dood. Amen, want dan heeft de dood geen macht meer over ons. We zullen opgenomen worden, we zullen opgewekt worden als Christus Jezus terugkomt. Amen, zoals Hij verteld heeft in Matthäus 24. Amen, dat Hij terugkomt. Halleluja. Hij komt terug. Dus laten we niet opgeven, laten we trouw blijven.

aan het woord van God. Laten we vasthouden aan het woord van God. Laten we doorgaan om de Heer te dienen. Amen. Laten we kiezen voor God, om God te dienen. Misschien bent u, hoort u dit woord vandaag en zegt u, maar ja, ik ben nog geen kind van God en ik wil een kind van God worden. Nou, dat kan. Als u uw leven wil geven aan de Heer, kunt u dat doen. Waar u bent, thuis, op dit moment, misschien bent u in de auto, misschien bent u thuis of op straat, waar u ook bent. U kunt uw leven nu gelijk geven aan de Heer. Door te zeggen van, Heer Jezus, vergeef mij van al mijn zonden. Ik heb berouw van mijn zonden. Ik wil een kind van u worden. Amen. Wees mij genadig en de Heer zal u genadig zijn. Als u die woorden zegt, amen, dan wordt u een kind van de Heer. Amen. Dan mag ik u feliciteren. Dan bent u een wedergeboren kind van God. En dan is Jezus Christus uw Heer en Verlosser en Zaligmaker. God zegen u als u dat gedaan hebt. En lees het woord. Zoek een Bijbel. Zoek een gemeente waar ze u kunnen leiden. Waar ze u verder kunnen leiden met het woord van God. Amen. God zegen u. En tot de volgende keer. Ik wil nog één keer herhalen het adres van God Anointed Power Ministries. Wij zitten in Holendrecht. In het gebouw De Drecht. En dat is, het adres is Niftrikhof nummer 1. En we zijn daar elke zondag van 10 tot 12 uur. U bent allen van harte welkom. God zegen. I love you with the love of the Lord. God zegen. God bless you. Amen.

0: Het is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon. En toen was het zo.
1: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de N9 Den Helder richting Alkmaar na een ongeluk 4 kilometer file. 10 minuten is de vertraging, de weg is weer vrij. A7 Den Hoevenhoorn bij afrit Medemblik 2 kilometer file. En 250 Den Helder de Kooi bij Den Helder 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803

0: supermarkt, a boyo, de muzelsana melis winkel, dapper je café en alle sandies aan van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkeli, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no no there, ye arki Radio de Leon. Bring your way by chance, no.
1: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

Beste en vrolijke luisteraars. Weet je, als je iets lekkers hebt bevroren en je wilt het weer warmte geven, dan haal je het naar voren. Dat doen wij met Twee Harten, Eén Gedachte. Iedere laatste vrijdag van de maand. Neem dit mee in jouw gedachten.

Twee Harten, Eén Gedachte wordt mede mogelijk gemaakt door de Sound Flashback in Intercolor Promotion Agency Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar het programma Twee Harten, Eén Gedachte. Uw gastheer Franklin Exdon.

in gedachten. De bedoeling van dit programma is om mensen hun hart te laten luchten wat hen dwars zit en wat zij willen delen, om zo een cirkel te vormen met lotgenoten en samen te kijken hoe ze elkaar kunnen ondersteunen. De luisteraar belt in en doet haar of zijn verhaal. Het mag natuurlijk anoniem. Het gaat hierin om anderen te motiveren en te stimuleren om verder te gaan, vooral als ze even vastzitten en niemand hebben om mee te praten. Het is natuurlijk heel fijn om jouw gedachten te delen met iemand anders die los van jou staat en dat jij je toch verbonden voelt met elkaar. Omarm het gevoel, blijf delen en inspireren. Het motto van Twee Harten, Eén Gedachte is: samen doen wij het beter.

0: als ik dit muziek hoor, hè, dan denk ik van, welke bijzondere gast heb ik dan in de studio? En sommige van die speciale gasten dragen ook een speciale kroon. Ik moet even Kwanza Roper uitrollen met de kleuren rood, zwart, groen. Dat is een speciale loper. Niet iedereen mag daarop lopen. En mijn bijzondere gast vandaag is
1: Earl D. Goedemorgen. Allemaal lieve luisteraars en welkom in de uitzending.
0: Deze man is zo gewend met de microfoon, hij wil bijna de roer overnemen. Welkom, Earl.
1: Dank u wel, dank u wel.
0: Voor we verder gaan, wil jij de luisteraars groeten en misschien ook iemand bijzonders.
1: Ja, lieve luisteraars, een hele goede morgen vanuit de radiostation hier. Een hele goede morgen en welkom in onze show. Ja, een paar mensen even groet. Mijn buurman toevallig had ik ook gezegd, ik ben vandaag in de uitzending. Martin, als je meeluistert, goedemorgen. En Wilma, ook een goedemorgen. Je luistert altijd naar ons programma. Een goedemorgen en welkom.
0: Ik heb natuurlijk een brandende vraag. Wie ben je precies?
1: Dat zou je graag willen weten. Hè?
0: Brand maar los.
1: Ja, ja, ja. Ja, Earl D natuurlijk is een afkorting van mijn achternaam. Dagrella. Geboren Suriname.
0: Sorry, is het Dagrella of Dagrella?
1: Dagrella.
0: Dagrella, Dagrella. Okay.
1: Portugese afkomst natuurlijk, voorouders komen uit Madeira.

0: especial Madeira.
1: Kan je ook een beetje Portugees?
0: Eén woord. Obrigado. Dat is alles wat ik ken. Ja. Ik ben meer Engels en Surinaams
1: georiënteerd.
0: Dus een beetje een paar woorden Spaans, maar goed. Ja.
1: Wie zijn je ouders?
0: Mijn ouders zijn inmiddels al 30 jaar overleden.
1: Heen gegaan.
0: Ze zijn ook... Mijn vader is wel van Portugese afkomst. Mijn moeder, Creoolse afkomst.
1: Afro-afkomst.
0: Afro ja. Dan. Oké, zullen we het afro af.
1: De namen?
0: Ja. Mijn moeder Berta Mesquit. En mijn vader Dagrela.
1: Wat is jouw familiesamenstelling?
0: Een gezin van...
1: 50?
0: Zullen we even de nul eruit halen. Een gezin van 5. Ja, partner met 5.
1: Kan je namen noemen?
0: Moet ik alle namen gaan noemen? Dan heb ik nog een uurtje nodig in de uitzending.
1: En, de topnamen.
0: En 10 kleinkinderen.
1: Wow!
0: Ja, 10 kleinkinderen. Okay. Ik ben een rijke opa. Mijn partnersnaam is Lydia. En dan heb ik 5 kinderen. Ik zal beginnen met de oudste, dat is Jeffrey. En dan komt Mitchell. En dan komt Carleen. Dan komt Jaromira. En dan de jongste is Jarina.
1: Ik zie dat je even diep moest graven.
0: Ja, de leeftijden. Ja. Ik moest even kijken dat ik ze niet in de war zet. Wie ouder of jonger is. Ik moest even denken, ja. Ja, klopt.
1: Luisteraars, als u wilt bellen, mag dat om vragen te stellen aan Earl D.

0: Earl, wat betekent familie voor jou?
1: Heel veel. Het is goed als je goed kan omgaan met je kinderen, met je partner. Families, nichten, neven, alles. Allemaal gezellig. Zolang je goed met elkaar kan omgaan, ben ik al happy. Er moet geen joegoe-joegoe zijn tussenin. Daar hou ik niet van. Ik hou van liefde. En ik hou van geluk en samen zijn. Dat is voor mij belangrijk.
0: En ervaar je dat ook?
1: Ja, 100%. Ja.
0: Nou, dan ben je een gelukkig mens.
1: Ja, ja, ja. Ik maak geen ruzie. Daar hou ik niet van.
0: Maar houdt de ruzie wel van jou?
1: Ik denk het wel. Maar ja, als het op me afkomt, dan probeer ik het uit te praten. En kijken wat we kunnen doen om... Ja. En we komen er altijd uit.
0: We nemen even een break. Heb ik speciaal voor jou uitgezocht, Earl D. Ik heb even in je hoofd moeten kruipen om de juiste muziek te vinden.

0: Weet je, je hebt van die mensen, ze zitten en toch zie je ze dansen. Hoe mooi is dat?
1: Oh, dat maak ik veel mee, hoor. Ja.
0: Mr. Earl D., wat maakt jou gelukkig?
1: Mensen om me heen. Mensen die vrolijk zijn.
0: Vertel.
1: Dat maakt mij gelukkig. Ik hou van positieve vibes. I don't like negative vibes. Dat brengt je alleen maar achteruit en daar hou ik me niet mee bezig. Ik hou me bezig met mensen die ook vrolijk zijn. Zodat je ook gezellig samen iets leuks kan doen. Dat is voor mij belangrijk.
0: Kan je een fragment vertellen wat je hebt ondervonden?
1: Niet 1, 2, 3.
0: Niet misschien... 1, 2, 3. Doe nee. Maar 3 dan.
1: Ja, ik heb geen antwoord op dit moment, maar het kan misschien later wel in de uitzending komen.
0: Dan is die vraag voorbij, toch?
1: Nee, maar dan gaan we die vraag weer even herhalen.
0: No.
1: Wat maakt mij gelukkig? Ja, ik hou van, je moet goede vrienden hebben. Je hoeft geen 100 vrienden te hebben, maar als je 5 hebt waar je wat aan hebt, waar je iets voor elkaar kan betekenen en klaar voor kan staan, dan zeg ik, that makes me happy. Ik hoef een telefoontje te plegen of andersom en we staan klaar voor elkaar. Dat is belangrijk. En dat makes me very happy. Ja.
0: Als je de luisteraars een wijze raad zou willen geven, wat zou je zeggen?
1: Always be happy. Wanneer je opstaat 's morgens, dan zeg je, thank you voor zo'n prachtige dag. Dat maakt mij ook gelukkig.

0: beste Earl D. Waar ben je opgegroeid?
1: Dat is een lang verhaal. Had ik misschien een bakje koffie moeten hebben om te denken. Nee, oh, grapje. Nee, 13-jarige leeftijd in Suriname zijn wij verhuisd. Natuurlijk met je ouders, broer en zus zijn we verhuisd naar Brooklyn, New York. Waar ik daar mijn jeugd heb doorgebracht.
0: Laten we nog even blijven in Suriname. Ja. Je was daar 13 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Hoe was dat?
1: Ik heb een prachtige jeugd gehad.
0: Vertel.
1: Ik mag niet klagen. De jeugd van tegenwoordig heeft het te makkelijk.
0: We praten over Earl.
1: Ja. Ik zeg over mijn jeugd. Was het gezellig. We speelden nog buiten op het erf. Jewel. Verder Karasan Joka nog. Knikker. Chop chop. Weet ik veel.
0: Wat is chop chop?
1: Chop chop. Of wakka chop chop met een reis, met een gat. We hebben leuke spelletjes gehad in mijn jeugd. De jaren 60. Laat maar dat zo zeggen. Vliegeren. Je ziet zelden nu een vlieger in de lucht. Maar in die tijd hadden we altijd leuke spelletjes.
0: Maar jij zelf hebt ook vliegers opgeladen?
1: Ja, natuurlijk. Ik maakte zelf ook vliegers.
0: Had je ook schermes?
1: Ah, natuurlijk. Altijd 2 of 3 schermes aan de start. Ja, streekot dit toch, dekade toch? Ja, dat waren leuke tijden. En natuurlijk, je moet lopen naar school, hè. Je moest lopen naar school en heel ver ook.
0: Had je die tijd een korte broek aan?
1: Natuurlijk, altijd. Ja, wat dacht je?
0: Lange broek?
1: No, lange broek was nog niet bij ons. Nee, zo'n sociaal broek ook. Ja.
0: En had je ook een uniform toen je op school ging?
1: Nee, die tijd hadden we geen uniform. Ik ken die tijd niet met uniform.

0: Earl, wanneer was je zeker van jezelf wat je wilde bereiken?
1: Dan praat ik misschien terug. 35 jaar terug. De jaren 90 dacht ik van, hé, dit gaat iets voor mij zijn. Ik wil toch een beetje in de muziekwereld gaan. Dus toen heb ik besloten. In een jaar, volgens mij 90 of 91, hou me ten goede, had ik meegedaan met een talentenjacht. En dat heeft mij dus geïnspireerd om door te gaan in de muziekwereld.
0: En hoe wees was je toen in jaren?
1: Voor mij was het jaar 90, ik kan me niet meer, 90 of 91 had ik in België meegedaan met de talentenjacht. En toen ik als tweede geëindigd was, toen dacht ik van, hey Earl, you could do it. Ga maar lekker verder. Dus zodoende.
0: We kregen een telefoontje. Welkom. U bent in deze uitzending. Niet naar de radio luisteren, maar naar de telefoon. Graag. Nou, de persoon komt niet door. Probeer het straks maar nog een keer. Mensen, als u naar de studio belt, radio of televisie, zacht. Want anders gaat het rondzingen en dan hoort u niet of u in de uitzending bent of niet. Telefoonnummer 064-447-7566. Ik weet zeker dat er mensen zijn die even met Earl willen praten. U bent allen welkom natuurlijk. Earl, hoe ga je om met verdriet?
1: Een heel moeilijke vraag. Ik probeer verdriet een plekje te geven. Want je kan niet je hele leven lang doorgaan met verdriet. Dat doe ik niet. Natuurlijk, het doet pijn als je verdriet hebt. Vooral als je een loved one bent kwijtgeraakt. Natuurlijk heb je verdriet, maar je moet het toch een plekje geven. En doorgaan met het leven.
0: Nou, een andere persoon die probeert het. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Ja, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, zegt u het maar.
2: Ja, ik wil even reageren op die vliegertoestand van die meneer. Ik denk dat die meneer in een verkeerde stad woont, hoor. Want in Zuidoost, in de Haarbuurt, hebben we elke zomer van die vliegers in de lucht.
0: Nee, mevrouw, wij spraken over Suriname.
2: Oh, nee, maar hij zei van hier zie je het niet meer.
0: Oh, bedoelt u dat? Oké.
1: Nee, ik had het over Suriname.
0: Nee, heeft het over Suriname, daar zie je dat niet meer.
2: Oké.
1: Zelden zie je een vlieger in de lucht. Zelden. Okay, ja. Maar niet in de jaren 60. Daar was het heel veel vliegers in de lucht.
2: Wij maakten ook vliegers die we verkochten, natuurlijk, op Zorg en Hoop.
1: Ja. Nee, maar mevrouw, daar heeft u mij waarschijnlijk verkeerd begrepen. Mijn excuus hiervoor. Okay. Het was de periode in Suriname, de jaren 60. Misschien 70 ook nog. Ik zou nu weten, ik ben 1971 vertrokken uit het land. Dus ik kan daar niet over praten daarna. Maar omdat ik nu ook regelmatig in Suriname ben, zie je zelden een vlieger in de lucht.
2: Klopt. Maar ik ben van de jaren 50.
1: Oké.
0: Dus, u bent dus nog jonger.
1: Nog jonger.
2: Dus het waren
1: mooie tijden. Ja.
2: Met respect naar ieder toe natuurlijk.
1: Natuurlijk.
2: Ja, maar wat je tegenwoordig krijgt is niet om naar huis...
1: om naar huis te schrijven.
0: Nee.
2: Waarom je mond open doen?
0: Nee. Of je zet het gewoon in een envelopje en je doet het weg.
2: Dus dat was echt de sociale controle die we hadden toen in Suriname. Iedereen die op elkaar lette en zo. Maar goed, ik blijf luisteren.
0: Dank u wel voor het bellen, mevrouw.
1: Dank u.
2: Alsjeblieft.
0: En een muzikale dag verder.
2: Aan u ook.
0: Bye bye.

0: Wat zijn de nare ervaringen of dingen die je hebt meegemaakt?
1: Ja,
0: gooi het eruit.
1: Ik gooi hem eruit als zanger. Ik ben zanger, ik ben artiest, muzikant of hoe je het wil noemen. Ik ben in een bandje in Suriname. Hier ook heb ik ook mijn groep. Maar ik heb slechte ervaringen meegemaakt met muzikanten in Suriname. Dat ze elkaar niks gunnen.
0: Hoe komt dat?
1: Ze gunnen elkaar gewoon niks. Ze maken heel veel beloftes. En dan wanneer puntje bij paaltje komt, dan kennen ze je niet meer. Ja, slechte ervaringen. Ik zal eentje noemen. Een voorbeeld, maar ik ga geen namen noemen natuurlijk. Je wordt gevraagd om mee te doen met de oefening. En dan, wanneer het zover is, oké, dan ga jij aanstaande zaterdag. Ja, kom je gezellig mee en dan mag je ook zingen. En dan ben ik daar en dan krijg ik te horen van dat het niet door mag gaan. Nou, dat zijn de vervelende dingen die ik zeg van... Nee, zo ga je niet met elkaar om.
0: Wat doet het met je op dat moment?
1: Het raakt mij. Het raakt mij ontzettend. Want ik vind van... Ik had mijn tijd anders kunnen besteden dan mijn tijd te verspillen met jullie hier zo. Dus ja, wat mij betreft ben ik dus klaar met dit soort... groepen of mensen. Dus ja, ik ben al wat voorzichtiger geworden, laat maar dat zo zeggen.
0: Dus inderdaad naar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat wens je niemand toe.
1: Nee, ik heb te veel dingen meegemaakt dan met muzikanten. Ze gunnen elkaar niks. Ze gunnen elkaar niks. Ik ben hier in Nederland en ik kreeg altijd bericht van... Wanneer in Suriname kom, jongen, dan gaan we samen oefenen. We gaan samen muziceren en we gaan optreden samen doen. En wanneer ik in Suriname ben... Dan kennen ze me niet meer.
0: Oké, en wat is jouw gunfactor naar anderen toe?
1: Ik gun een ieder wat. En ik beschouw niemand als concurrent. Ik beschouw allemaal als muziekcollega's. Als ik iets heb, benader ik ze van... Zou je mee willen doen? Ja of nee, maar... Ik hou mensen niet voor de gek. Daar hou ik niet van. En ik hou ook niet van om voor de gek gehouden te worden. En dat gebeurt heel veel in Suriname, hoor. Echt waar. Ik weet er alles van.
0: We komen zo terug.

0: Jawel, jawel.
1: Vertel.
0: Mijn partner natuurlijk. We kunnen altijd goed met elkaar praten. Als ik soms dwars zit, gaan we nooit met ruzie naar bed praten.
1: Ja, kan je een situatie schetsen?
0: Dat kan van alles zijn. Kan van alles zijn.
1: Vertel.
0: Ja.
1: Neem één ding.
0: Ja, stel je voor dat ik vandaag bijvoorbeeld een roti wil eten. En ze zegt van nee, het wordt geen roti, het wordt een chow mein. Nou ja, dan gaan we. Nou, dan wordt het een chow mein. Dan gaan we het toch even bespreken. Maar dan wordt het een chow mein. Zo eenvoudig is het. Mag geen ruzie maken.
1: Hoe raad je dat je over eten gaat praten?
0: Ja.
1: Je geeft die mensen thuis honger.
0: Dus dan wordt het een chow mein. Ja, natuurlijk. Is even om de hoek en we gaan een chow mein halen. Ja.
1: Dan ben je gewoon blij.
0: Always. Met de roti zou ik ook blij zijn hoor. Maar chow mein is ook lekker. Ja. Nee, maar wat er ook besproken moet worden, wordt altijd rustig besproken dat we een compromis hebben. Dus niet dat de ene gelijk heeft en de ander niet.
1: Ik dacht dat je zou hebben over een kronte bravo.
0: Nou, dat mag ook natuurlijk. Nee. Probeer geen ruzie te hebben, daar hou ik absoluut niet van. Ik hou van rustig leven. Zonder djugo is nergens voor nodig.
1: Wat bedoel je met djugo?
0: Geen gevecht, geen ruzie, dat soort dingen. Geen woordenwisseling. Met termen smijten is ook niet nodig. Lekker rustig praten. Misschien een parbo-biertje erbij. Het hangt van de tijd van de dag af.
1: Kijk, je mag wel praten over een biertje, maar je mag geen merk noemen.
0: Oh. Nee, ik heb alleen gezegd. Ik heb de naam niet genoemd.

0: Ik moet u eerlijk beginnen. Het is wel een feest om Earl D in de studio te hebben.
1: Ja, ik zeg altijd, er is geen feest totdat Earl D is geweest.
0: Terwijl Earl dat zegt, dan zie ik eigenlijk twee zwanen zwemmen naar elkaar toe. En weet je wat er gebeurt, toch? Ze vormen een hartje.
1: Een hartje.

0: Earl, wat zijn jouw dromen?
1: Wat zijn mijn dromen? Gelukkig blijven. Gelukkig blijven in het leven. Gezond, dat is belangrijk. Gezond. Because money is in everything. Gezondheid is belangrijker.
0: Maar money is belangrijk om
1: ja,
0: te hebben.
1: Om te hebben, maar dat moet jouw leven niet gaan bepalen. Gezondheid is belangrijker, want je kan miljoenen bezitten. En je kan ziek zijn en je kan toch niet gebruik maken van het geld. Dus voor mij wat belangrijk is, is gezondheid.
0: Toepasselijke nummer, hè?
1: Ja, yeah, and I got dreams, ja. Yeah.

0: Earl, hoe vond je het gaan?
1: Tot nu toe lekker, heerlijk, soepel. I love it.
0: En wat vind je van het programma Twee Harten, Eén Gedachte?
1: We moeten gewoon doorgaan ermee. Ben ik volgende week weer uitgenodigd. Dan doen we deel 2.
0: En hoe vond je het om te zitten in die stoel?
1: Als een koning.
0: Zo gedraagt hij zich ook.
1: Ja, ja, ja. Maar ik ben hier. Ik ben hier kind aan huis. Ja, toch? Ik kom hier vaak. Als ik in Nederland ben, dus kom ik altijd hier op bezoek.
0: Nee, luister nou. Maar dit is de eerste keer dat je bent in Twee Harten, Eén Gedachte.
1: Oh, ja, in dit programma wel, ja.

0: Zou je anderen motiveren om ook mee te doen aan Twee Harten in Gedachten?
1: Waarom niet? Natuurlijk. Ik zou zeggen, meld je aan. Het nummer is bekend bij jullie. Come and join me one day. Misschien zit ik er ook gezellig bij. You never know.
0: Je hoort het, hè? Je voelt je lekker thuis en op je gemak in Twee Harten, één Gedachte. Bedankt voor je komst naar de studio.
1: Alsjeblieft. Het was mij een genoegen om hier aanwezig te mogen zijn.
0: En dank je wel voor de warmte die je uitstraalde.
1: Alsjeblieft. Dat doe ik met liefde en plezier.
0: Ik heb hem helemaal hier gevoeld. Dwars door alles heen.
1: Dwars door het glas zelf ook. Zo.

Het was echt een gewaardeerde gast die ik vandaag had. Een special guest met een kroon op. Maestro Earl Dagrella.

Dit was het programma Twee Harten Eén Gedachte. Vandaag werd mede mogelijk gemaakt door de Sound Flashback en Intercolor Promotion Agency Amsterdam. Tot de volgende keer.

Dit was Twee Harten, Eén Gedachte. Ik groet u allen. Mijn naam is Franklin X. Don.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Me Time Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
2: Okay. Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

supermarkt, a woyo, de muzelsana melis winkri. Dapper you kafin alla sandi saya van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden.

salade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.

0: Ude, je arki Radio de Leon.
1: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik?

0: ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Dus jij ziet van de vrouw dit ook. Ah, abis mama, en we gaan klessen aan het raman. En dan kijk de mannen, want de abis daartoe, de mannen altijd wil. Maybe I want mati, amanati. Jonge man om schuwen vrouw, man dekba. Alama aya sama aya ko bijine ede. A wisi te kwa tiki de weru an japon jen van koto. Meneer de. Ja, se sama schuwen sane waiso, aman dekba. Dapote aman, in beriketak, aita aman bijino. Ah, aman weldle kwa tjes tjesi. Ala san sama fena mai teki da. No wan vrouw ko hor aman, want aman ko firtak, hey, disneng. Hier is lekker spannend. Ja, dat patan aan vrouw dat hij. Dat maar hier is met tegen een manten pakken naar netti. Nanga moesdei. Ja, man. Viermaals dags. Dat maar hier Jerry. Dat is in bereken tak en afrouw. Ik heb afrouw. De man had toen ze voor man aan malanti man. Amana, moni, dat is in bereken tak van maar hier zo. No one dekken no de tak tablet of zo. Amana, tef bij den san dat afrouw zelf net denken. Toen de samet Egypte na ons lekt. Tilek mira so depche waga so vr vr. Depche lai des. Ena osop chintok desi berike tak wang kamera wang foro isi ang wang kukru. Ah. Depche lai berike tak op den duur amano ma move moro. Want sen saman drive chinja. Naman berike tak hoe ga ik dat ding opvangen. En afrouw serf no tabaka tu. Afrouw lobasani. Ze zijn beide dokter en zoon van ingenieur Gelmans. Dus alle toen, de had hij lekker isri. Dat zo de rigeri. Dat de man kon de kon denken aan zijn nota van de zitak. Hey, uno man move more de pje lukunu. Dat de man me kon afspraak. Afrouw takje on, luister no. Alleen dat de kinderen het niet weten, te wo bidding, dan gaan we een code inbouwen. Wanneer ik zeg, zullen we kleren wassen, dan wil dat zeggen dat Mi aan. En bereken aan mijn breedje. En mijn tak, hè? Mooi man. Samen tegen, afrouw me van de kouru. Uit afrouw draait. Samen tak, hallo. Zullen we kleren wassen? Heer afrouw, jawel. Wat draait toch? Ah. Samen tegen, ah. De gwekba. De ptino merk, next. Aso de rigera, sasa nego. Lekker man. Maar nu, in bereken tak. Elk huis heeft zo'n kruis, want geen probleem komt vadong, mandi. Dus dat vrouw, en luko, hoe was maar moeilijk hè? En via de netaki, krijg je niets. Nee. Dat is zo de smatang. De jongen de smanetaki na niks. Dat is zo. Hij dat trobi kon dat vrouw bereken dat je omineetje niks. Dat vrouw nog jammer toe. Samen tegen zijn ik wou wat wietje. Terwijl de smana viermaals dags. As an egg one wiki noti. An one manko lukasani. Two wiki next. Ama karo of depching. Ama tak enon emrokom. Ga bij mama en vraag her of we vanavond kleren gaan wassen. Poti emro nos abgeirat. Emro wakagon emro tak en mama. En papa vraag of jullie vanavond kleren gaan wassen hoor. Amma tak zeggen je vader, geen denken aan. Er worden geen kleren gewassen. Poti as amantang, as an egua driwichi. Maar is dat man negere moe, amma no maoren. Amma kara boy baka, amma tak emro kom. Ga je moeder vragen of we vanavond kleren gewassen. Emro waka go nemma baka, emro tak ma. En een papa vraagt of jullie vanavond kleren gewassen hoor. Amma tak zeg aan je vader, zijn geen vuile kleren hoor. Maar nou, appa bereken dat ik mijn garo mijn Jezus jongen. Als hij gewoon wat moe. Anderhalf kom je toe moe. A vrouw ze heeft nog maar moro. Want ze is ook van vlees en bloed. Ik weet dat a vrouw nog maar moro. A vrouw ze tak appa nee, ak ze moro. A vrouw karo op de ptie. A vrouw tak Jamie. Je moet ik jama, kom. Ga bij papa. Dan vraag je hem of we vanavond kleren gaan wassen. Dat je me gwenepa, je moet ik papa. Mama vraagt of jullie vanavond kleren gaan wassen.

0: En in de studio hebben we hier twee bijzondere mannen. We hebben al een eerste deel met hun besproken over hun directe activiteiten vanuit hun organisatie. Stichting SMOA, Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Ik mag hun tutoyeren, dus ik noem ze bij de naam Glenn. En Robin Glenn is Glenn Levin en Robin Brown. En die zijn hier te gast bij Radio De Leon. En we gaan nu praten over een prachtig project die ze hebben geïnitieerd en hopelijk ten uitvoer gaan brengen. Even kijken hoor. Glenn, even kijken. Ik wil graag met je praten, want tegenwoordig praten we over, naar aanleiding van de excuses, praten wij ook tegenwoordig over de doorwerking, wat het allemaal betekent voor de mensen waarvan de voorouders, onze voorouders, tot slaaf zijn gemaakt. De slavernij is afgeschaft, maar er was geen begeleiding om hoe om te gaan met die trauma, zoals dat is geweest na de Tweede Wereldoorlog, dat de Nederlanders begeleiding hebben gekregen om die trauma te kunnen verwerken. Dat hebben onze voorouders niet gehad. Ze zijn gewoon aan hun lot overgelaten. Sterker nog, ze moesten 10 jaar onder hele strenge voorwaarden onder staatstoezicht doorwerken. En dan moesten ze zich ook nog verplicht aansluiten bij een kerkgenootschap. En er is geen begeleiding geweest hoe om te gaan met die trauma's. Want 400 jaar lang trauma. Mensen denken het is 400 jaar geleden. Maar het is geen 400 jaar geleden. Het is 400 jaar lang slavernij en koloniale periode. En wij hebben nog steeds tegenwoordig te maken met die doorwerking. En Glenn, jullie hebben een fantastisch project dat heeft te maken met die doorwerking. En daar wil ik met jullie over praten, over het Nederlandse slavernijverleden. Kun je aangeven, als we het hebben over die doorwerking van het Nederlandse slavernijverleden, waar moeten wij aan denken? Glenn?
1: Op de eerste plaats wil ik even vertellen dat wij al heel lang hiermee bezig zijn. Vanaf het moment dat de excuses kwamen. We zijn gaan ontwikkelen een aantal activiteiten, maar niet alleen activiteiten, maar ik wil even hebben over de doorwerking.
0: Ja.
1: De doorwerking van het Nederlands slavernijverleden zien wij nog steeds terug in de maatschappij. Sowieso. In Almere, maar ook in het hele land. Het gaat om sociale en sociaal-economische gevolgen van eeuwenlange slavernij, koloniale overheersing. Belangrijke kenmerken daarvan zijn institutioneel racisme, sowieso.
0: Institutionele racisme?
1: Ja.
0: Oké.
1: Dat zijn belangrijke kenmerken. Kansongelijkheid die we meemaken, sociaal-economische achterstanden en intergenerationeel trauma.
0: Mag ik even een korte vraag stellen over institutionele racisme? Moet ik daaronder begrijpen dat het zodanig geïnstitutionaliseerd is dat mensen niet in de gaten hebben dat hun gedrag racistisch is? Dus het is bijna in hun DNA, zeg ik het goed?
2: Dat klopt helemaal.
0: Robin,
2: ja. Het is behalve institutioneel, is het ook ingebakken. Het is normaal geworden.
0: Ja.
2: En als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik, ik woon 60 jaar in Nederland. Toen ik het land binnenkwam, was ik een Surinamer. Op een gegeven moment was ik een zwarte. Op een gegeven moment was ik een buitenlander. En vandaag de dag ben ik een asielzoeker. Want wanneer mensen het over asielzoekers hebben, dan kijken ze naar iedereen met een kleurtje, die is asielzoeker.
0: Wow.
2: We weten wat er pas geleden is gebeurd in Laren. Stel dat het omgekeerd gebeurt. Dat is stel dat je zwarte jongens zoiets doet. Dan is het wekenlang in het nieuws.
0: Ja, je bedoelt die opstanden met geweld, hè?
2: Met geweld.
0: Was het Laren of Loosdrecht?
2: Laren, volgens mij.

0: Loosdrecht.
1: Het zou kunnen.
0: Ja.
1: Maar
0: dat ze zo tekeer zijn
1: de gemeenschap
0: gegaan.
1: Daar, dus ja. De gemeenschap heeft zich afgekeerd van de jongeren. En wel gezegd, wij willen niet dat het zo is. Ze hebben excuses aangeboden, zoals het hoort.
0: Ja. Oké. Als ik even terug mag komen. Ik wil een geval vertellen van mijn zoon. Die kwam bij mij thuis. Die zat op de middelbare school. En die zegt tegen mij, papa, de juffrouw discrimineert.
2: Oh.
0: Ik zeg, dat kan niet. In deze maatschappij, de juffrouw discrimineert, die moet een voorbeeld zijn voor de maatschappij. Maar hij had gedacht dat ik naar school zou gaan en de boel kort en klein zou slaan. Ik heb tegen hem gezegd, weet je, in principe, als de juffrouw discrimineert, hoort ze niet op school les te geven. Ik zeg, maar je gaat terug en dan ga je dat even met haar bespreken. Ik ga het niet voor jou oplossen. Ik wil best naar school gaan als het escaleert. Maar je gaat het oplossen. En dat heeft hij ook gedaan. Ik wil een kleine voorbeeld geven van de film van Ray Charles. Ray, die was blind toen hij geboren was. Volgens mij is hij later blind geworden. Maar om het een verhaal kort te maken. Kijk, een blinde heeft natuurlijk andere zintuigen. En hij was bij zijn moeder. Zijn moeder was heel arm. En hij probeerde eigenlijk een krekel te volgen. En hij ging met zijn hand op die krekel, probeerde hij die krekel te pakken, maar hij verbrandde zich aan de oven of de stoof die zijn moeder in huis had. En die moeder had tegen hem gezegd, moest luisteren. Hij zegt tegen zijn moeder, waarom, je ziet dat ik in gevaar ben en toch laat je me mijn handen verbranden. En die moeder zegt tegen hem, moest luisteren, ik ga je één ding zeggen, in deze wereld, je bent blind, maar je bent niet gehandicapt. Je zal moeten zorgen dat je het zelf moet oplossen als ik er niet meer ben. Dus dat verhaal heb ik ook aan mijn zoon verteld. Dat hij dat zelf moet oplossen. Ik heb vorig jaar op de Windesheim heb ik een educatie gegeven. En ik heb begrepen dat op de Windesheim onze jongeren...
2: De Windesheim is een...
0: Is een hogeschool.
2: In Almere.
0: In Almere.
2: Ja.
0: Dat zeker 80% van onze jongeren daar, tenminste niet gediscrimineerd, maar
2: anders behandeld worden.
0: Ze kunnen geen stageplek vinden en noem maar op.
2: Zeg het maar gewoon, institutionele racisme, zeker. Discriminatie.
0: Zeker.
2: Dat is het.
0: Dat is het sowieso. Ja. En waar wij ons nu mee bezighouden is om deze dingen te realiseren, dat het eigenlijk, dat de mensen ook weten waar het om gaat. Als ik het heb over bijvoorbeeld dat wij tentoonstelling willen doen in Almere, waarbij ik via de krant een bericht heb gestuurd, waarom kunnen we in Almere niet het slavernijverleden herdenken. En toen heb ik zoveel berichten gehad van mensen, negatieve berichten. Waar heb je het nou over, meneer Lewin? Op een gegeven moment, Almere bestond toen niet tijdens de slavernij. En toen hebben wij een iemand gezet die dat onderzocht heeft. En het bleek dat via de Zuiderzee de schepen vanuit Zuiderzee naar Suriname gingen. En er zijn wrakstukken gevonden in de bodem, op de bodem van de Zuiderzee. En vandaar dat wij dus ook, wil ik even teruggaan naar de activiteiten die we georganiseerd hebben.
2: Dus eigenlijk zeg jij, Almere is hoe dan ook in beeld als het gaat om het slavernijverleden.
0: Zeker, maar mensen snappen dat niet.
2: Nee.
0: En het is misschien...
1: Nee, maar wacht even. Op het moment dat je dus zegt van... Almere was er niet op het moment dat de slavernij er was. Dan waren we via Bevrijdingsdag in Almere. Want Almere was er niet toen de hele wereldoorlog er was.
0: Dat is een punt.
2: Ja, oké, heel goed punt.
0: We hebben een tentoonstelling gehad in Almere. En dat heette Stille Water. En de naam Stille Water hangt af van het feit dat mensen zeiden van... Oké, er is... Almere bestond niet. En Stille Water heeft te maken met de Zuiderzee.
2: En met die tentoonstelling hebben jullie laten zien dat de locatie Almere, ja, de Zuiderzee, wel degelijk een onderdeel was van de route. Ja, van, als het gaat om het slavernijverleden.
0: Dat klopt, ja.
2: Mooi, maar heel veel mensen weten dat niet, hè?
0: Nee, klopt. Ja. En mensen denken dat we hun de schuld willen geven, dus de witte mensen in Almere. Maar dat is niet zo. En daarom heet ons project Samen Helen en Herdenken. We gaan het niet alleen doen met onze nazaten, maar we gaan het doen met hun, dat ze snappen waar we het over hebben. Snap je? Dus we hebben ook een tentoonstelling gehad, maar behalve tentoonstelling ook een theaterproductie. En dat ging over dat heette Mina Libisuma, en dat ging over een zwarte jongen en een wit meisje. Waarbij het meisje verliefd was op een zwarte jongen. Ze kwam voorstellen bij haar ouders.

ouders. En die ouders zeggen tegen haar, weet je, sorry hoor, maar ik ben teleurgesteld hier. Want ik had niet gedacht dat je met een zwarte jongen thuis zou komen. En er komen geen zwarte aapjes binnen. Nou,

0: Ja, klopt. Ja.
1: Oké, okay, waarbij dus het witte meisje en die, laat me zo zeggen, afro-jongen. Mm-hmm. Die twee, dus dat toneelstuk komt in de Bijlmer.
0: Ja, klopt.
1: Oh, dat is mooi.
0: En niet alleen de Bijlmer, we gaan ook naar Lelystad. En er komen weer twee opvoeringen in Almere.
1: Mooi.
0: We hebben Stadsdialoog gehad ook vorig jaar. En de stadsdialogen die we gehad hebben, dat ging over stamboomonderzoek. Heel veel van onze mensen die weten niet waar hun voorouders vandaan komen. En dat heeft ook iets te maken met de nawerking, de doorwerking die er ontstaat bij de mensen. Dus stamboomonderzoek, dan kunnen ze gaan kijken waar hun voorouders vandaan komen. En dat heelt ook, vandaar onze project Samenhelen en Herdenken. We hebben ook een dialoog gehad waarbij we jongeren die geboren zijn uit een witte en een zwarte.
1: Een mixgezin.
0: Dat ze niet weten waar ze eigenlijk staan. Moet ik mijn moeders kant kiezen of moet ik mijn vaders kant kiezen? En daar hebben we een dialoog over gehad om ze te laten zien dat er twee. Want we praten over halfbloed, maar het is geen halfbloed. Ik bedoel, wie heeft nou Iedereen heeft 5 liter bloed.
1: Ja.
0: Dus
1: we hebben allemaal hetzelfde bloed.
0: We hebben ze ook kenbaar gemaakt in zo'n dialoog. En waar we nu mee bezig zijn, en dat waren vorig jaar ook, dat zijn de educatie op scholen. Want ik vind als je iets wil vertellen en je wil de doorwerking laten plaatsvinden, niet alleen maar in de gemeenschap, maar ook op scholen, waar onze kinderen zitten, maar ook met hun klasgenoten, dan moet je daar beginnen met de educatie. Ja. En we hebben 200 scholen hebben we aangeschreven en er hebben maar 5 scholen gereageerd.
1: Wauw.
0: En dat vinden we heel erg. Ik heb zelf de wethouder een methodiek overhandigd. En die heeft er ook helemaal niks mee gedaan. Dus er is werk aan de winkel. We zijn dit jaar weer begonnen daarmee. En ik ben nu bezig met bureau gelijke behandeling. Hebben we gisteren een gesprek gehad. Waarbij we ze op het hart gedrukt hebben. Want zij geven ook natuurlijk educatie op scholen. Maar het is niet helemaal duidelijk wat ze geven. En wij willen ook een vinger in de pap hebben. Om te zeggen, nou, zo moet je dat gaan doen op de scholen. Want anders komt het niet door. Waar we ook mee bezig zijn, is omdat de leerkrachten die op scholen zitten, die eigenlijk de maatschappijleer op scholen moeten gaan behandelen, die willen we ook betrekken. En we gaan een symposium doen voor leerkrachten, dat ze weten waar het aan toe is. Want ik bedoel, Anne Frank wordt behandeld op scholen.
1: Ja.
0: De Tweede Wereldoorlog wordt behandeld op scholen. Maar slavernij wordt heel sumier behandeld op school.
1: Sterker nog, bijna helemaal.
2: Het is een voetnoot. Nou ja, ik heb 2 jaar geleden, of was het verleden jaar? 24?
0: Vorig jaar.
2: 25. Ja. 25 heb ik lessen gegeven op school. En wat mij vooral opviel is, op een gegeven moment kreeg je de eugenetica. En de eugenetica, dat kwam voort.
1: Leg uit, Jerwin. Laat maar even de woord toezaaietakkie. Leg uit.
2: De eugenetica werd ontwikkeld door een neef van meneer Darwin, van de evolutietheorie.
1: Mm-hmm.
2: En de evolutietheorie is heel hiërarchisch. Dus je hebt laag en hoog ingedeeld. In de eugenetica werd bijvoorbeeld gezegd, de witte Nederlander heeft over het algemeen totaal geen voordeel gehad, in directe zin, van de slavernij. Het was een heel klein stukje van de bevolking.
1: Oh ja?
2: Ik probeer de witte Nederlanders op de scholen.
1: Al die gebouwen die zijn neergezet?
2: Die zijn publiek bezit, maar het is nog steeds niet jouw bezit.
1: De stad Amsterdam was eigenaar van Suriname.
2: Maar de Amsterdammers waren geen eigenaar van de stad Amsterdam. Dat is het verschil. De machthebbers die toen aan de macht waren en nu waarschijnlijk nog steeds aan de macht waren, die hebben dit systeem in werking gezet. Wat is er gebeurd met de witte Nederlander? Ik geef altijd het voorbeeld van een schilderij van Vincent van Gogh, de aardappeleters. En dan zie je dat die mensen gewoon honger hadden en een erbarmelijk bestaan leden. Er waren rijke mensen in Nederland, die trokken ons land leeg, maar die trokken ook hun eigen bevolking leeg. Die hebben als wisselgeld gekregen vanuit de eugenetica, dit is de blanke mens en daar hoor jij ook bij. En daaronder komen de Semieten. Die zijn 1 trapje lager. Daaronder komen de Hindoestanen, die zijn 1 trapje lager. Dan komen de Chinezen, dan komen de Aboriginals, de Indianen en de Papua's. En dan komen de Afrikaanse zwarte mensen. Dat was het wisselgeld wat ze kregen. Daar komt dat domme superioriteitsgevoel van, als je een ander kleurtje hebt, dat je beter zou kunnen zijn dan een ander.

0: als je
1: verder gaat op de eugenetica. De eugenetica heeft er ook voor gezorgd dat er in Duitsland jodenvervolging kwam. Volgens diezelfde leer. Het wordt wel behandeld in het kader van de Holocaust, maar het wordt niet behandeld in het kader van slavernij en dat daardoor racisme en discriminatie geïnstitutionaliseerd zijn geraakt. Dat is wat ik kinderen op scholen uitleg.
2: Wauw. Is dit een onderdeel van het project, Glenn?
1: Dit is een onderdeel van ons project.
0: Zeker weten. Ja. Wow. En wat ik wil toevoegen, de mensen moeten mij niet verkeerd begrijpen. We willen de mensen die nu zijn, die dat niet hebben meegemaakt, niet de schuld geven. Maar we willen wel erover praten, dat men weet wat er gebeurd is in die tijd. En dat wij dus daardoor begrip krijgen, maar ook dat het ook niet meer gebeurt wat er nu gebeurt.
2: Ja, maar je mag best de nadruk opleggen dat de mensen er niet bij waren toen die vreselijke dingen gebeurden. Maar zij genieten wel van...
1: Zij hebben wel de voordelen ervan.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, zeker. Maar het begrip is heel belangrijk, dat ze eigenlijk begrijpen waar het vandaan komt. En dat ze met ons meegaan in het hele en herdenken. Daarom moeten we het ook samen doen.
1: En daar komt ook weer de hele verbinding, de sociale cohesie komt terug. Wat wij als stichting willen bereiken. Eenheid en toch diversiteit. Okay. Dat is wat we zoeken. En dan maakt het niet uit welke kleur je hebt, maar begrijp wel dat we allemaal hetzelfde zijn.
2: Zo is dat. Ja. Wij begrijpen dat. Maar
1: sommige mensen
2: en met name de witte Nederlander, die wil het maar niet begrijpen. Sommigen. We argueren poko even. Want die DX Don heeft gezegd, meneer Lewin, praten is interessant, maar af en toe, im sin wan poko kan mindri ook. Dus we gaan even naar een poko.
0: Dit is een

0: Download je Arki Radio de Leon. En in de studio praat ik met Glenn Levin en Robin Brown over hun mooi project dat te maken heeft met de doorwerking van het slavernijverleden. Glenn, begrijp ik goed dat de gemeente Almere in Flevoland nog geen concreet beleid heeft als het gaat om het duurzaam aanpakken van deze doorwerking? Heb ik het goed?
1: Dat is niet helemaal juist gezegd, maar ze hebben wel een diversiteitsbeleid. Maar daar komen wij heel weinig aan.
0: Diversiteitsbeleid en slavernijverleden. Diversiteit gaat over alle etnische groepen.
1: Nee, dat klopt, ja. Maar wij worden daar niet... De gemeente Almere heeft geen apart beleid hiervoor.
0: Oké.
1: Specifiek. Gericht op nazaten tot slaafgemaakte. Wel is er aandacht voor inclusiviteit.
2: Maar dat zijn ook weer meerdere groepen.
1: Dat zijn meerdere groepen. Gelijke kansen en bespreekbaar maken van het slavernijverleden. Dus er is mondjesmaat is de gemeente hiermee bezig. En daarom zei ik het ook aan het begin van het gesprek dat we aan tafel moeten gaan zitten. En daar zijn we mee bezig om dit door te voeren bij de gemeente. We merken dat er steeds meer bereidheid is om hierover samen te gaan werken. Maar er is nog veel werk te doen. En vooral binnen onze gemeenschap.
0: Ja, Glenn, we hebben het ook al een beetje gehad over die jongeren. Maar nou heeft SMOA, zoals je nu aangeeft, een grote broek aangetrokken om deze doorwerking aan de orde te stellen. Wat wil SMOA bijdragen als oplossing? En is het een duurzame? Met andere woorden, komt er een vervolg met structurele aanpak? Of is dit projectmatig?
1: Eigenlijk is dit projectmatig. We moeten langzaam gaan bouwen aan deze problematiek. Nogmaals wat ik zei, we zijn in gesprek met de gemeente. En op allerlei gebieden. We zijn bijvoorbeeld nu ook al bezig met de toeslagaffaire. Waarbij wij noemen dat toegeslagen. Waarbij ook heel veel van onze mensen daar de dupe van zijn geworden. Dus vandaar dat ik zeg, we zijn ermee bezig. Maar het is een lange weg. En we willen dat de weg wel iets korter maken. Maar of we dat dit jaar gaan bereiken, daar gaan we dus sowieso aan werken.
0: Kun je een paar voorbeelden geven in het project wat jullie de komende periode gaan doen? Wat onderdelen uit het project? Wat gaan jullie concreet doen om dit aan de orde te stellen?
1: Heb je het over het project slavernij?
0: Ja, ja, ja.
1: De educatie staat bij ons hoog op de lijst.
0: Ja?
1: Sowieso.
0: En de scholen bedoel je?
1: Met de scholen.
0: Oké. Okay.
1: En de dialoog met, nogmaals met onze quote, samen helen en herdenken.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn dingen die hoog
0: op
1: de agenda staan.
0: In het project.
1: Ja, ja.
0: En dat van de jongeren hebben jullie ook genoemd?
1: Zeker weten.
0: Oké. Okay. En streven jullie er ook naar om het een duurzaam karakter te geven? Dat wil zeggen, nu is het even projectmatig, maar gezien de omstandigheden, met name in Flevoland Almere, zou je eigenlijk een duurzaam project van moeten maken. Dus dat het een structurele aanpak krijgt in het beleid van de gemeente Almere.
1: Ja, Robin?
0: Is dat ook jullie streven?
2: Daar gaan we zeker over nadenken.
0: Ja.
2: Om dat structureel aan te bieden bij de gemeente. En dat natuurlijk niet alleen wij daar aan gaan werken, maar dat alle organisaties in Almere die met Afro-Caribische mensen te maken hebben, daarin betrokken worden.
0: Ja.
2: We zijn vanuit een andere invalshoek zijn we al bezig een brede coalitie te bouwen. Dit gaat om de toeslagenaffaire, waar ook veel van onze mensen slachtoffer zijn van geworden. Dus het wordt heel makkelijk om dan de bruggen die dan gebouwd worden, die weer in te zetten voor een volgend project.
0: En dan
2: vergelijk ik het met wanneer is in Amerika de burgerrechtenbeweging tot een, zeg maar, stilstand gekomen op het moment dat die burgerrechten geratificeerd werden.

0: nu staan ze weer onder vuur in Amerika. Hè? En we weten allemaal dat wanneer dingen in Amerika gebeuren, dat het heel makkelijk over kan waaien naar andere westerse landen.
1: Ja.
0: Dus dat moeten we wel in het oog houden van, oké, hoe voelt het water hier aan?
1: Oké, als ik jullie zo hoor, is er behoorlijk werk aan de winkel, want dit is één provincie. Provincie Flevoland. Maar je hebt nog meer provincies in Nederland waar dit soort problematiek volgens mij zich ook voordoet.
0: Als wij het van de grond krijgen in Flevoland, dan kunnen we natuurlijk altijd landelijke coalities aangaan met andere organisaties die met hetzelfde bezig zijn.
1: Ja, want dus in Almere Flevoland, daar wonen heel veel mensen met een Afro-achtergrond. Ik weet nog in Lelystad dat kinderen, witte kinderen, nog steeds op schoolpleinen en op speeltuinen, speelplekken, Afro-kinderen gewoon apen noemen.
0: Mm-hmm.
1: Dat gebeurt nog steeds. Dat heb ik vorige week persoonlijk meegemaakt. Maar toen ik eraan kwam, toen renden ze weg. Niet dat ik ze wilde aanpakken of iets dergelijks, maar ik heb zoiets van, ik zou best een gesprek met hun ouders willen hebben. Want een kind dat een ander kind een aap noemt, dat wil zeggen, er gebeurt thuis iets verkeerds.
0: Klopt, klopt. Daarom leggen we ook sterk de nadruk op het educationele deel van het programma.
1: Ja.
0: Want daar begint eigenlijk alles. Er zijn zoveel leugens in het leven geroepen. In de westerse beleving is de beschaving in Griekenland begonnen. Ik zeg vaak, ik zie het zo voor me. Zeus staat boven op berg Olympus, gooit een bliksemstraal naar beneden en ineens waren de Grieken beschaafd.
1: Ja, hoe kan dat?
0: En hoe kan het dan dat de Egyptenaren en de Sumeriërs zonder beschaving ziggurats en piramides hebben gebouwd? Hoe dan?
1: Ja. Dat is een interessante discussie over de geschiedenis, want heel veel van onze jongeren weten dat ook niet, omdat het niet in de geschiedenisboeken staat.
2: Nee, klopt.
1: Ja, precies.
2: En daarom is educatie ook zo heel belangrijk.
1: Ja.
2: Als ik bijvoorbeeld naar Almere kijk, Almere is een zeer diverse stad natuurlijk. Hè. Meer dan de helft van de inwoners heeft een migratieachtergrond. En veel inwoners hebben Surinaams of Caribische roots. Die geschiedenis leeft nog steeds door in gezinnen en gemeenschappen, maar tegelijkertijd merken wij dat er nog veel onbegrip en ongelijkheid bestaat. Wat ik hierbij aangeef, ik wist het nooit hoor, maar Almere heeft de meeste nazaten wonen in Almere. Ik dacht altijd Rotterdam, Amsterdam. Maar vanuit de Bijlmer zijn er zoveel mensen van onze kleur naar Almere verhuisd. En 11% van onze bewoners in Almere, van de totale bevolking, heeft Afro-achtergrond.
1: Wauw.
2: Dus er is zeker een belangrijke feit is dat we moeten gaan praten met de overheid over hoe we dit kunnen gaan tackelen.
1: Ja, een van de laatste vragen die ik heb aan jullie, Glenn. Wat vraag je van de luisteraars die nu luisteren? Want jullie zijn actief. Jullie zijn dus nu druk betrokken bij het project dat gaat over samen helen en herdenken. Maar wat vraag je concreet aan de luisteraars? Of hebben jullie zoiets van, jullie delen alleen informatie?
2: Nou, als ik het over Almere wil hebben, maar het kan ook landelijk terechtkomen. Door de nawerking en de doorwerking van het slavernijverleden blijven bepaalde problemen zich herhalen. Dat hebben we net ook al gezegd.
1: Ja.
2: Daarom moeten we samen optrekken en verbinding zoeken. Als samenleving moeten wij investeren in onze jongeren. In begrip voor elkaar, geschiedenis en de samenwerking. Alleen dan kunnen wij voorkomen dat jongeren tussen wal en schip blijven. En mijn oproep is vooral aan Almeerse organisaties om samen te gaan werken en te bundelen.
1: Ik heb een beller die even wilt reageren. Ik ga de beller natuurlijk de gelegenheid geven. U bent in de uitzending. Goedemorgen.
3: Goedemiddag. Ja, goedemorgen. Met Ilse.
1: Dag Ilse, zeg het maar.
3: Ja, een luisteraar. Ik wil deze heren sowieso complimenteren.
0: Dank u wel.
3: Voor de onderwerp de scholen afgaan en ook gedurfd en zo. Maar ik bel meer voor die jongeren dat ze die kinderen apen noemen en zo. Het zijn kinderen die op diezelfde school vaak zitten. En daarmee geven ze aan dat we spelen samen, we zitten in, maar we zijn toch niet gelijkwaardig. Onze kinderen moeten dit soort dingen gewoon thuis vertellen. Je hoeft niet tekeer te gaan, maar ga verhaal halen. Want als men dit laat, dan zit dat kind 2, 3, 4 jaar op school. Het gaat in het systeem.

0: weet je wel, en dat is gewoon niet goed. En pakken die leerkrachten dit niet op, dan moeten we andere stappen ondernemen tegen zo'n school.
1: Ja, zeker weten.
0: En zo. Dus dat wil ik meegeven.
2: Ja, dankjewel, Ilse.
1: Kan ik reageren?
2: Ja, je mag reageren, Glenn.
1: Wat ik wil meegeven is, we zijn erachter gekomen waar u het over heeft. En daarom moeten we de leerkrachten gaan opvoeden.
2: Dat is wat Ilse.
1: En er komt een symposium sowieso. Daar gaan we sowieso met de gemeente hierover praten. Dat we ongeveer alle leerkrachten in Almere gaan uitnodigen. En Flevoland uitnodigen om over dit problematiek te praten.
2: Wauw.
1: En dan, ja. Ja, dan hopen we dat we daar heel veel bereiken.
0: Even ook een tip naar deze heren. Als jullie iets organiseren, willen jullie andere organisaties ook uitnodigen? Want dit is niet een incident. Er gebeuren meerdere dingen met de afro-gemeenschap. Tevens dat we modern zijn in een andere tijd. Dingen gaan gewoon door. Nodig je alsjeblieft ook andere organisaties uit. Ook Antillianen, Afrikanen. Ook met dat excuses, want het is gewoon voor de gekkouwerij. Dus alsjeblieft, dat wil ik jullie meegeven. En nogmaals, ik bedank jullie daarvoor.
3: Dat doen wij al. Dank u zeer.
2: Ilse Grantani, voor je bijdrage.
0: Ja, alsjeblieft.
2: Oké. Nou, we komen bijna aan het einde van dit onderdeel. Glenn, wanneer is SMOA tevreden?
1: Ja, wanneer is SMOA tevreden? Ik ben nu 75 jaar. En ik ben eigenlijk het gezicht van SMOA. En wanneer ik tevreden ben, is als ik zie dat eigenlijk alle de dingen die we opgenoemd hebben, dat ze gerealiseerd worden. En nogmaals, de gemeente, als het ware zijn ze een beetje bang voor mij. Want ik gooi alles in de pers. En ik heb het zelf gehad met de toeslagaffaire, waarbij de jongeren, maar ook de mens, de moeders, heel lang op de wachtlijst moesten staan. Heb ik met de gemeente afgesproken dat wij dus niet accepteren. En ze hebben mij gevraagd om elke maand aan tafel te gaan zitten. Dus
2: het heeft wel resultaat geboekt.
1: Het heeft resultaat geboekt. Dus wat ik wil doen, we gaan gewoon door. En we laten zien dat we dus eigenlijk niet alles onder stoelen en bank gaan schuiven. Maar we gaan proberen om dit te tackelen in Almere. En dat gaat ook gebeuren. Met mijn idee.
2: Geweldig.
1: En onze idee. Ja.
2: Glenn en Robin, mag ik jullie bedanken. Tenzij je nog iets brandends hebt waarvan je zegt, dit wil ik nog even doorgeven. Aan de luisteraars, komen jullie terug hier in de uitzending?
3: Als het mag van jou, graag.
2: Ja. Van mij mag het altijd. Maar ik denk, Glenn, met de komende activiteiten dat je sowieso even je stem zal laten horen hier bij Radio De Leon.
1: Zeker weten. En we hebben een project bij jou lopen waarbij een aantal mensen uitgenodigd worden om over dit thema nog verder uit te breiden. Ik weet niet of je dat wil prijsgeven, maar binnenkort, de komende tijd, gaan wij dus met een aantal
2: krijgen de mensen allemaal nog te horen.
1: Ja, oké. Okay. Dank je wel.
2: Heren, grand dank je voor jullie aanwezigheid.
3: Graag gedaan.
2: En succes met het prachtige werk wat jullie doen. En complimenten zoals Ilse dat heeft aangegeven.
1: Bedankt voor de uitnodiging en dat we dus mensen ook kunnen bereiken.
2: Mooi man, alsjeblieft. Jum sabi dat nono de je arki Radio De Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap takwa losma e arki. A radio nono de. Walos ma eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio De Leon.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden.

0: thestage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Boss Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Hyde. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Rica.

0: Meetime Bacana Party, zondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound.nl.

in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

Aki, Dapper Markt, Apoyo, de Muzuk van Amelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandi Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sako!

naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064

0: there, yeah, Arki Radio de Leon.
1: Suriname, amor sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met weer tak akara tang.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

0: En twee van die parels zitten hier in de studio. En ik ga even met ze praten. Eerste vraag. Mag ik u tutoyeren?
1: Dat mag.
2: Zeker.
0: Oké. Nou, ik heb hier in de studio, hier tegenover mij zit...
2: Shafir Sobrati.
0: En...
1: Otalia Sordam.
0: Akwaba, welkom in de uitzending hier bij Radio De Leon.
1: Dank u wel.
0: We gaan met jullie praten, want de luisteraars zijn altijd... Kijk, ze zeggen altijd tegen meneer Lewin... Je moet de mensen vragen of je ze bij hun voornaam mag noemen. Want het is netjes als je dat van tevoren vraagt. Dus ik doe dat vandaag.
1: Wordt gewaardeerd.
0: Oké, ik ga jullie een paar vragen stellen. En ik ga jullie vragen om daarom het antwoord te geven. Want we gaan zo meteen praten met jullie als twee van de parels van Zuidoost. Zuidoost heeft meer parels, maar jullie zijn twee bijzondere op dit moment. Omdat jullie nu op de radio zijn, live. Maar de luisteraars willen weten, wie is Shafir Sobrati en wie is Otalia Sordam? Zullen we bij de dame beginnen? Sordam is trouwens een bekende naam, hè?
1: Ja, dat klopt. Is inderdaad een bekende naam in de Surinaamse gemeenschap. En ik probeer die naam nu kracht te geven nog meer. Ik ben Otalia Sordam dus. Ik ben 28 jaar, kom uit Amsterdam. Amsterdam Zuidoost om precies te zijn. En ja, ik ben nu heel erg betrokken in de gemeenschap binnen Zuidoost. We proberen eigenlijk allemaal leuke dingen uit te lichten, bestaande initiatieven in hun licht te zetten, want er is heel veel.
0: Je gaat te snel. Nee.
1: Maar dat is wie ik ben.
0: Ja, we willen weten wie je... Vertel iets over jezelf. Ik bedoel...
1: Ik ben dus maatschappelijk betrokken heel erg binnen Zuidoost. Ik studeer. Ik zit in de afrondende fase van mijn opleiding notarieel recht.
0: Notarieel recht?
1: Ja.
0: Dus je wordt notaris?
1: Met Gods wil.
0: Er is veel werk, hoor.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat is een goede branche.
0: Milopso, geweldig. Laat onze jongeren horen dat een jongere studeert voor notaris.
1: Ja, nee, is belangrijk. En daarom willen we ook naar de radio en dingen vertellen. Omdat als wij het kunnen, dan kunnen anderen het ook.
0: Zo is dat. Sport.
1: Meer sporten. Ik doe Pilates.
0: Pilates.
1: Ja, stop. Goed voor je lichaam. Rugpijn is weggegaan. Je daagt jezelf continu uit. Dus ik vind het echt een topsport. Ik doe het al langer dan 4 jaar nu inmiddels. Dus daar haal ik heel veel energie uit. Ik hou van matcha. Ik heb ook een matchaatje bij me.
0: Je noemt allerlei rare namen hier. Pilates, matcha. Niet iedereen weet het hoor. Ik ook niet. Masana matcha.
1: Matcha is dus een Japanse groene thee.
0: Oh.
1: Maar het wordt dan zeg maar tot poeder gemaakt. En dan kan je het ijs drinken of met koffie. Of met melk. Dus dan heb je een matcha latte. En het is een beetje een hype, maar ik vind het oprecht heel lekker. Dus het is niet dat ik het drink voor de hype. Maar ik kan er gewoon van genieten.
0: En daar zitten vitamine in?
1: Het is best wel gezond voor je, ja. Okay. Je moet niet te vaak drinken, maar ik ben geen... hoe noem je dat? Expert, dus ik zal niet te veel richtlijn geven.
0: Pilatus?
1: Pilatus. Ja. Focus, Pilatus.
0: Leg de luisteraars uit wat je bedoelt met Pilatus, hoor. Sport.
1: Pilatus is een soort groepssport. Je hebt verschillende vormen. Je kan het op een matje doen en dan gebruik je voornamelijk je eigen lichaamsgewicht en misschien soms van die kleine tools zoals weerstandbanden en zo. En dan ga je gewoon lekker op een matje oefeningen doen. Dat is heel leuk, vaak in groepsverband. Maar je hebt ook reformer pilates. Dan zit je op op een reformer apparaat. En dan doe je enigszins dezelfde soort oefeningen. Alleen nu heb je ook weerstand op dat apparaat. En dan kan je train je vooral je core en je rug. En je lichaam wordt heel defined daarvan. Dus ik ben echt achter spieren gekomen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had toen ik daarmee begon, zeg maar.
0: Zo.

0: Je maakt de luisteraars wel een beetje nieuwsgierig, hoor.
1: Het is ook gewoon echt goed voor je. Het is ook goed voor je als je lichamelijke klachten hebt. Want je bent eigenlijk continu alles aan het versterken. Ik heb ook in een groepje gezeten met wat oudere mensen die dan bijvoorbeeld aan het herstellen zijn met hun heup en zo. En het is gewoon, je wordt er heel sterk van.
0: Je gelooft het niet, we hebben nu al een beller. We gaan kijken wie dat is. Even kijken, doe ik het goed? U bent in de uitzending. Goedemorgen, wie bent u?
2: Goedemorgen, Lilian.
1: Goedemorgen.
2: Hallo?
0: Ja, Lilian, hoe meer?
2: Wilson.
0: Wilson. En ja. U wilt reageren op het programma?
2: Ja, nee. Ik heb er gehoord toen ze het eerste ding heeft gezegd. Denk ik matcha en al die dingen. Dan krijg ik geen diarree.
1: Mevrouw Lilian. Nee, het is wel goed voor je spijsvertering en zo, inderdaad. Maar het is gewoon een drankje. Het is net alsof je thee drinkt. Het is eigenlijk een vorm van groene thee. Dus, ja.
2: Nee, weet je waarom? Omdat ik hoor die dingen wat je zei, denk ik, oh my god, als ik het gebruik, ik diarree krijgen.
1: Oh nee, als dat zo zou zijn, zou ik het niet zo frequent drinken. Maar het is een valid, noem dat, een goede vraag.
0: Lilian, maak je geen zorgen. Je kan het gewoon. Ik kan drinken gewoon.
1: Je kan gewoon een matcha bestellen.
0: Oké. Okay. Was dat hem, Lilian?
2: Ja, dat was het.
0: Oké, okay, dankjewel voor je belletje.
2: Ik was er verder.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Nou, dat is heel snel gegaan dat jullie nu al een belletje krijgen. Misschien dat mensen zo meteen bellen om te vragen hoe het zit met die Pilates. Amigado. Oké. Dat is alles wat je op dit moment over jezelf wil vertellen.
1: Ja, dus dat, ik denk het wel. Mijn opleiding waar ik vandaan kom. En we gaan straks wat dieper in op het maatschappelijke stukje. Dus ik denk dat dit wel de hoofdlijnen zijn, ja.
0: Mooi. Dan ga ik naar onze andere gast. Zubrati Javier, vertel even aan de luisteraars. Je verstaat ze naar tongen toch? Sumanayu, wie ben jij?
3: Nou, ik ben Javier Zubrati. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam Zuidoost. En doordat je dus opgegroeid bent in Amsterdam Zuidoost, maak je heel veel dingen mee. En
0: ik neem aan mooie dingen.
3: Mooie dingen, maar ook dingen die een steentje zijn in je rugzak.
0: Okay.
3: Om het zo mooi te mogelijk te zeggen. Want doordat je dus opgroeit in Amsterdam Zuidoost, krijg je ook van... Bij mij dan kreeg ik dan een lager studieadvies. Dus moest ik vanuit VMB basis omhoog klimmen naar op een gegeven moment naar HBO. Dus dat heb ik toen ook afgerond. Ik heb ook op het ROC gezeten daarvoor en niveau 3 en 4 afgemaakt in 4 jaar tijd. En toen daarna ben ik gaan denken van wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En ja, toen had ik gelukkig een zus die zei van kijk verder dan je horizon breed is. En die heeft me toen gezegd van ga het gewoon proberen, ga gewoon even kijken. Ga naar die open dag en kijk gewoon. Toen dacht ik, nou, ik ga even kijken naar of HR. Want ik deed filiaalmanagement, dus in de detailhandel. En of HR was het dus, human resource management, voor de mensen die niet weten wat HR is. En ik heb daarna gekeken naar een IT-opleiding, business IT en management. Een soort brugfunctie tussen de IT en de business. En toen zag ik bij HR dat er heel veel vrouwen waren. Toen dacht ik, maar ja.
0: Je hebt veel vrouwen.
1: Het zou juist een reden voor sommige mensen zijn om die opleiding te kiezen.
0: Oh, jij was de enige man daartussen.
3: Enige man, ja. Is confronterend.
0: Nou. Je was gezegend. Maar ga door.
3: En toen zei ik tegen mijn zus van, ja, die IT-functie vind ik echt, lijkt me echt leuk, die opleiding. Maar ik ben dom. Ik weet niet beter. Ik kan dit niet. En toen zei mijn zus, weet je wat, ga het gewoon proberen. En kijk waar je terechtkomt. En ja, nu zie je, meer dan 7 jaar later zie je nu dat ik dus nu werkzaam ben bij een financiële instelling in de IT. Ik ben nu al 5 jaar, dit jaar is mijn 5e jaar als manager in de IT.
0: Wauw.
3: En ze noemen me ook wel IT-expert op het gebied van operations, infrastructuur en security.
0: Wauw.
1: Mag ik even aanvullen dat deze man echt een wizard is? Er zijn echt dingen dat ik soms denk van, hoe krijg je dit voor elkaar? En dan bel ik Shaf en dan zeg ik, kan jij hier iets van maken? En hij fixt het gewoon altijd. Dus ja.
0: Geef eens een voorbeeld.
1: Nou, echt, je hebt heel veel van die graphic programma's om bijvoorbeeld content te maken, maar ook een website bouwen. Ik voor Parels en van Zuidoost hebben we ook een website weten te bouwen. En ik zei van ja, ik wil een beetje dit en zo en zo en zo. Maar ja, ik kan niet coderen of wat je allemaal moet doen om dat te doen. Dat is niet mijn expertise. En Shaf, hij zet het gewoon in elkaar.
0: Wauw.
1: Echt met, en soms praat ik niet eens heel duidelijk. Want dan
0: maar hij begrijpt je wel.
1: Hij begrijpt het en hij brengt het gewoon tot leven. Het is zo knap.
0: Wow.
1: Ja, echt leuk.
0: Maar Xavier, is dat iets wat je hebt moeten aanleren of is het gewoon talent?
3: Ik vind iedereen die ook vanuit Suriname komt en naar buiten, we hebben allemaal een soort hustle mentaliteit, want anders kwamen we hier niet. En kijk, ik heb ook workshop WordPress gegeven, dus hoe bouw je een website? Maar op een gegeven moment, na al die jaren, vergeet je het, want je bent ook mee bezig met andere dingen. Is het talent? Ja. Of is het een verborgen kracht? Het is lastig.
0: Is een combinatie van.
3: Ik denk dat het een combinatie van is, ja.
0: Mooi man. Ik blijf nog even bij jou, Xavier. Want in het voorgesprek hebben we iets leuks ontdekt.
3: Ja.
0: Mijn beste vriend is jouw oom.
3: Klopt, klopt.
0: Hoe heet hij?
3: Aaron Barsati.
0: Nami Mati. Want jouw moeder is Barsati.
3: Ja, klopt.
0: En jouw vader is Zubrati.
3: Yes.
0: Oké. Nou, we gaan zeker contact opnemen met Haroun. Om hierna te luisteren, om naar jou te luisteren.
3: Gezellig,
0: dank je. En ik denk, want was jij op het feestje van Haroun toen hij 60 was geworden in Rotterdam?
3: Ik denk het niet, nee.
0: Oké, nee, want daar was heel veel familie, maar goed. Ik was er ook in elk geval. Hey, maar goed, jij bent nu even centraal. Of jij staat centraal. Otalia, we gaan even naar jou. Want
1: ja,
0: voordat we overgaan naar het officiële gedeelte, Parels van Zuidoost. Welke ondeugende dingen heb jij gedaan toen je een klein meisje was?
1: Ik weet dat dit radiostation in vele Surinaamse huishoudens aanstaat.
0: Mm-hmm.
1: Dus... ik heb niet zoveel ondeugends uitgesproken. Mijn moeder...
0: Not die mensen. Not die mensen. Nee. Moet ik je vader bellen? Want ik ken hem hoor.
1: Oké. Nee, maar ik was oprecht niet zo heel ondeugend. Mijn ouders waren best wel streng.
0: Mm-hmm.
1: Mijn moeder in ieder geval op een positieve manier. Dus ik was ondeugend binnen hele strakke kaders. Weet je, een keer wat later thuiskomen als je buiten mocht spelen of... een keertje naar de stad, terwijl je dan zegt dat je naar de film ging of zo. Maar niet, ja, niks geks.
0: Dus je hebt nooit een snoepje of een koekje?
1: Ik heb per ongeluk ooit een potje glitter van de Ethos in mijn jaszak gezet. Toen ik echt heel jong was. Maar ik was ernaar aan het kijken en ik deed zo. En toen vergat ik het. Nou, ik heb het geweten. Mijn moeder heeft me teruggesleept naar de Ethos. En toen moest ik gewoon aan die dame zeggen, ik heb dit gestolen. Maar dat was niet eens mijn intentie. Dus moest ik sorry zeggen en daarna durfde ik nooit meer iets te vergeten in mijn hand of zo. Dus nee, ik heb ervan geleerd.
0: Oké, leuk. Nou, dan weten de luisteraars dat ook. Weet je, kijk, het zijn dingen die in het verleden zijn gebeurd.
1: Ja,
0: je kunt het niet terugdraaien, snap je? En iedereen heeft wel eens wat gedaan toen hij jong was. Ook ik, Isabi. Xavier, so ugly, you do the you been the picking boy.
3: Ja, ik heb wel eens de auto van mijn vader een keer gereden.
0: Hoe oud was je toen?
3: Ja, ik zat nog op de basisschool.
1: Op de basisschool?
0: Hé, je bent ja de kat, hè?
3: Ja, en ik heb ook wel een keer motor gereden.
1: Oh, ja.
3: Maar ja, zo gaan die dingen toch. Ik denk dat hij dat ook wel eens een keer gedaan heeft.
0: Ik had alles niet aankomen behalen. Dus.
1: Nee, maar nu je het zegt, ja, same.
3: Toch?
1: Ja, scooter toen ik nog geen rijbewijs had of zo.
3: Ja.
1: Ja.
0: Wauw. Oké. Luisteraars, ik praat dus hier in de studio met Otalia Zordam. Kleindochter van oom Max. Ja, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: En Xavier, Zubrati, Barsati, neefje, Fumi, Biggie, beste Matti, Haroun Barsati.
3: Mm-hmm.
0: Oké, wat Arkie van Pokuno, even kijken wat ik klaar heb gezet. Even kijken, waar is het nummer? Ik weet niet hoe het klinkt hoor, maar we gaan het gewoon even zetten.
1: We zijn benieuwd.
0: Het heet Djugu Djugu of moet ik Frenna zetten?
1: Doe maar Djugu Djugu.
0: Djugu Djugu. We gaan naar Djugu Djugu.

0: van Amsterdam Zuidoost. En ik weet dat heel Amsterdam Zuidoost op dit moment op luisteren is. Ja toch?
1: Yes.
2: Yes.
1: Hoop ik wel, ja. Wij zijn parels.

0: praten vandaag met deze twee parels. Otalia en Xavier. Xavier.
1: Xavier, yes.
0: Ja, het klinkt een beetje eigenlijk, het lijkt een beetje op Xavier, maar goed. Oké, okay, jullie zijn twee parels van Amsterdam Zuidoost. Neem de luisteraars even mee als het gaat om de parels van Zuidoost. Wat moeten de mensen daarbij zich voorstellen? Otalia.
2: Nou, ik ga straks het woord geven aan Xavier, want hij is eigenlijk de initiatiefnemer van het platform Parels van Zuidoost. Maar de manier waarop we eigenlijk elkaar zijn tegengekomen, dat was wel heel bijzonder. Dus dat is wel leuk om te vertellen. Ik heb de gelegenheid gekregen via het netwerk wat ik de afgelopen jaren heb opgebouwd om een heel leuk project neer te zetten in Amsterdam Zuidoost. Xavier en ik kennen elkaar. We zitten samen in het adviespanel van een project dat bij de gemeente wordt gedraaid, genaamd Bright Minds. Ook voor jongeren die zich willen positioneren op de arbeidsmarkt beter.
0: In Zuidoost?
2: In Zuidoost. Okay. Dus dat is vanuit de gemeente.

0: ontmoeten. Maar zo zijn we elkaar tegengekomen. En op een hele mooie dag, had ik opeens de ruimte om dus een project neer te zetten. En in een soort van gelijk moment kwam Shafir naar me toe en zei van, ik heb een heel leuk idee. Toen hadden we nog niet met elkaar besproken dat, dat het project eraan zat te komen. Maar hij zei, ik heb een idee en ik denk dat jij wel een waardevolle input kan hebben. En toen zijn we eigenlijk met nog een klein groepje, die er helaas vandaag niet bij konden zijn, aan tafel gaan zitten. En toen heeft Shafir zijn idee gepitcht. Dus misschien wil jij er wat meer over vertellen. Wat daar
1: Shafir, wat was het idee?
2: Ja, ik, zoals ik al mezelf voor had gesteld, zeg maar. Ik heb mijn zus gehad die me heeft gezegd van, kijk verder naar je horizon, breed is. Ga het uitproberen. En zo kan ik meerdere mensen met mij, gaandeweg mijn carrièrepad die ik heb gezien, heb ik mensen gesproken die aangeven van, nee, dit is mijn horizon en het is niet breder dan dit. En daarom heb ik nu, ja, Paras van Zuidoost, zeg maar, bedacht. Omdat ik zie van, ik kijk om me heen en ik zie zoveel potentie, zoveel talent, ook in Zuidoost. En de dingen die belicht worden zijn alleen maar slecht vanuit Zuidoost.
0: Dank wel, ja.
2: En daarom vind ik het zo jammer dat heel veel jongeren, jong professionals die vastzitten in die vicieuze cirkel, dat ze dus ook gestimuleerd worden door hun omgeving, maar soms ook dus de verkeerde kant op. Want het is ook mindset.
1: Ja.
2: En juist die mindset en die angst houdt ons gewoon klein. En ik vind dat we met z'n allen gewoon omhoog mogen kijken. En vandaar heb ik dus Paras van Zuidoost bedacht.
0: En dat is dan een soort platform, moet dat zijn, waarin dus de jongeren waar Saf het net over had zich herkennen in bijvoorbeeld rolmodellen. Want Paras uit Zuidoost is niet, het is heel breed. Het kan iemand zijn die het op corporate, dus zakelijk niveau, heel erg goed heeft gemaakt en een achtergrond heeft uit Zuidoost. Maar het kan ook een dokter zijn die opgegroeid is in Zuidoost. Met dat platform proberen we eigenlijk zulke rolmodellen een podium te geven, zodat jongeren die ons dan gaan volgen kunnen zien van, hey, maar ik had niet gedacht dat dat mogelijk was, maar nu zie ik gewoon iemand die uit Zuidoost komt die dit ook heeft gedaan. En dat kan een soort van inspiratie opwekken om verder te gaan en je horizon dus te verbreden en die grenzen te verleggen die soms onbewust in ons hoofd zijn opgelegd door je omgeving. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar Paras van Zuidoost voor gaat, nog steeds wild staan eigenlijk, ja.
1: En hoe bereiken jullie die jongeren?
0: Toevallig, dus zoals ik net al aan het begin aangaf, kwam dit heel mooi samen. Dus ik mocht een project best wel vrij invullen. En Shaf zei, ik wil een leuk platform, waardevol platform opzetten. En toen zei ik van, weet je, laten we dit samen gaan doen. Want ik vind Paras echt top. Ik heb ook heel veel zelf moeten ondervinden gedurende mijn loopbaan. En dat heeft niks met mijn ouders te maken. Want ik heb toevallig ook bijvoorbeeld mijn moeder en mijn vader, die zijn ook heel erg betrokken geweest met mijn opleiding, et cetera. Maar toch enigszins beperkt door bepaalde omstandigheden, waardoor ik alsnog zelf heel veel moest ondervinden. Dus ik stond helemaal achter zijn idee. En toen zei ik van, laten we dit project dan gebruiken om en het platform te lanceren en om direct zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Op dit moment doen we dat vooral via Instagram, maar onlangs heeft ook de Bijlmerrun plaatsgevonden. Top event, echt. Zuidoost stond helemaal, de sfeer was gewoon perfect. We hebben lekker geflyerd, mensen koud aangesproken.
1: Ik denk dat we een beller hebben, Die gaan we even in de uitzending halen. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Goedemiddag, meneer Lewin.
1: Goedemiddag, meneer Baer.
3: Ik heb gezien op mijn YouTube, ja, telefoon, al die studenten, ja, van hoog telefoon, ja, binnen. Ga je dat verlaten, naar Holland. Ik ben echt blij.
1: Oké.
3: Allemaal, ja, ik ben blij, ja.
1: Dus je bent trots op die jongeren?
3: Zijn naam is heel erg.
1: Mooi man, mooi man.
0: Dank u wel.
1: Oké, Grand Tangi Baer.
3: Ja, ik ben blij, ja.
1: Oké. Hij maakt jullie eigenlijk een compliment.
0: Ja, dat is super fijn om te horen. Dat is ook kracht. Extra motivatie om door te gaan.
1: Dat is hartstikke fijn. Grand Tangi Baer. Maar jullie waren gebleven bij de jongeren die jullie benaderen. Laatst zeg je Bijlmerrun. Ja. Dat was afgelopen weekend, hè?
0: Ja, het was super fijne sfeer. Het was voor het eerst ook bij Krijnes. Normaal was het dan bij de Antwerpen.

0: rondom de Komplein. En ja, wij moeten dus willen een groot aantal jongeren bereiken. Ik zal heel even een kort stukje over het project zelf vertellen. Wij zijn begonnen met een heel leuk project waarin wij jongeren tussen de 18 en de 30 jaar gratis de gelegenheid kunnen geven om zich te ontwikkelen op het gebied van vijf pijlers. Namelijk ondernemerschap, professionele loopbaan, persoonlijke loopbaan, kunst en cultuur. En sport en mental health.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus en dat zijn allemaal mini-trajectjes die ze dus in de komende 2 tot 3 maanden gratis kunnen volgen. Allemaal in Zuidoost. Deze trajecten worden ook gegeven door hele mooie initiatieven die al bestaan in Zuidoost. Maar die bijvoorbeeld nog niet het grote podium zodanig hebben gezien. Dus we proberen en een die initiatieven waar we dus heel erg in geloven, ik zal ze zo even nog bij naam benoemen, in hun licht te zetten, uit te lichten op ons platform. En ook zeg maar de deelnemers met hun kennis laten maken. En je kan je dus gratis ontwikkelen. Als je denkt aan professionele ontwikkeling, kan je bijvoorbeeld denken aan hoe netwerk ik, hoe kan ik me prettig voelen op de werkvloer zonder dat ik het gevoel heb dat ik mezelf moet veranderen. Want dat kan je ook heel snel denken van, oh ja, maar corporate, het zakelijke leven is niet voor mij. Want ik kom uit Zuidoost, ik ben een beetje wie ik ben. Dat wordt vast niet gewaardeerd, dus ik probeer het niet. Maar er is ook een soort van kracht. Het is eigenlijk niet eens talent. Het is meer een soort weten te navigeren in bepaalde omgevingen. Om daar wel naartoe te gaan en trouw te blijven aan jezelf, maar je ook niet te laten ontmoedigen door je omgeving. Hoe kan je jezelf zijn door je een beetje daarin aan te passen? Dus dat is wat we dan bij de professionele pijler willen meegeven. Ja, LinkedIn, hoe positioneer je jezelf professioneel bijvoorbeeld op social media? Dat komt ook aan de orde en dat is een pijler die Parels van Zuidoost zelf geeft. Juridische kracht, waar heb je recht op als werknemer? Hoe ga je de onderhandelingen in? Dus dat is allemaal super waardevol voor je verdere loopbaan. En misschien ook dat net dat setje wat sommige jongeren uit Zuidoost nodig hebben om de volgende stap te maken in hun carrière.
1: Maar begrijp ik goed, dit is een project.
0: Dit is Parels van Zuidoost is een blijvend platform.
1: Okay,
0: maar ja? We mogen ons heel trots lanceren met dit grote project.
1: Okay.
0: Dus op dit moment proberen we zoveel mogelijk mensen te werven. En dit is eigenlijk het begin van hopelijk nog heel veel moois. Workshops die we uiteindelijk gaan aanbieden. Maar ook jongeren en professionals samen in connectie brengen met elkaar.
1: Waarom ik die vraag stel is omdat ik weet, het is ook een paar keer hier aan de orde geweest. Er zijn heel veel jongeren die vallen tussen wal en schip. Mm-hmm. Ze gaan niet naar school, ze werken niet.
0: Ja.
1: Wat doen ze? Ja. Sommigen zijn dus nu bijvoorbeeld ook thuis en die luisteren, omdat mama de radio aan heeft staan, luisteren ze ook. Wat voor boodschap geef je aan die jongeren?
0: De boodschap die ik aan hen wil geven is, zeg maar, je kan je altijd blijven ontwikkelen. En het hoeft niet altijd in de vorm te zijn die mensen zeg maar, jou voorschotelen of de maatschappij jou voorschotelt. Maar letterlijk al inschrijven aan zo'n project als dit, is gewoon even je brein kriebelen. Al heb je nog geen idee van hoe je moet gaan ondernemen, maar er is een kleine interesse van binnen van, oh, ik zou misschien ooit wel iets voor mezelf willen beginnen. Is dit bijvoorbeeld een perfecte kans om die al bestaande interesse te verdiepen? Van, het is een mini-traject. Bij ondernemerschap ga je bijvoorbeeld binnen een looptijd van 3 weken... ga je leren hoe je van 0 naar pitch ready kan gaan. En je wordt dan begeleid door echte professionals. Volgens mij komt er ook iemand van Microsoft langs. Wordt gecoacht. Waar kan je, moet je beginnen als je nog geen idee hebt? Hoe kan je AI gebruiken om tot die pitch te komen? En hoe kan AI jou ondersteunen met het starten van een onderneming? En het klinkt allemaal heel moeilijk. Maar het wordt zo laagdrempelig ingezet. Dat zelfs als je er nog geen idee van hebt. Dat je met waardevolle informatie weggaat. En hoe je er daarna mee omgaat. Dat is als jongeren zijnde dan jouw eigen keus. Maar dan weet je in ieder geval dat het er is. En als je daarna denkt van ik wil me verdiepen, kan je altijd weer aankloppen bij dit initiatief. En verder deel gaan nemen, ja.
1: Luisteraars, ik heb hier dus in de studio deze mooie stem die u hoort. Dat is Otalia Zordam. En die andere jonge man, dat is Xavier Zubrati. Xavier,
2: yes.
1: Als ik Otalia zo hoor, komen jullie uren en handen tekort. Ja. Maar kun je aangeven, is het bedrijfsleven bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost ook een onderdeel van jullie?

0: project.
1: Zeker, want de pijlers die Odalia noemt, is zeg maar, we doen het samen. Dus we doen het samen met de initiatieven die al in Zuidoost zitten.
0: Mm-hmm.
1: En hoe ik zelf Parels verder zie groeien, is dat we een community worden en dat we met z'n allen elkaar in de kracht zetten en dat we ook deuren kunnen openen. Deuren die dus nu dicht zijn voor ons, dat die open gaan.
2: Ook op zakelijk niveau dus.
0: Ja.
2: Met werkgevers, et cetera.
1: Ja. Want er zijn zoveel mooie grote bedrijven in Zuidoost. Maar hoeveel van mensen van Zuidoost werken daadwerkelijk in Zuidoost?
2: Ik heb me laten vertellen dat dat volgens mij maar 3% is. Terwijl er echt duizenden banen zijn. Want al die multinationals die zijn gevestigd in Zuidoost. En dan is het toch wel colder dat dan de mensen die hier wonen... buiten hun eigen omgeving of misschien zelfs buiten Amsterdam... naar moeten reizen om überhaupt aan een baan te komen.
0: Ja.
2: Maar gelukkig kennen we ook, wat Shaf net zegt, heel veel waardevolle initiatieven die dit proberen te bevorderen. En wij willen daar ook een van zijn, zeker.
0: Kijk, wat ik uit dit gesprek ook haal, maar ook uit andere gesprekken. Zuidoost bloeit.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Van werkgelegenheid. Maar het zijn mensen die van buitenaf komen werken in Zuidoost.
2: Mm. Klopt.
0: Ook als je kijkt naar, kijk maar gewoon rond, al die bedrijven.
2: Yeah.
0: Die komen niet uit Amsterdam, die komen uit het zuiden, uit het noorden, uit het oosten. Die komen hier werken.
2: Precies.
0: Maar als ik jullie zo hoor, dan is het jullie doel om de jongeren van hier, om ze perspectief te bieden.
1: Yes.
2: Zeker.
0: Want ook zij zouden bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, onder ondernemers kunnen worden. Mm-hmm. En ook kunnen aansluiten bij het bedrijfsleven hier in Zuidoost.
2: Yeah.
0: Dat is ook jullie doel, toch?
2: 100%. Wat Shaf net zei, wij hebben allemaal best wel wat dingen moeten ondervinden... om te komen waar wij nu zijn. En ik denk dat onze toekomst, en daar ga ik gewoon vanuit, nog veel mooier gaat worden. Alleen, we hebben wel al een hele weg afgelegd. En als wij, zeg maar, jongeren een beetje tools kunnen bieden... om diezelfde weg voor hun te vermakkelijken, waarom niet? En dat is eigenlijk echt wel de achterliggende gedachte van... en het project en Parels van Zuidoost. En ook de partners waarmee we samenwerken binnen dit project.
0: Wauw. En stel jongeren die bijvoorbeeld nu luisteren, of ouders van jongeren, of opa's, oma's van de jongeren, want die luisteren vaak naar de radio.
2: Mm-hmm.
0: En ze willen de jongeren die ze in hun familie hebben, die bijvoorbeeld niet naar school gaan, mm-hmm. of wel naar school gaan, maar ze horen jullie nu op de radio. Hoe komen ze met jullie in contact?
2: We hebben een hele mooie website, zoals ik al zei, die Shafir heeft gebouwd. Dus... ik raad iedereen zeker aan om de website te bezoeken. Daar staat ook meer informatie over alle inhoudelijke pijlers. Onze website is www.parelsvanzuidoost.nl.
0: Dat is makkelijk.
2: Ja, heel makkelijk. Niet te missen. Daar staat dus ook de inhoud, verder meer informatie over de verdere inhoud van het project. De partners waarmee we samenwerken. We zijn op Instagram actief. Ook @parels van Zuidoost. Dus daar kunnen dan eventueel de jongeren ons vinden. En ook alles omtrent het project, zeg maar, in de gaten houden. En we komen nog ook binnenkort op LinkedIn en Facebook.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Oké. En hoe lang zijn jullie al bezig?
2: Ja. Nou, we zijn al eventjes bezig. Nou, eigenlijk niet. Helemaal niet zo lang. De kans om dit project neer te zetten, die kwam in april op mijn pad. En het was eigenlijk, werd er gezegd van ja, we willen graag dat je op 1 mei al live gaat. Ik vond het spannend, maar het was ook wel een uitdaging. Dus toen kwam Shaf met Parels van Zuidoost en dan ging mijn creatieve brein gewoon werken. En ik dacht, weet je, we gaan dit en dit en dit doen. En zijn jullie daarmee eens? Dus we hebben eigenlijk het opzetje van het project echt binnen... 3 weken of zo gedaan.
0: Zo?
2: Ja, maar dat laat ook gewoon de verbondenheid binnen Zuidoost zien. Want alle partners die meedoen aan dit project... dus die zeg maar zo'n pijler hosten... zijn op dit moment ook mensen die ik gewoon ken vanuit mijn netwerk. En waar ik ook in geloof als zeg maar ondernemers. En toen ik hun belde, was iedereen gewoon direct van... oh, wat tof, wat dope, dit gaan we gewoon doen. En ook tof dat we het gratis kunnen aanbieden aan die jongeren. Dus dat liet gewoon welwillendheid zien. En uiteindelijk laat dat ook gewoon zien dat... de achterliggende gedachte van al deze initiatieven... waaronder die van ons, altijd is verbinden. Verbinden en helpen om jongeren te ontwikkelen... om zelf in hun kracht...

0: te komen te staan. En dat is ook eigenlijk de hele achterliggende gedachte van dit project. Zien hoe verschillende initiatieven samenkomen met hetzelfde doel.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Klinkt heel, heel mooi.
0: Ja, dus iedereen heeft ook echt in een korte tijd, want ik zat er dan bovenop met...
2: met de gouden hamer.
0: Ja, we're on a tight schedule. Maar iedereen was gewoon super enthousiast. Ik kreeg echt op een korte termijn gewoon prachtige plannen aangeleverd. Van dit willen wij de jongeren meegeven. En ja, iedereen stapte er gewoon met een gestrekt been in. En dat was gewoon prachtig. Want je kan ook mensen tegenkomen die dat zeggen van... Oh ja, gaan we doen en dan gebeurt het niet. Mm-hmm. Maar dit zag... Ja, het was gewoon prachtig. Ik ben echt...
1: Een vraag die wij niet echt hebben voorbereid. Maar is er ook een mogelijkheid dat jongeren zich buiten Nederland kunnen gaan profileren via jullie project?
0: Dat is... Oh, je laat me nu eigenlijk voor mijn tijd wat zeggen. Maar nee, daar willen we eventueel ook wel naartoe. We zijn er nog mee bezig. Er zijn nog geen concrete plannen om dat te realiseren. Maar we weten bijvoorbeeld dat Heritage Month eraan zit te komen. Er zijn nu goede verbanden ontstaan met Surinaamse diaspora. Dus ik denk dat daar zeker wel een rol voor ons zit uiteindelijk. Ook met studenten die bijvoorbeeld hier naartoe komen en zich niet wegwijs weten te maken. Heel veel gaan bijvoorbeeld op de campus op Diemen. Je hebt studentenwoningen in Zuidoost. Dus dat is zeker een hele mooie doelgroep die we uiteindelijk willen bereiken, ja.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Mooi. En de leeftijd waarop jullie je concentreren is 18 tot 30 jaar.
0: Voor dit specifieke project wel, ja. Dus 18 tot 30 jaar. Die jongeren kunnen zich gratis aanmelden. Het liefst jongeren met een binding van met Zuidoost. Puur omdat wij er vanzelf daar ook vandaan komen. En ja, toch voor de lancering van dit project dat iets terug willen geven aan onze community. Mm-hmm. Maar ken je iemand uit Amsterdam die bijvoorbeeld opgegroeid is in Zuidoost, maar daar niet woont, is dat ook al een binding. Dus laat. Ja, uw neefje, nichtje, of als je zelf een jongere bent die luistert, laat je daar vooral niet door afschrikken. Er wordt ook na de aanmelding nog gewoon contact met je opgenomen. Gaan we daar nog eventjes over praten. Maar als jij je gewoon wilt ontwikkelen, dan wie zijn wij om daar nee tegen te zeggen? Maar voor nu ook wel het liefst binding met Zuidoost.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Oké, nou dat is heel mooi wat jullie aan het doen zijn. Complimenten.
0: Dank
1: net zoals meneer Paen het heeft gedaan om jullie een compliment te maken. Is er nog iets waarvan je denkt van dit wil ik nog even delen met de luisteraar? Safir.
2: Ja, zeker. Want kijk, dit idee is niet overnacht gegaan. Dit is iets wat je ziet dat heel veel dingen in Zuidoost worden geregeld. Maar ze bereiken de juiste mensen niet. Ik werk zelf dus bij een financiële instelling. Nu al iets van 8 jaar. En naast mijn werk zet ik me ook in als vrijwilliger op scholen, middelbare scholen. Ik geef daar carrièrecoaching. En ik denk elke keer van, als ik zo'n student dan spreek, die dan zegt van, ik stel me dan voor, ik zeg oké, wat denk je dat ik voor werk doe? En dan zeggen ze tegen me, ja, jij werkt zeker bij Albert Heijn.
1: Zeggen ze dat?
2: Ja. Of je verkoopt auto's.
1: Ja. Ja.
2: Kan ook, hè? Gaat ook gekund, auto verkopen. Maar dan zeg ik ze, wat als ik je zou zeggen dat ik een manager ben? Zeggen ze, ja, dan ben je teamleider bij Albert Heijn.
1: Wauw.
2: Ik zeg, oké, maar wat denk je dat die andere coach, die niet van kleur is, wat denk je dat die is? Zegt hij, ja, die werken sowieso bij een van die top zoveel bedrijven, die zijn daar managers. En dan zeg ik, nou, die persoon, dat ben ik. Ik werk ook bij een van die financiële instellingen. En ik ben daar ook manager. En dan zeggen ze, Shafir, dat kan toch niet? Wij kunnen dat niet. Ik zeg, jawel, daar ben ik dus het levende bewijs van.
0: Ja.
2: En samen meer mensen met mij.
1: Wauw.
0: Heel mooi.
1: En je komt uit de Belmer.
2: Snap je? En we hebben allemaal
1: dus
2: die hostelmentaliteit.
1: Dan kan jij het
2: snap
1: ook.
2: Je? En dat is Paras van Zuidoost.
1: Wow.
2: Daarom moeten mensen onze community joinen. Want dan kunnen we nog meer dingen regelen. Om het zo te zeggen.
0: Voor elkaar.
2: Ja, voor elkaar. Ja, daarom zegt Otali ook heel mooi in die promovideo. Jouw roetjes, jouw kracht.
1: Ja, ja. Otalia, heb jij nog iets waarvan je denkt van dit wil ik nog even delen met de luisteraar? We hebben nog 2-3 minuten.
0: Oké, ik zou wel heel snel even de inhoud van de pijlers een beetje willen toelichten. Gewoon puur omdat mensen dan weten waar het over gaat. We hebben dus life skills en persoonlijke

0: persoonlijke ontwikkeling, waarbij jongeren zich in 4 weken tijd kunnen ontwikkelen op het gebied van hoe ga je om met geld, hoe kan ik een woning kopen, zelfredzaamheid en persoonlijke groei. De jongeren gaan ook echt weg met een persoonlijk actieplan en je leert tegelijkertijd hele leuke nieuwe mensen kennen en bouwt al een netwerk op. We hebben voor ondernemerschap een initiatief genaamd The Bridge. Hierbij word je als voor een startende ondernemer dus opgeleid om met AI onder andere een pitch te gaan verzinnen. Want uiteindelijk heb je bijvoorbeeld geld nodig. Hoe ga je dat vragen aan investeerders? En eigenlijk wordt in dit 3-weekse traject een mooie basis gelegd voor jou als ondernemer.
1: Ja.
0: Zelfs als je er nog niks van weet. Nou, zoals ik al zei, wij doen zelf de professionele ontwikkeling door Parels van Zuidoost. Daar gaan we in op arbeidsrechten, juridische basiskennis, hoe pitch je jezelf, LinkedIn en ook hoe vergroot je je netwerk en sta je zelfverzekerd op de werkvloer. We hebben Kings Island voor sport en mentale gezondheid, dat is ook een toppijler. Daar gaan heren die, Kings Island is een organisatie die broederschap versterkt, dus waar soms mannen van kleur een rolmodel kunnen missen. Ik wil niet generaliseren, maar dat komt nog wel eens voor. Proberen zij als broeders dat gat op te vullen en elkaar zeg maar in hun kracht te laten staan. Zij gaan een weekend naar de Ardennen om allemaal outdoor activiteiten te doen en ook sport te koppelen aan mentale gezondheid voor mannen, wat vaak nog steeds een taboe is. Dus dat is een heel mooi initiatief. En we hebben de New Amsterdam DJ Academy met het programma Passion to Platform voor kunst en cultuur. En daarbij worden eigenlijk opkomende artiesten of aspirerende artiesten opgeleid en getraind in hoe zet je jezelf neer als artiest, hoe werkt de music scene, hoe brand je jezelf als opkomende artiest en waar moet ik eventueel op letten als ik echt werkzaam ga zijn in de creatieve sector. Dus er zit echt heel veel waardevols in. Als je je inschrijft, je leert sowieso wat.
1: Dat klinkt hartstikke mooi.
0: Dank u wel.
1: Misschien een kleine aanvulling. Als jullie jongeren spreken en die willen zeg maar iets doen met media.
0: Mm-hmm.
1: Laat ze nou even contact met mij opnemen.
2: Mm,
1: want
2: top.
1: Je hebt jongeren die denken van, het is ver van mijn bed. Nee.
0: Ja.
1: Je hebt gezien, jullie zitten hier lekker ontspannen erbij.
0: U bent ook een pareltje.
2: Echt zo.
0: We gaan er zeker aan denken. Ja, zeker. 100%. Okay. Dank u wel.
1: Ik ga jullie bedanken. Safir en Otalia.
0: Ja.
1: En ga door met het prachtig werk.
0: Dank je.
1: En heel veel succes. En komen jullie nog een keer terug?
0: Ja, zeker.
1: Oké, om de resultaten.
0: Zo gezellig. Ja, gaan we doen.
1: Oké, geweldig.
0: www.parelsvanzuidoost.nl

0: mus tapu ya, ya ja, ya ja, ya. Ja. Brother Angasisa ook tot idee. En motaku grandang in het bijzonder ex don voor een prachtig technisch rokosa aidu jaso. Ja na Radio De Leon. En mo baru een sweet weekend. Dus sabitak een weekend sa ik kom na mooi sani opesa. Want dus maar op vierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht, wacht, wacht, en... wacht. Maar.
0: Ja, onderbreek me.
1: Ja. Je tak zo voeren in takitanta odi.
0: Ja, maar amai, tjarera.

Abo, de luisteraars. Blijf afgestemd voor de volgende aanbieder. Maar voordat ik wegga, dag Tante Lena. Dag Oom Sjors. Temtegi alas malubuno. Maar goed, X-Done is going home.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopmans stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woltrichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

0: special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mij zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Rum Baby Travelers, El Rane. Coroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname.

de 1 juni Woud Riechemstraat nummer 8 Nijngein. Sasa vribom. Jereno, na schwiti dim koprata ngai bikami odoro diftu. Futa dede, afoswan be schwiti. Atori e tjatori de mat programma man. Woko baka makan rade. Mi, you, we, u alla malawo langanu. Nangana tori tap me the people, misi Lucia Fano Burg dangin grupu. Jereno, bespa anu pi bayi igi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede diftu, meet the people langanu, tori e tori. Munde e juni, ya, ala langanu e je piere. Futuur te te vuur bakanna, na Woud Riechemstraat nummer 8 piere. Arkibon, Woud Riechemstraat, ya, nummer 89 geen. Maar nu vergeti, wanyang. Wanat neki, ode, na voila, adrapumbe. Saaf saaf die moro bong, alik pei beta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi oso nou.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

luisteraars, welkom bij Mat Radio op de 107.9 FM in de Eter. Mijn naam is Kodjo Kumabala en zometeen het programma Black Hour stoort de klok van 3 uur. Tot zo.

0: Frenna Zaza. Goed nummer altijd. Vorig jaar was hij echt een banger. En het is mooi weer. De afgelopen dagen hou ik van... Was het maar zo dat Nederland altijd dit weertje had... dan verlangde ik gewoon minder vaak om naar warme landen te gaan op vakantie. Als het goed is, hebben we aan de lijn de heer Brada Kaikuzi.
1: Dat klopt helemaal. Goedemiddag, Brada Kojo, en goedemiddag, luisteraars.
0: Brada Kaikuzi, hoe gaat het met u? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Het kan altijd beter, hè, met jou?
0: Het gaat goed. Druk, want de maand juni komt natuurlijk aan. Heel veel events in het kader van slavernij, de Kittikotti, ga zo maar door... En gewoon lekker druk. Gisteren hebben we ook een volle programma. We zijn gestart met workshops voor kinderen. Sramantongen. En ik moet zeggen, van de aanmeldingen waren zo overweldigend... dat we 2 extra workshops gaan organiseren. En ouders hebben ons gisteren ook gevraagd... kunnen we niet structureel organiseren? Sramantongen workshops. Dus het was onverwachte drukte qua aanmeldingen... en deelnemende kinderen.
1: Nee, dat is mooi. Vooral de kinderen, daar moet... in de komende jaren veel aandacht aan besteed worden. Want ja, zij zijn de komende generaties.
0: Absoluut.
1: En zij moeten natuurlijk heel goed geïnformeerd zijn... om verder te vervullen de boek, zou Bob Marley hebben gezegd.
0: Absoluut, absoluut. We gaan praten over Kittikotti maand. Dus daarom gaan we zo meteen horen wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik ben meer voorstander van... wat was de aanleiding van de Kittikotti maand? Want natuurlijk gingen we allemaal 30 juni gingen wij allemaal memoreren. Ik was ook vroeger altijd van de partij op het Surinameplein. We kwamen altijd aan met onze... Nee, we begonnen eerst met de fiets, toch? Kan ik nog herinneren. En daarna eindigden we volgens mij in het park. En van daaruit liepen we naar het Surinameplein. Ik weet niet als mensen dat weten. Kunt u ons even meenemen in de historie van Kittikotti 4 en Kittikotti maand?
1: Ja, eigenlijk, je begon heel goed te vertellen, want eigenlijk moet je Kittikotti maand zien als een verlenging van wat jullie toen deden, samen met Sisa Benji, met Boentranga, de fietstochten in Amsterdam.
0: Ja. Hè,
1: want toen begon het al, toen begonnen wij al te kijken van, hey, Kittikotti is niet iets wat je één keer, dan ben je in het 1 juli, dan ben je in het park, dan herdenk je. En dan 2 juli, dan gaan we verder over tot de orde van de dag.
0: Ja.
1: Kittikotti maand, want als je moet het zo zien, Baradakodjo, in de afgelopen 30 jaar is er heel veel bereikt wat betreft het dossier Nederlands slavernijverleden.
0: Inderdaad.
1: Maar er is nog heel veel te doen. Er is nog heel veel te bereiken.
0: Ja.
1: En Kittikotti maand moeten we zien als een soort smeerolie. Want nu laten we zien... dat Kittikotti maand, dan gebeurt heel veel dingen. Niet alleen in Amsterdam, maar tegenwoordig in heel Nederland bijna, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Laatst zelf werd ik gebeld door een afgezant van de regering in Ghana. En zij wilde weten wat de Mimirawaka inhoudt. Want zij vertelde mij dat met ingaande dit jaar... ieder jaar weer 1 juni ook de Mimirawaka in Ghana gelopen gaat worden in relatie tot wat wij hier doen. Dus je ziet het groeit en Kittikotti maand vind ik heel belangrijk, want in deze maand dan wordt er veel meer aandacht besteed aan wat er allemaal is gebeurd. Er wordt heel veel meer aandacht besteed aan waar staan we nu.
0: Ja.
1: En er wordt ook heel veel aandacht besteed waar gaan we naartoe. Want die komma moet nog worden ingevuld. En dat is natuurlijk een hele brede opdracht.
0: Ja, ik merk wel dat ik vanuit mijn organisatie, Untold in Eternity, we worden heel veel benaderd door scholen om allerlei Kittikotti-programma's op te zetten. Alle aantal jaren worden. Dus ik ben een maand juni ben ik altijd echt druk bezig. Ik kan eigenlijk bijna nergens naartoe. Wat ik wel merk bij de scholen, ik zeg altijd van... 1 juli is de officiële afschaf van de slavernij. Maar ik heb ze gezegd tegen de docenten... gaan jullie niet nu allemaal op 1 juli allerlei dingen organiseren. Probeer het, doe het wel, maar besmeer het over de hele maand juni. Want om alleen die kinderen 1 juli... informatie bij te brengen, vind ik te weinig. Wat vindt u daarvan?
1: Oh, dat is heel goed, want eigenlijk 400 jaar slavernij, wat wij noemen 400 jaar dwangarbeid, dat doe je niet in 1 dag.
0: Nee.
1: Dat moet er veel meer gaan. En je ziet ook steeds meer dat Nederland steeds meer tot het besef komt dat er hier veel is gebeurd. Ik heb laatst nog heb ik bij het nieuws gehoord dat er onderzoek is geweest dat heel veel van de kunststukken die in het paleis van de koning is, dat allemaal behoren tot roofkunst.
0: Ja.
1: En nu willen die mensen al die dingen gaan terug gaan geven. Want, en dan komen wij ook tot het besef, je vindt onze kleur niet mooi, je vindt ons haar niet mooi, je vindt ons zijn vind je niks. Maar onze kunst roof je wel om je paleizen mee te versieren.
0: Ja.
1: En dat zijn zaken die vooral onze kinderen, die moeten dat nu gaan weten. En dat doe je niet op 1 juli alleen. Dat moet je gesmeerd in de hele Kittikotti-maand. Moet al dit soort dingen aan de orde komen.
0: Over het hele jaar, hè. Ik heb ook met scholen gesproken van waarom beperken jullie steeds tot de maand juni en 1 juli. Doe het gewoon het hele jaar in het curriculum. Alleen wat ik ook zelf opmerk, dat de docenten zelf, niet alleen op de middelbare en de lagere scholen of de basisscholen, maar ook op het HBO. Ik heb vaker lessen gegeven over slavernij, verleden, racisme, African history op vooral Hogeschool Holland. Nee, Hogeschool van Amsterdam, sorry. Daar heb ik vaker lessen gegeven. Daar geef ik regelmatig wel colleges. En je merkt gewoon dat het altijd momentopnames zijn dat de scholen iets willen doen. Omdat bijvoorbeeld op Hogeschool van Holland zijn een groep studenten, zwarte studenten, die heel erg actief zijn. Dus ze nodigen mij af en toe uit. Dus het gaat goed, maar het kan nog altijd beter en om het natuurlijk verspreiden. Kijk eens een andere, vraag. Ik ben een aantal keer met Kittikotti in Suriname geweest. En ik merk dat ze daar ik heb een aantal dingen opgemerkt in Suriname. Dus weer een paar jaar terug. Dat ze 30 juni, als ik me nog kan herinneren, herdenken ze. En 1 juli vieren ze. Dat is wat ik heb meegemaakt in Suriname. En wat ik ook merk in Suriname, dat ze veel minder bezig zijn met de bewustwording als het gaat om het slavernijverleden dan wij hier in Nederland. Heeft u daar een verklaring voor?
1: Nou, ik heb geen verklaring, helemaal verklaring voor, maar wat ik zelf merk is dat de geschiedenis, de spiritualiteit, de cultuur van die nazaten, van die Afrikaanse mensen die ze daar naartoe hebben gebracht, verschrikkelijk ondersneeuwd in die multiculturele Surinaamse samenleving. Ik ga je nog sterker vertellen. Ik kreeg laatst een artikel en een foto van de nationale culturele kunst. Nationale. Nat-

0: nationale kunst van Suriname. En het hele bestuur bestond alleen maar uit Indische mensen.
1: Zo.
0: Toen dacht ik, hey, nog steeds is er wat, want in een multiculturele samenleving, als je praat over nationale commissie Surinaamse cultuur, dan verwacht ik dat zo'n bestuur bestaat uit inheemse, ik zeg het populair, inheemse, een Javaan, een Chinees, een Boeroe, een Afro-Surinamer en een Hindustan.
1: Ja.
0: Dus ik snap die mensen in Suriname niet. Vandaar dat het ook belangrijk is dat in de komende jaren, ook vanuit dat project hier in Nederland voor bewustwording, dat je toch flink gebruikt zou moeten gaan worden in Suriname, om die mensen daar, vooral die Afro-mensen en ook die inheemse mensen, dat het besef te brengen van als je dit verwaarloost, als je dit gewoon zo laat lopen, dan ben ik bang voor je heden en dan ben ik nog banger voor je toekomst in die multiculturele samenleving.
1: Ja, duidelijk. Ik heb een paar keer met Iwan Wijngaarden afgesproken. 2 jaar geleden ook weer had ik een kort interview met hem. En ik moet wel zeggen dat Iwan Wijngaarden wel heel goed bezig is. Maar de heer Wijngaarden wordt natuurlijk ouder. En ik heb ook met Max gesproken. Sigmund Stappors, ze zijn ook heel druk bezig. En nog met een aantal personen. Maar het houdt een beetje op aan de mensen die echt met dit onderwerp bezig zijn in Suriname. En wat ik ook vaak zie met Kit Kotick ook hier, hè, in juli, is het, iedereen draagt zijn pangi, zijn kotte. En dat is heel goed dat we dat doen, identiteitsbewaring. Maar ik denk dat het veel verder moet gaan dan op 1 juli allemaal naar het Oosterpark. Of nu is het in de stad, en dan optredens en Mark Kramer. Ik denk dat het veel verder moet gaan dan dat. En dat zie ik ook wel terug in Suriname. Een andere vraag die ik voor u heb is, we hebben allemaal heel veel mensen, vrienden van Curaçao en van de andere eilanden. En altijd wat ik van hun hoor van ja, het is, Kitty Kotje is iets van de Surinamers. Wat vindt u daarvan?
0: Nou, dat begrijp ik ook niet, want vaak hoor je inderdaad onze broeders en zusters in de Antillen zeggen van ja, wij, die Surinamers, die lopen altijd voor enzovoort enzovoort. Maar ik vind dat eigenlijk dat ze moeten die dingen achterwege laten, want die mensen van Curaçao, die mensen van Cuba, die mensen van weet ik veel, overal, het is één grote familie. Het is één grote nazatenfamilie van mensen die ooit uit het continent zijn weggeroofd en verdeeld zijn over verschillende plekken in de wereld.
1: Ja.
0: Ik ga nog een ander ding, want ik kom even terug op die meneer Wijngaarden. Want vaak hoor ik meneer Wijngaarden ook ons oproepen dat we moeten de mensen, de broeders en zusters in het binnenland, we moeten ze sorry gaan zeggen. We moeten ze gaan bedanken voor de bevrijding. Ik had een keertje ook aan meneer Wijngaarden gezegd. Meneer Wijngaarden, u moet afstappen van dat ding. Want ik ben voorbeeld. Ik ben fotomang. Ik heb niemand niks te bedanken voor niks. Want onze bevrijding hebben we. Wij hebben samen strijd geleverd tegen de beulen. De ene vanuit Pusubruno, de andere vanuit Oslo.
1: Ja, absoluut.
0: De andere vanuit Frimangrong, de andere vanuit de Aria de Wakerstraat. Dus we hoeven elkaar niet te bedanken voor de bevrijding. We hoeven elkaar tegen elkaar sorry te zeggen. We hebben elkaar niks aangedaan. Wat we moeten doen, we moeten bij elkaar komen, de overwinning vieren en met elkaar kijken wat is het vandaag en waar gaan we naartoe. Dat is die ballgame.
1: Ik ben met u eens. Ik denk dat meneer Wijngaarden dan een kleine foutje maakt, historische fout. En dat is dat de mensen die, ik zeg nooit vluchten, de mensen die gingen strijden. Op het moment dat je vervlucht, het zijn strijden. Het was een hele grote misdaad dat je in die tijd kon begaan als je als Afrikaanse persoon ging vluchten van een plantage. Ze hadden onze mensen die op de plantage achterbleven nodig in de strijd op verschillende manieren. Ik denk dat meneer Wijngaarden dat stukje historie ook echt mist. Denk ik.
0: Natuurlijk, want weet je, het zit ook in die terminologie. Bijvoorbeeld, ze hebben ons proberen te leren dat vroeger het om plantages ging. Maar jij en ik, wij weten wat een plantage is. Wij weten bijvoorbeeld als we in een plantage gaan in Onverwaagde, heb je awara,
1: ja,
0: lekkere vis, oma kookt een lekkere gridbana soep, is vrijdag vatten. Maar wat toen daar gebeurde, was geen plantage.
1: Nee, absoluut niet.
0: Het was gewoon een werkkamp.

En dan leren ze van ja, die man die daar de zaken in de kaart heeft, hij was de planter. Het is niet waar, hij was niet de planter, hij was de beer.

0: iedere week bijvoorbeeld een thema Nederlandse geschiedenis.
1: Ja.
0: Slavernij behoort tot de Nederlandse geschiedenis.
1: Ja, wat inderdaad. En het verlengen hiervan, ik sprak gisteren met een aantal ouders, hè, na de Sarantongo worship voor kinderen, en zij waren zo blij. En ik zei ze ook van, en ik bedacht me ook zelf van, als je je eigen taal niet kan praten op een behoorlijke manier, dat is ook gevolg van de slavernij en kolonialisme, dat we mochten geen Surinaams praten. Surinaams was echt een taal van, het was tegen de onderdrukkers, vonden dat nooit goed. Maar dat stukje speelt nog steeds mee in onze gemeenschap. Want ik heb genoeg jongeren. Ik kan het praten, maar ik kan het niet zo goed praten als u bijvoorbeeld. Maar ik kom zoveel jongeren, mijn eigen zoon, die kan niet echt Surinaams praten. Ik probeer hem wel woorden te leren. Maar je ziet dus dat heel veel kinderen en jongeren niet hun eigen taal kunnen praten. En dat zegt wel wat over waar we staan binnen de Afrikaans-Surinaamse samenleving. En ik ben blij dat de ouders zo enthousiast waren dat ze hun kinderen hebben gebracht. Maar dat is wel een gevolg van slavernij en kolonialisme.
0: Ja, tuurlijk. Daarom moeten instellingen als Sabi Yurutu scoren, die moeten meer uitgebreid worden. Hulde aan de broeders en de zusters die dat doen. Er is nog een belangrijk ding, want tegenwoordig in Nederland, de kinderen bijvoorbeeld in Friesland, die willen nu geen examen meer maken in het gewoon Nederlands. Ze willen een examen maken in de Friese taal.
1: Ah, okay.
0: En die mensen schatten nu al dat over 4 jaar... dat die hele onderwijs in het Fries gaat gebeuren. Dat zeg ik natuurlijk niet dat het hele onderwijs van ons hier in Sanatongo moet gebeuren. Maar dat is ook een van de invulling van de komma. Er moet veel meer gaan gebeuren. Daarom moet er veel meer gefocust worden op de kinderen. En als je je moedertaal niet kent, als je niet weet, als je de spiritualiteit niet kent, dan je bent gedoemd of te dwalen, te verdwalen in deze steeds moeilijker wordende maatschappij.
1: Ja, prima. Nog 2 punten, dan gaan we naar het programma, Blara Kaikousi. 1, toen ik met een gesprek had met Iwan Wijngaarden, gaf hij aan dat hij bezig is samen met volgens mij de Aluku-gemeenschap om een standbeeld te plaatsen van Bonnie. Dat is er gewoon nog niet. Het was wel een discussie van, ja, moet het standbeeld van Bonnie in Paramaribo staan, of moet het standbeeld van Bonnie staan waar de Aluku's nu leven? Dus ik heb hem heel lang niet gesproken om te vragen wat nu, hoe ver ze zijn met het plaatsen van zo'n standbeeld. Ik weet niet of u daar iets van heeft gehoord.
0: Nee, daar heb ik niks van gehoord. Kijk, een standbeeld van Bonnie zou erg mooi zijn. Maar misschien zouden we in Paramaribo moeten concentreren op een nationale monument. Een nationale slavernijmonument. Want kijk, als we bijvoorbeeld gaan concentreren op een standbeeld van Bonnie,
1: ja,
0: dan straks wil ik ook een standbeeld van Sasa en een van Yaya. Het zou allemaal niet slecht zijn, maar ik denk in Suriname, eerste prioriteit zou zijn, dat vind ik, eerste prioriteit zou zijn een nationale slavernijmonument. Want dat bestaat toch niet in Suriname, want
1: okay,
0: die zwarte mensen die wonen al sinds 1650 in Suriname.
1: Ja.
0: En alles wat Suriname vandaag de dag is, andere mensen hebben meegebouwd, maar voornamelijk zijn het die Afro-Surinaamse mensen die dat hebben gebouwd. Dus ik denk dat je dat moet belonen met een nationale slavernijmonument, want dat kan die bewustwording van die mensen ook nog gaan triggeren, denk ik hoor. Vind ik bijna ook.
1: Ja, even gelijk. Maar volgens mij, ja, ik heb er nooit bij stilgestaan. Je hebt wel bijvoorbeeld op de Heilige Weg, dat heeft nu een andere naam, Monumentenprocentplein volgens mij, waar ik altijd de bus ging pakken vroeger naar Para. En je hebt natuurlijk het standbeeld van, standbeeld? Daarbij op de hoek van de, ik ben even na vergeten, is dat nog wel een standbeeld
0: van, van de racist Gandhi?
1: Nee, geen Gandhi. Die andere, ook een blakke man. Zo noemen we hem.
0: Dat is een Kwaku.
1: Ja, maar ik dacht eigenlijk, misschien is dat het nationaal beeld, het nationaal monument. Maar nu, hoe het nu zegt, er is geen nationaal monument als het gaat om slavernijverleden in Suriname.
0: Tenminste, voor zover ik het weet. En bijvoorbeeld de Kwaku die kijkt bijvoorbeeld, het standbeeld Kwaku, die kijkt naar de hemel. En maar
1: ja,
0: onze toekomst is niet dat we naar de hemel moeten kijken. Onze toekomst is dat we recht vooruit kijken. En ik vind zelf dat het standbeeld van Kwaku, ik had ook al een idee gegeven toen. Het standbeeld van Kwaku moet op een hogere sokkel. En het standbeeld van Kwaku moet

0: omgekeerd worden, dat hij kijkt naar de rivier. En want nu kijkt hij, aan de andere kant, want al die dingen hebben een bepaalde psychologie erin, dat bijvoorbeeld zwarte mensen, we moeten niet naar de toekomst kijken, we moeten altijd achteruit kijken. Ja, natuurlijk kijken we achteruit, maar onze heden en vooral onze toekomst, dat is onze agenda. Want als je bijvoorbeeld in de stad Paramaribo bent, je bent bijvoorbeeld bij stoplicht van Zwarte Novumbusstraat. Je kokken bijvoorbeeld die trui, als je hem op een hogere sokkel zet, dan zie je het, dat roept ook vragen op. Dat stimuleert ook.
1: Ik vind het ook niet de juiste plek, maar als je daar met een grote groep wil gaan staan, dan kan het niet eens. Het is veel te klein.
0: Bijvoorbeeld?
1: Wat ik wel wil zeggen, ik ben in verschillende eilanden en landen geweest waar ze standbeelden hebben van verzetstrijders. En ik moet zeggen dat ik dit standbeeld niet zo mooi vind. Want als je bijvoorbeeld in... waar was ik laatst? In Guadeloupe bijvoorbeeld heb je een standbeeld van Soletut. Ik ben in verschillende landen geweest waar je ziet van dat waar ze echt staan, waar ze echt in verzet zijn. En bij dit standbeeld van Kwaku vind ik is gewoon een standbeeld, vind ik.
0: Ja,
1: dat vind ik.
0: Het is eigenlijk gewoon een standbeeld, want Kwaku staat nog steeds met zijn handen op zijn hoofd. Voor hebben we beide handen nodig om te werken.
1: Ja. En het allerlaatste, is, ik sprak ook eergisteren met een collega van mij en hij zei ook van, wat is gebeurd in Suriname ook, Kommerwijnen was daar, dat was het gebied van Blakkamangs. Maar na de slavernij hebben ze hun grond eigenlijk achtergelaten. Ik weet niet hoe de historie zit, maar ze hebben het grond achtergelaten. En de Javanen en de Hunistanen zijn de eigenaars, grooteigenaars van de gronden op Kommerwijnen, terwijl wij allemaal zijn getrokken naar de grote stad. En we hebben eigenlijk alles zo gelaten. U weet het veel beter dan ik, volgens mij. Dat Kommerwijnen eigenlijk nu de Javanen en de Hunistanen, die zijn de grootgrondbezitters in Kommerwijnen.
0: Ja, daar waren al die plantages vroeger toen die contractarbeiders uit Java en uit Brits-Indië kwamen. Toen werden die mensen natuurlijk daar gezet nadat die afschaffing kwam. Die verlieten die mensen. Die mensen verlieten die plantages niet. Die mensen werden weggejaagd uit onze voorouders. Ze werden weggejaagd uit die plantages. En de politiek in Suriname van de afgelopen 30 jaar... Die mensen, vooral die CHP, die heeft altijd een zogenaamde verbroederingspolitiek met ons gevoerd. Maar wat wij niet door hadden, is dat in die verbroederingspolitiek hielden ze ons altijd bezig met rotti en met bier.
1: Ja.
0: En ze gingen al die gronden, daarom gingen de meeste van ze, als notaris afstuderen, als juristen. En ze hebben al die gronden via die wettelijke regelingen, hebben ze allemaal op hun naam gezet. En daarom wordt het in de toekomst wordt het ook moeilijk om die dingen te rectificeren. Eigenlijk, soms ben ik boos ook op Afro-Surinaamse mensen, want ze leven daar als kippen zonder koppen. Ik snap het niet, ze denken aan niks.
1: Ja,
0: anders dan, ik neem die mensen ook niet kwalijk, want ja, leven is hard. Maar kijk bijvoorbeeld Stone Ozo.
1: Ja.
0: Het ding staat daar. Er zijn zoveel regeringen gekomen. Regering Venetiaan, regering Bouterse. Nu, en toch is het die mensen niet gelukt om... Ik hoor Stone Ozo is van een Chinees, die woont ergens helemaal achter China. Schrijf op een brief van dat ding is niet meer van jou, dat ding is van ons. En we gaan daar een debatcentrum maken voor slavernijverleden. Dat is wat ik dan denk. Maar die mensen doen niet denken aan die dingen.
1: Ik helemaal gelijk, want toen ik een... ik was 2 jaar geleden in Guadeloupe, eiland Guadeloupe. En Brada Kakus, als je ziet hoe ze het slavernijverleden daar zo goed zichtbaar hebben gemaakt. Het is gerenoveerd alles. Je kan er gewoon naartoe. Je kan met een boekje kan je er gewoon naartoe. En naartoe rijden alles. Er zijn wel gidsen daar. Maar ik ben vaker in Suriname geweest. Echt op African History Tour. En ik ben vaak teleurgesteld als ik in Suriname ben. Want omdat ik altijd bezig ben met African History, slave history. Ik zie het. Alles is er nog, maar de regering doet er gewoon niks mee. Alles ligt zo achtergelaten alsof het niet belangrijk is. Het lijkt net dat Suriname en Surinamers in Suriname en de regering niet het idee hebben hoe belangrijk historie en immaterieel en materieel erfgoed is. Terwijl hier in Nederland weet men hoe belangrijk het is. Maar in Suriname ligt alles zo erbij alsof het niet belangrijk is.
0: Precies, ik bijvoorbeeld een ander ding. In de loop der jaren hadden ze vroeger werd meneer Loor, niks mis van meneer Loor, maar vroeger werd meneer Loor en een zekere mevrouw Neus, die werden opgehemeld als de kenner van de historische feiten van Afro-Surinaamse mensen. En dan had je vroeger ook in Suriname had je een nationale archief van al dat soort dingen. En daar was een zekere meneer Hassan Khan, die was daar voorzitter. Weet je hoeveel spullen van die Afrikaanse mensen vernietigd zijn?
2: Ja. Ja.
0: En in Suriname worden die Afro-Surinaamse mensen en ook die inheemse mensen, ze hebben die dingen niet door, maar hun erfgoed, hun spiritualiteit, die dingen worden op een of andere manier, die dingen worden vernietigd, die dingen worden verdoezeld. Dus er gaat een keertje komen dat die Afro-Surinamer in Suriname, hij heeft niks meer, alleen zijn spijkerbroek wat hij aan heeft.
1: Ja, inderdaad. We gaan naar Kitty Kotimaan 2026.
0: Ja, u hoort dat ik zo...
1: U viel me gelijk, hoor.
0: Moet je dingen zetten?
1: Nee, u viel me gelijk. Als ik in Suriname ben, heb ik vaak discussies met vrienden en familie. Maar ook geen discussies. Gewoon dialoog waar ik toch wel mijn beklag doe van... Mensen, jullie wonen in Suriname. We zeggen altijd dat Suriname een van de rijkste landen is. Dat is in theorie zo natuurlijk. Maar ik zie het niet terug. We zeggen van 90% bestaat uit bos, maar we vernietigen de natuur op grote schaal in Suriname. Dat hebben we volgens mij niet door. En als ik met mensen praat in Suriname, het lijkt vaak doofmansoorlog. Ja, laat kon je zeggen wat je wilt. En je bent toch zo meteen. Zo denk ik, dat zeg ik, hè?
0: Zo denk ik.
1: Precies. Dus, en ik denk van Suriname, als ik in Suriname rondloop, denk ik van mensen, zoveel historie, zoveel heritage, maar jullie doen er niks mee. Jullie zijn niet bewust van de rijkdom die we hebben, los van alle bos en grond, van de rijkdom van historie en erfgoed. Ik vind dat mensen daar niet genoeg mee doen. Dus nee, dat wil ik. Dus u heeft veel maar gelijk.
0: Maar misschien in de toekomst dat het veel beter gaat lukken. Want die Suriname nu, mensen moeten struggelen om in leven te blijven. Maar 1 juni, ja. Dan staat dus de Kitty Kotimaan. Die duurt tot 1 juli. En misschien, we starten met de Mimirawaka. De verzameling is om 2 uur bij het Stadsarchief. En we vertrekken zelf om 2:30. En om Rousseau rond tegen 3:30. Dan hopen we aan te komen bij de burgemeesterwoning. En daar begint dus de herdenking. De jaarlijkse Kitty Kotti voorouderherdenking. En daar zal spiritueel worden geopend door Nana Efua Mensa, Maria Markelo. Dan heb je Kulturu Drum. Je hebt familiepatiëntie die gaat wat sok op samen brengen. Er zijn diverse speeches, waaronder een speech van de burgemeester. Er zijn diverse ook andere mensen. Er is ook een Wasanu.
1: Ja.
0: Vanaf het begin. Kijk, die dingen doen we omdat we dat willen overbrengen aan de jeugd. Van,
1: precies.
0: Ja, je ziet die mevrouw daar zitten met die Wasanu. Maar het is geen mooi alleen. Het is geen versiering. Het heeft een doel. Het heeft een spirituele achtergrond. En dan, dan komen we zo'n beetje tot het einde. De dag, de MC zal zijn... Die dame, hoe heet ze weer? Anita Plauwel.
1: Ja.
0: De mevrouw van de floor manager, dat is Marta Koenders. En de mevrouw die helemaal alles regelt van de Mimirawaka, dat is zuster Lia Feller. En er zal ook cultuurdroom zijn. Er zal een belangrijk ding zijn, dat is de spirituele Mimirawaka-ding. Want op dat moment is er ook 1 minuut stilte. Dan worden namen genoemd van mensen die in de afgelopen jaren ook de bijdrage hebben geleverd dat we zover zijn gekomen. Er is ook een grachtenritueel met bloemen. En dat is speciaal bestemd voor onze voorouders die ze overboord hadden gegooid omdat ze misschien een beetje in opstand kwamen. Of onze voorouders die hadden gekozen van weet je... Ik spring liever in de zee dan dat. En natuurlijk onze voorouders die aan boord werden doodgetimmerd en die in de zee werden gegooid.
1: Ja.
0: Kortom, het is heel belangrijk dat alle mensen komen, alle nazaten komen. Maandag 1 juni vanaf 2 uur zijn we daar aan de gang aan de Herengracht. Onder begeleiding ook van de politie. Alles is geregeld. Er is een podium. En natuurlijk, we gaan op een waardevolle wijze, een waardige manier... gaan we onze voorouders, onze Afrikaanse voorouders... maar ook onze inheemse voorouders... want tegenwoordig heb je ook heel veel mensen die op ons lijken... maar die ook dat inheems bloed hebben in zich stromen, we noemen het zo. We gaan al die voorouders, we gaan ze op gepaste wijze, op eerbiedige wijze... gaan we ze herdenken, gedenken en vereren. En we gaan ze laten weten, zeg, jullie strijden.

0: want jullie lief was pijnlijk daar in die concentratiekampen. Maar wij als jullie nazaten, we zijn jullie niet vergeten. En sta ons bij dat we moeten doen, dat we die komma gaan invullen zoals dat ingevuld moet worden.
1: Mooi. En burgemeester Halsma, is hij er ook weer bij dit keer?
0: Ja, burgemeester Halsma, die heeft ons beloofd dat ze komt. Maar je weet, in Amsterdam kan de burgemeester iedere keer worden weggeroepen door weet ik veel. Want je weet, op dit moment is Nederland een heel rumoerig land.
1: Ja, absoluut.
0: Dus het kan altijd verkeren dat de burgemeester weg moet, maar ze heeft ons beloofd dat ze erbij gaat zijn. En daar gaan we vanuit.
1: Ja, mooi. En wat gaat er nog meer gebeuren deze maand in het kader van Kitty Kotman?
0: Nou, ik heb begrepen dat er bijvoorbeeld in Westerpark, daar zijn mensen als Sheryl Fiet, die zijn daar gaan bezig zijn.
1: Ja.
0: 30 juni natuurlijk op Surinameplein, daar zijn de mensen ook bezig om die 2 minuten stilte dat het verkeer 2 minuten stil gaat om 8 uur.
1: Ja.
0: Dat was al zo. Dat moet weer komen. En natuurlijk op 1 juli zijn we in het park, in Oosterpark, voor die nationale herdenking.
1: Ja.
0: En mensen die vinden dat na de officiële dingen, die vinden van, maar ik ga niet weg uit het park. Ik ga daar blijven. Je mag daar blijven. Zorg dat je het goed houdt. Neem je eigen Fiado mee. Neem je eigen pan mee als je wil. Neem je eigen bronco noedel mee. Neem alles mee wat herdenkt aan onze voorouders. En natuurlijk ook in die andere steden gebeuren er dingen. In Haarlem geloof ik, in Utrecht,
1: ja.
0: In Rotterdam trouwens. Kitty Kotman, heel Nederland zal weten dat we er zijn. Want men dacht dat we gingen slapen. Maar nu zijn we allemaal wakker. Klaar wakker ook om de zaken goed te regelen. En we maken ons niet druk met politici die lopen te schreeuwen van geen herstelbetaling. En dat Nederland bijvoorbeeld zich onthouden heeft van stemming bij de Verenigde Naties. Die dingen zitten ons niet in slaap. Ze mogen doen wat ze willen. Wij koersen naartoe waar we weten waar we moeten zijn. Dus ze mogen hun borst nat maken, want we gaan niet stilzitten meer.
1: Ja, absoluut. Duidelijk, 1 juni tot en met 1 juli. 2 juni. 1 juni, toch? 1 juni is dan de...
0: Ja, 1 juni, maandag 1 juni aanstaan.
1: De nummer wakker om 2 uur begint. Dus iedereen dan wel echt op tijd zijn om aan deel te nemen. En ja, geweldig, fantastisch. Ik wil u bedanken voor deze...
0: Ook dank dat je ons in je prachtige uitzending hebt genomen om hierover te praten. En natuurlijk dank ook aan Radio Mark.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, audio en veel succes verder, Louis Brana.
1: Zeker, tot ziens. Ja, we gaan heel even naar muziek en daarna ben ik bij u terug met nog één onderwerp. Tot zo.

Ja, luisteraars, we gaan dit nummer onderbreken vanuit Harriet Tubman. We gaan even verder, want we hebben nog ongeveer 10 minuten. U mag zometeen wel inbellen, maar laat me eerst dit even aankondigen en eerst het gesprek even aan u laten horen. Misschien kunt u nog herinneren, een aantal weken terug was Kimberly Leijster in de studio, tenminste telefonisch. En het ging over colorism. En vooral colorism in de tijd dat Surinamers, dus wij Surinamers, wij.

0: Afrikaanse Surinamers is niet speciaal u thuis, maar wij in het algemeen. Mensen van Ghanese afkomst gingen discrimineren om hun huiskleur, om hun geur. En u kent het wel, het woord boku. En er was onlangs daar een filmpje op TikTok. En dat ging heel erg viraal. Iedereen begon erover te praten. Sommige Surinamers zeiden van ja, die jongens stel zich aan. Ghanese werden niet door ons zodanig gediscrimineerd. En het is verleden tijd en dat soort dingen allemaal. En ze hebben dan aan de hand van het filmpje dat op TikTok was, dat heel erg viraal ging, hebben ze een aantal weken terug een debat georganiseerd. En daar was Glenn Helberg bij. We kunnen het niet helemaal afdraaien, want het programma duurt bijna een anderhalf uur. Maar ik wil wel een klein stukje laten horen over het antwoord van Glenn Helberg op een van de jonge mannen die een vraag aan hem ging stellen. En ik vind ook dat dit heel belangrijk is als het gaat om bewustwording over het slavernijverleden. Want het slavernijverleden heeft heel veel negativiteit aan ons gebracht. Ons in verwarring gebracht. Getornd aan onze identiteit, cultuur en ga zo maar door. En zeker aan onze economie en economische status in de landen waar wij vandaan komen. We gaan even luisteren. Ongeveer, hoe laat is het nu? Laat zeggen 5 minuten. En dit is 5 minuten de tijd om nog even in te bellen. Tot zo.
1: Ja. is er een verschil tussen discriminatie en zelfhaat?
2: Ja. Ik wil erop antwoorden. Je stelt die vraag om een reden. En voordat ik daarop antwoord, wil ik van je weten, waarom stel je me deze vraag op deze manier?
1: Ja. Omdat ik heb altijd weet je, ik dacht altijd dat ze hand in hand liepen. De beide termen, zeg maar. Ik denk dat het moment dat je je eigen, zeg maar, iemand vanuit, oké, misschien zijn we komen allemaal uit andere culturele groepen, maar ik denk dat je de ene discrimineert van een andere groep, maar jullie lijken toch op elkaar. Dat is zelfhaat, vanuit mijn optiek. Also, ik zei het een paar dagen geleden tegen mijn broertje. Hij is 17. En hij zei van, ja, ik zal niet met de meid gaan met Wave. Zei ik, maar ja, onze moeder draagt pruiken, dus dat maakt sens. Maar ik probeerde hem uit te leggen van, dat is zelfhaat. Want onze moeder draagt pruiken, dat maakt sens. Je kan het niet zeggen.
2: Ja.
1: Maar het is ook discriminatie. En toen vroeg hij mij, oké, maar wat is het verschil? En daar zat ik dan gewoon met, ja.
2: Oké.
1: Wat is het verschil eigenlijk?
2: Nou, ik vind het wel mooi dat het uit zo'n soort gesprek naar voren komt. Want jij probeert je broer ergens bewust van te maken.
1: Ja.
2: Jij maakt je broer bewust van, hoe kun je zoiets zeggen over iemand anders? En als je kijkt naar je moeder, dan onze moeder draagt pruiken. Dus kun je ook goed naar jezelf kijken, voordat je naar iemand anders gaat en zegt, dat wil ik niet. Waar we het over hebben, want je zegt het heel duidelijk, dat groepen, je zou kunnen zeggen mensen die allemaal een zwarte huidskleur hebben of een donkere huidskleur hebben, dat die tegenover elkaar komen te staan. En dat heet eigenlijk, het heet intragroepsdiscriminatie. Dat je dus tussen de groepen gaat discrimineren. En waar zou dat uit voort kunnen komen? Nou, in eerste instantie, waarom zou je iemand die op jou lijkt, waarom zou je die persoon gaan uitsluiten? Waarom zou je zeggen, dat wil ik niet? Degene die dat uitspreekt op dat moment is niet die andere, jij bent het. Dus het is iets dat in jou gebeurt, waardoor je dat over die andere zegt. En dan komen we bij die vraag van jou, wat gebeurt er in die andere? Is dat datgene in die andere, wat er daarbinnen gebeurt, heeft dat iets te maken met, ik ben niet goed genoeg? Mijn moeder is misschien niet goed genoeg. Mijn familie is misschien niet goed genoeg. Mijn cultuur is niet goed genoeg. Ik voel me minderwaardig. En eigenlijk wil ik helemaal niet minderwaardig zijn. Ik wil eigenlijk on top van de piramide zijn. En dan komen we bij woorden die jij gebruikt. Namelijk, er is iets wat je over jezelf niet helemaal oké vindt. En dat kan gaan tot aan haat. En dus de vraag is in jezelf, waar komt deze opmerking vandaan dat ik naar een ander kijk die op mij lijkt en die andere ga ik dan discrimineren? Intragroepsdiscriminatie. Een ander belangrijk verhaal daarin is dit. Je zou

0: ook het kunnen noemen afro-diasporische hiërarchie. Want ze zijn allemaal de diaspora. We zijn allemaal afro-mensen in de diaspora. Hoe komt het dat wij denken dat de ene groep beter is dan de andere groep? Er moet iets dus gebeurd zijn in ons om dat te denken. En een heel belangrijk verhaal in waar we mee bezig zijn, en ik ga daar niet al te lang over praten, omdat, want het gaat vanzelf terugkomen, misschien wel in jouw stellingen straks, is dat de kolonialiteit heeft iets met ons gedaan. Er was namelijk iets dat we wit zijn gaan noemen en zwart. Als je in het continent Afrika komt, is iedereen zwart. Men zegt niet tegen elkaar, jij bent zwart. Men zegt, wat is jouw volk? Welke taal spreek je? Wat is jouw geschiedenis? Dus we ontmoeten elkaar op grond van eigenheid. We ontmoeten elkaar op grond van identiteit. Bij een Ga of bij een Akan. Als het bijvoorbeeld gaat over Ghana. Je wordt geïdentificeerd op grond van een hele geschiedenis. Wij zijn elkaar geïdentificeerd op grond van kleur. Want de indeling in de kolonisatie is geworden, jij bent wit en jij bent zwart. En de mensen die wit waren in principe, die waren beter. En een van de grappige dingen is dat er een moment geweest in deze Nederlandse samenleving, waarin men gezegd heeft, jullie noemen jezelf blank, maar eigenlijk ben je gewoon wit. En toen...
1: Ja, tot zover even deze podcast van Keep It Real. Als het helemaal afkijkt, komt u later in de avond na het radio, kunt u indrukken het debat en dan Keep It Real podcast. En dan kunt u het hele fragment beluisteren. Zeer interessant. We zijn bijna gekomen aan het einde van het programma. U kunt even bellen. Kunnen misschien nog één of twee bellen erin? 020-471-4291. 020-471-4291. Als u er behoefte aan heeft om iets te delen of een vraag te stellen. Nog even dit. Ik heb vandaag even gebeld met kennissen in Zuid-Afrika. Ik was dus van plan om eigenlijk in juli of augustus naar Zuid-Afrika te gaan. Maar ik heb het even uitgesteld, omdat je nu een heel gedoe hebt in Zuid-Afrika als het gaat om Afrikaanse immigranten die negatief worden bejegend. Dus dat heb ik even stopgezet. Ik heb wel gebeld om even te horen van oké, hoe gaat het in Zuid-Afrika? In principe is morgen een ultimatum gesteld dat mensen, dat ze vinden dan dat vooral Afrikaanse immigranten in Zuid-Afrika het land moeten verlaten. En vooral de mensen die illegaal zijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Ik heb begrepen van mijn kennissen uit Zuid-Afrika dat het niet overal gebeurt. Hij heeft me face-to-face gewezen dat hij woont in Johannesburg, in een bepaalde wijk waar iedereen gewoon goed met elkaar omgaat. En het gaat vooral om de Afrikaanse immigrant die in bepaalde flatgebouwen woont, verlaten flatgebouwen, die worden verhuurd door de maffia. En door de Afrikaanse immigranten die bezig zijn met het verkopen van drugs en prostitutie. Dus dat is wat hij mij vertelt. Dus morgen, ik vind het best wel spannend, morgen is het ultimatum, 30 juni moet iedereen eruit zijn. Ik zag ook een post van iemand dat de Surinamers, natuurlijk wonen Surinamers in Zuid-Afrika. Ik ben ook een aantal tegengekomen, maar vooral in Kaapstad. Ik ben vooral altijd in de steden Kaapstad in Johannesburg. Durban ben ik één keer geweest. Niet zo interessant, wel qua muziek en dans. Dus ik ben benieuwd hoe dat aan toe gaat. En ik ben ook heel vaak in discussies geweest met mensen op Facebook. Mensen in Zuid-Afrika, zelf wonen Zuid-Afrikanen. Ik heb gezegd van, jullie willen je eigen broers en zusters wat aandoen. Dat ze het land te verlaten. Jullie slaan ze ook in elkaar. Maar jullie hele land, heel Zuid-Afrika, 80% van het land is van witte mensen. Jullie komen uit een wrede apartheid systeem waar jullie werden onderdrukt. En jullie zijn nu bezig hetzelfde uit te voeren op andere Afrikaanse broeders. Dus, en dat vonden ze, dit soort dingen vonden ze niet zo leuk toen dat ik ging zeggen. Dus het was een vele discussies op Facebook. Dat doe ik vaak hoor. Als je mijn naam voorbij ziet komen, Kodje Kumambala. En, dus ik vind het gewoon grote onzin dat dat gebeurt. En zij geven aan, de mensen van Zuid-Afrika, van ja, als al die Afrikaanse immigranten weg zijn, dan hebben zij weer werk en dan kunnen ze armoede bestellen. Maar dat klopt dus pertinent niet. Maar goed, dat voelt allemaal te ver om in de laatste 1 minuut, 2 minuten dat te vertellen. Mijn collega's staan ook wel klaar zo meteen om een programma te maken. Dus u hoort mij volgende week weer met een ander topic. Ik zou zeggen, geniet van uw weekend, mooi weekend. Ik zit hier met korte broek, heerlijk. En zondag ben ik ook hier.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De overheid betaalde de afgelopen 5 jaar bijna 2 miljoen euro aan privéjets. Vooral het ministerie van Defensie maakte er veel gebruik van. De duurste vlucht was van oud-defensieminister Brekelmans naar Canada en kostte ruim 180.000 euro. Een vlucht van defensieminister Jessegus naar Cyprus kostte ruim 90.000 euro. Jette wil een betere afweging vooraf. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. Virologe Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee ze in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed, en sprak van ongelofelijke haat, lompheid en seksisme aan haar adres. Koopmans vindt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een paar kwaadwillenden. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Volgens de Keniaanse onderwijsminister Ogamba waren er al eerder waarschuwingen over mogelijke brandstichting, maar grepen leraren niet in. Ook zou een nooduitgang afgesloten zijn geweest en was de slaapzaal overvol. Branden op kostscholen komen vaker voor in Kenia. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws.

de 1 juni Woud Riegemstraat nummer 8 Nijmegen. Tasa vribom. Jereno, na schwiti dim koprata ngai bikami odoro diftu. Futa dede, afoswan be schwiti. Atori e tjatori de mat programma man. Woko baka makan rare. Mi, you, we, u alla mana wo langanu. Nangana tori tap me the people. Missi Lucia Fano Burg dangin grupu. Jereno, bespa anu pi baini igi oso. Obi egi oso pota moni. Na tweede dief to meet the people langanu tori e tori munde e juni ya ala langanu e ye piara futuro te te vir bagana na Woud Riegemstraat nummer ITR arkibon Woud Riegemstraat ya nummer 89 game mano pergiti wanyang awanat neki ode na voila adra pombe sa sa fri moro bon alek pebe ta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi oso no. Abunda.

0: you na donateur stonfutu wrokowang no so vertrouwen in fumart. You den na vakantie in Isranang and you see wawagi na wa sticker fumart na inskin. Aksi a chauffeur na ala respecti fure you go pe you wani in na foto fusranang. Dati na a extra abrawatra service fu mart, spesurutu di you, lek krakawang fu mart. Dende tu, spesurutu di you, dai sabi.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.

0: straat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: tot 20 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Travers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. You drop it.

De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 30 mei om 13:30 op de Nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 1097 GA. In Amsterdam, Watergraafsmeer. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wensen hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom, welkom, welkom bij Bijlmer Insight. Luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. We zijn een tijdje uit de running geweest. Een aantal mensen hebben ons al gestalkt is niet het goede woord, maar wel een goed bruggetje naar een van de onderwerpen volgens mij. Ja. Maar gestalkt van jongens, de vrijdag is nu toch jullie vaste dag. Want hoe zit het nu eigenlijk? Jullie waren eerst op de zondag, toen de vrijdag. En nu, nee, het is nog steeds de vrijdag, lieve mensen, maar het is het is een beetje afhankelijk van programmering, bezetting. In principe, de laatste twee vrijdagen van de maand. Zo, dat is nu de afspraak. Ja. Nou, ja.
1: De laatste twee vrijdagen van de maand?
0: Ja, die dus het is de laatste twee, want die anderen zijn volgeboekt.
1: En een altijd van 3 tot 5.
0: En altijd van 3 tot 5, okay. Dat wel, dat wel. Okay. Gio, hoe gaat het?
1: Ça va. Ja. Gaat goed. Net terug van een paar weken in het buitenland. Heerlijk genoten. En dan kom je toch terug. En ik moet zeggen, ik zat in december ook in het buitenland. En toen ik terugkwam, was ik echt kapot chagrijnig. Ik kwam terug, ik kwam 31 december kwam ik terug in Nederland. Het was één bak ellende. Het was grijs, grauw, sneeuw, regen. Alle ellende die je maar kon verzinnen. En nu ben ik vorige week vrijdag aangekomen. Ik stap het vliegtuig en de zon scheen.
0: Ja.
1: De zon scheen, het was 20 plus graden. Dus heerlijk.
0: Dat is toch anders, hè?
1: Ja. En dan is Nederland opeens weer leuk.
0: Ja. En dan is Amsterdam echt een van de mooiste plekjes.
1: Ja, een probleem. Amsterdam is natuurlijk is absoluut mijn nummer 1, maar ik kom uit Bangkok.
0: Ja.
1: En jij bent zelf ook volgens mij wel eens in Bangkok geweest.
0: Oh, jawel.
1: En dat is toch een hele andere wereld, hè? Dat is gewoon een stad die altijd aanstaat. Amsterdam gaat tegenwoordig uit een uur of 1, 2. Dan valt er volgens mij weinig meer te doen. En het komt een uur of 10, 11 komt het. Wordt,

0: wordt het weer aangezet.
1: Ja.
0: Maar Bangkok is 24/7, 7 dagen. Nou, dat is 24/7, 365 dagen in een jaar is dat gewoon altijd aan. Het is druk, het gaat maar door. Het is ja, fantastisch. Maar ik zou niet te lang kunnen zitten trouwens.
1: Nou, dat wou ik net zeggen, want het is fantastisch en dat ben ik echt met je eens. Tegelijkertijd is het ook wel veel. Hè? Het is ook wel een overdaad. Aan prikkels. En, mijn
0: er gebeurt
1: God.
0: Veel. Hè? Er gebeurt veel.
1: Er gebeurt wel veel hoor. En, maar dit, ja, dat is ook wel mooi. Want ik bedoel, wat je zegt. Je wil nog wat eten, je wil nog wat drinken, je wil nog wat doen. Ik zag laatst een filmpje voorbij komen. In Bangkok. Er is dus een club.
0: Yeah.
1: Een house club. In Bangkok. En dan komen ze om 10:00 ochtends komen ze daaraan. 'S ochtends hè?
0: Ja.
1: Yeah. En mensen helemaal gedrest. Dan hebben ze een white edition, of weet ik wat voor edition. En dan komen mensen om 10:00 ochtends komen ze aan.
0: Ja.
1: En dan begint het feest.
0: En de mensen ochtends. Die daar komen, die starten dan om 10:00 ochtends?
1: Nee, dan gaat de club open om 10:00 ochtends.
0: Maar je hebt dus niet mensen die zeg maar doortrekken.
1: Nee.
0: Het is echt gewoon, je gaat douchen om 9:00.
1: Je staat op die club, om naar de club te gaan om 10:00 ochtends. En dan is het gewoon aan. Gewoon festival aan, weet je wel. Gewoon, ja, dan, ik weet niet hoe het later duurt, maar ja, dat soort gekke dingen doen ze daar. Dat vinden ze gewoon is eigenlijk ja, dat moet voor elk moment gewoon iets zijn.
0: In Bangkok?
1: Ja, nou, ja dat is niet normaal.
0: Ik denk dat het nu mijn 6e, 7e keer is. Ik weet niet eens hoe vaak ik daar ben geweest. En dan kom ik weer ergens en dan denk ik, wat heb ik nog nooit gezien? Ja. Het is ook zo ontiegelijk groot.
1: Ja, mij gaan we door.
0: 12, 13 miljoen mensen wonen in Bangkok.
1: Volgens mij, ja, zoiets.
0: Ja, nou, zoveel malls. Het is zo ongelooflijk schoon, vind ik het ook. Het is luxe, gezondheidszorg. Alles is redelijk goed geregeld. Met uitzondering van inderdaad. Het verkeer is goed geregeld, maar het is gewoon te veel verkeer.
1: Ja, te veel auto's.
0: Maar het is eigenlijk wel goed geregeld. Maar het is gewoon te veel, denk ik.
1: Ja, er wonen 10 tot 11 miljoen mensen. Ja. Maar als je ook nog de omliggende provincie erbij neemt, gaat het rond de 20 of zo.
0: Sorry, niet normaal, hè?
1: Ja, dat is gewoon meer dan in Nederland wonen. Nee, het is enorm. Het is enorm. En alles trekt daar ook naartoe. Het heeft natuurlijk een enorme aanzuigende werking, logisch. Dan heb je al die gekke toeristen nog die daar zijn.
0: Ja, maar volgens mij is Bangkok ook nummer 1 qua toeristische stad. Voor mij groter dan Parijs, van iets van 30 miljoen. Per jaar, dat las ik dan.
1: Oh, dat zou me zo kunnen, geloof ik direct.
0: Elke mall, nou, je hebt ze allemaal gehad, van MBK naar Siam. Het is stervensdruk en het mooie is, het is zo divers.
1: Ja.
0: Heel veel Aziatische mensen.
1: Ja.
0: En dan weet ik niet welk land ze komen uit Azië, maar... En dat vind ik prachtig, gezondheidszorg. Ik heb daar ook wat dingetjes gedaan, een paar tatoeages gezet. Ik heb tanden laten bleken en ik kom eraan. Grappig hoor, en, ja, je kent me, ik heb maling aan alles. Kreeg ik op de geotargeting van het social media, kreeg ik opeens een berichtje of een advertentie van slim nog wat. Een of andere iets, dan kon je vettere juicen. Gegarandeerd. Dus als je, weet ik veel, 6 of 7%. Nee, ze gegarandeerde 8% vetverlies.
1: Okay.
0: Dus ik denk, ik ga het een keer doen. Nou, krijg ik van die elektroden op mijn buik. En, nou, was grappig, want zeg jij kan het op je buik doen, maar waar wil je het nog meer? Ik zeg, geen idee.
1: Ja.
0: Maar ik stond er in mijn boxshort. Zeg jij kan, ja, je benen zien er goed uit, doe hem op je borsten. Nou, voordat die behandeling begon, gaan ze je meten.
1: Ja.
0: En toen klaar was, gingen ze weer meten. En het was, nou, volgens mij 12 centimeter of zo. Ik zal het je zo even laten zien.
1: Oh,
0: ja, 12 centimeter is er toen weggegaan.
1: In omvang, afgenomen.
0: In omvang, ja, ik zal het je zo even laten zien. Jij kan dat soort dingen beter lezen. Maar dus totaal van alles. Hè. Dus het ging bovenbuikspieren, middenbuikspieren, onderbuikspieren, chest. En volgens mij was dat het.
1: Okay.
0: En het begon een beginpunt en een eindpunt. Dat is wel heel grappig.
1: Maar
0: wel pijn hoor, dat ding.
1: Ja.
0: Goh, dat is niet normaal. 3 kwartier. En ik was stoer, want ze zetten hem op 50. En ik dacht, ik heb wel wat goede buikspieren. En daarna veel meisjes, maar zet maar naar 60. Nou, ging ook nog wel goed. En toen kwam ze na 10 minuten, zegt ze, ja, ik zeg, dat ding hoger.
1: Want hij verdoofde op een gegeven moment een beetje, die
0: persoon. Ja,
1: nou, kan wel wat bij.
0: Ik zeg, nou, moet ik omhoog? Zeg, ja, zeg ze, 65, zeg, nou, zet het op 70, kom maar goed.
1: Wow.
0: Nou, zeg ik een half uur op de 70, nou, dat was niet normaal, was gewoon pijn. Maar het gevoel dat om de, 10 seconden gaat je buik zo gigantisch aanspannen.
1: Ja.
0: Echt een spanning die ik gewoon niet ken.
1: Dat, weet je dat ze dit apparaat ook gebruiken om mannen een indruk te geven van de wee die vrouwen hebben?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, je kent zo'n apparaat. Ja,
1: het is gewoon zo'n schokapparaat. Ja. Met van elektroden tegenover elkaar. En dan krijg je zo'n spanningsveld ertussen. Ja, nee, ik ken het wel.
0: Zuidbuikspieren, echt niet normaal.
1: Ja,
0: ik denk op een gegeven moment met zo'n shock. Ik denk, als iemand nu een foto maakt, dan ben ik helemaal strak. Dan zie je allemaal broodjes. Ik heb gewoon 24 broodjes opeens die ik nooit gezien heb. Nee, dat was wel grappig. En het kost daar niet zoveel. Maar het is fantastisch.
1: Ja.
0: Ik ben 2 weken Hua Hin geweest. Dat is 200 kilometer onder Bangkok.
1: En hoe ben je daar naartoe gegaan, naar Hua Hin?
0: Ik heb een Grab genomen. Voor de mensen die het niet kennen, Grab is de lokale Uber.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is gewoon een Grab. En dan is een rit van 2,5 uur of zo. En dan was 2000 baht.
1: 60 euro.
0: Ja, 60, 50 euro.
1: Dat is niet normaal eigenlijk, als je erover nadenkt. Hè?
0: Ja, maar nog steeds duur, hè? Want je kon dus ook...
1: 2,5 uur, als je van hier, dat is van hier naar Maastricht, hè? Ja, ga van hier naar Maastricht,
0: ben je
1: 1000 euro kwijt.
0: Ja, nee, maar als je dan... Dat is ook iets wat ik ga leren, dat ik moet gaan... heel veel discussie met mijn vrouw erover. Ik probeer als ik daar ben, het niet te vergelijken met Nederland, maar het lokaal te vergelijken.
1: Ja.
0: Dus als ik naar die Uber keek, dan was die Uber... 2000 baht. Maar als je dan aanbiedingen kreeg op Facebook, Marketplace en dat soort dingen, kon het voor 1000 baht.
1: Okay.
0: Dus zo,
1: waarom zou je dat niet doen dan?
0: Ja, dus zo ga ik het dan een beetje vergelijken.
1: Ja.
0: Ik ben in de bioscoop geweest daar en dat was wel duur.
1: Oh.
0: Ja, dat was dus stom, maar dat is ook weer een verhaal. Mag ik nog even actualiteit?
1: Nee, ga je gang hier. Nou.
0: Ik heb een klein geheimpje. Ik ben een Michael Jackson fan. Ik ben hier naar de bioscoop geweest. Nou, ik zeg tegen mijn vrouw, ik moet ook in Bangkok naar Michael Jackson.
1: Tuurlijk.
0: En we gaan ernaar. Ik moet altijd wel een beetje chic zitten. Dus er was iets met VIP. En ik zeg, dus ik doe alles aan VIP. En ik experience weet ik veel wat. Het was ook iets van, ik denk, 2800 baht.
1: Wow.
0: Dus dat was iets van 60 euro opgerekend. Dat was best wel duur. Maar het was wel natuurlijk met eten en drinken erbij. En op een gegeven moment zaten we met de lounge met de absolute superster van actrice uit Thailand.
1: Oh, wow.
0: Ja, er kwamen cameraploegen binnen. Dus ik vroeg aan die ober, want we kregen alles eten en drinken. Ik zeg, maar wie is dat dan? Dus die begon te lachen. Ja, nou, dat is die naam, weet ik veel.
1: Ja, ja, ja.
0: En dus, ja, ik zeg, is het bekend? Ze zegt, ja, dat is een superster in Thailand. Ik dacht, oh, leuk. Ja, dat was wel grappig.
1: Dus ik kwam ook even naar Michael kijken.
0: Nee, zij had de première van haar film.
1: Oh, wow.
0: Maar in die lounge mocht zij een uitrusten. En ze waren er wel wat cameraploegen bij in haar entourage. Dus, ja,
1: grappig.
0: En die film is trouwens nog heel leuk, hoor, van Michael Jackson. Zelfs de derde keer is hij nog steeds leuk.
1: Ik ben ook geweest.
0: Wat vond je ervan?
1: Ja, kom.
0: Kippenvel, hè?
1: Ja. Want je realiseert je ineens wat voor... Ja, er zijn echt van die momentjes dat je realiseert... Ja, maar dit is ook weg. Het komt nooit meer terug.
0: Ja.
1: Dit gaan we misschien ook nooit meer meemaken. Ik bedoel, in ons leven waarschijnlijk niet iemand die zo'n impact heeft op de muziekindustrie of gewoon... Ja. Entertainment. Hij is ongekend. Dus daar had ik wel even... een beetje emotioneel. Jezus, wat heeft de man? Niet normaal.
0: Ja, maar wij zijn een beetje dezelfde leeftijd. Ik denk dat mijn hele leven ken ik de man.
1: Ja, met
0: alle nummers. Jackson 5, Of the Wall Thriller en Bad. En na Bad ben ik het een beetje kwijtgeraakt. Want ik ben echt blijven hangen toen nog een thriller.
1: Ja.
0: Maar ja, ik word gewoon vrolijk als ik naar zijn muziek luister. En het einde vond ik een beetje jammer van die film. Maar misschien komt er nog een deel 2.
1: Ja, nou ja, en ze hebben ervoor gekozen tot 88 dan, hè?
0: Ja.
1: Je kunt je afvragen of er niet nog een deel 2 komt.
0: Ja, ik
1: dat kan zomaar, maar dan zou die wel iets darker worden. Want er gebeurt natuurlijk best een hoop daarna, weet je wel. Aanklachten.
0: Ja, maar wiens verhaal vertel je?
1: Nee, precies. Maar ook met zijn eigen situatie. Ik bedoel, hij verandert dan ook qua uiterlijk. Fysiek verandert hij ook gewoon, weet je wel. Dus dat is, er gebeurt wel wat. Dus ik ben benieuwd of ze dat durven. Ik zou het wel willen zien. Ik zou het ook toejuichen. Wat me heel erg opviel in deze film was... Waar is Janet?
0: Ja.
1: Dat vond ik wel gek.
0: Heb je dat niet gezien? Janet heeft een reactie gegeven waarom ze niet mee heeft gedaan in de film. En het was gewoon een filmpje van haarzelf. Ik weet niet of het AI is, maar dus niet een statement of zo. Maar ze zelf dat ze sprak.
1: Ja.
0: En die zei dat ze niet aan mee wilde werken omdat zij vindt dat Jermaine eigenlijk nooit oma heeft gekeken naar Michael. En dat het puur om geld ging.
1: Jermaine
0: Jackson, ja. Dat was haar verhaal. Dus,
1: maar wat heeft het met Jermaine te maken? Dat ging toch over Michael?
0: Ja, maar Jermaine is de producer geweest. En zijn zoon speelt Michael. Of zijn kleinzoon speelt Michael.
1: Ja, sure.
0: En dus dat ze zijn hele leven hebben ze al gebruik en misbruik gemaakt van hem. Dus dat is haar verhaal, hè?
1: Hmm.
0: En dat ze nu nog steeds willen doen om hem weer verder te kapitaliseren.
1: Oké.
0: Dat is haar verhaal.
1: Nou, oké, dus, fair enough. En misschien heeft ze... Ik bedoel, zou Janet Jackson in aanmerking komen voor een film? Want het grappige is, ik heb wel liedjes van haar gehoord. En dan hoor je ook... je hoort wel eens liedjes nog van haar voorbij komen. En ik luister ook wel eens wat. En dan denk ik, hé, dit heb je gejat van Michael. Ja. Dit is even wel... Ik bedoel, dat is ook niet zo gek, hè?

0: Want ik ben de laatste tijd, ik ben gek op concertjes. Hè? Ja. Ik hou van live optredens, van concertjes. Paradiso, Melkweg. Ja. En veel groter vind ik vaak al minder leuk. Dus Ziggo vind ik al minder leuk. Omdat het, ja, weet je, zo onpersoonlijk en afstandelijk. En ik hou een beetje van kleine venues. Maar ik heb best veel artiesten gezien waarvan ik dacht, jeetje, ja, dit is echt gewoon op vergaande glorie. SOS-band heb ik gezien. Mm. Ik heb, hoe heet die vrouwelijke drumster van Prins?
1: Shilai
0: gezien. Ja. Die viel gewoon op het podium. Nee, maar mag ik een grapje, die struikelde gewoon.
1: Kiet Zwet
0: heb ik gezien.
1: Die viel tegen, hoor ik.
0: Die viel ook tegen.
1: Ja. Ik was laatst wel bij Boyz II Men in de Ziggo.
0: Boyz II Men heb ik ook gezien in de Ziggo. Ben ik op het laatste moment toch nog naartoe gegaan.
1: Hoe kwam ik maar tegen?
0: Oh ja, is ook zo. Van die parkeerplaats. Ja nee, dat was leuk. Had ik echt op het laatste moment nog een kaartje gekocht. Die zijn gewoon goed en die blijven ook gewoon goed. Hinderlijke. Yo, je hebt geen idee hoe ik me kan storen aan mensen die meezingen als ik naar een artiest ga.
1: Ja.
0: Jij betaal ik €80 voor een kaartje.
1: Ja.
0: En dan ga jij achter me staan blaren.
1: Ja. Ja.
0: Ik bedoel, als zou je goed kunnen zingen. Ja. Ik ben hier voor Boyz II Men.
1: Ja.
0: Maar niemand, je kan niet zingen.
1: Maar ik denk niet dat je dan met mij in de Microdisson had moeten gaan. Of nou ja, want ik ga alles meezingen.
0: Ja,
1: in die film. Toen ik ben vrij vroeg gegaan in Amsterdam toen met mijn dochter. En de hele zaal zong mee.
0: Ja.
1: Maar dat is misschien anders dan bij een concert, denk ik. Dit was een film en dit was
0: meer een film. Oké, precies. Maar en dan snap ik het. Weet je, misschien. Kijk, bij Boyz II Men, ik heb het op een gegeven moment losgelaten.
1: Ja.
0: Je kan niet winnen van zo'n stelletje wat achter je zit mee te kermen, weet je wel. Ja. Ik bedoel,
1: want maar jij zat, hè?
0: Ja.
1: Maar wij stonden.
0: Oh, ik wil ook niet meer staan.
1: Oh, nee.
0: Ben ik ook klaar mee. Ik wil alleen nog maar zitten. Maar, laatst ook, ik was bij Usher over staan en zitten gesproken. Ik wil zitten.
1: Ja.
0: Usher in de Ziggo Dome. Dat was mijn show, hè?
1: Ja.
0: Die gast is ook gewoon een legend, hè?
1: Ja.
0: En niet alles vind ik leuk, maar hij heeft heel veel goede dingen. Anyway, er zit een groepje meiden zit voor mij.
1: Ja.
0: En elke keer als er een nummertje kwam wat zij leuk vonden, en ik snap het, staan, dansen, doen. Maar als jij staat en ik zit achter jou, dwing je mij ook om te staan.
1: Ja.
0: En ik weet toch zeker dat ik zitkaart heb gekocht. En niet voor niks, want ik wilde niet staan, want anders dus ik zei op een gegeven moment na 3 nummers, ik dacht, hey, dames, luister, het spijt me, maar kunnen jullie blijven zitten? Hoezo?
1: Ja.
0: Echt boos, zijn wij echt boos. Hoezo?
1: Ja.
0: Leuk. Dit. Ja. Nee, snap ik. Ik zeg, maar je verplicht mij ook om te staan. Als je wil dansen, had je gewoon daar moeten, had je een staak uit moeten kopen.
1: Ja.
0: Nou, ze waren pist, jongen.
1: Ja.
0: En ik snap dat.
1: Ja.
0: En maar dan, ik denk ook bij mezelf, maar ik heb geen, het is geen gek punt wat ik hier maak.
1: Nee.
0: Want ik wil gewoon zitten.
1: Ja.
0: Daarvoor heb ik betaald. En op een gegeven moment kwam er een nummertje wat ik heel tof vond. Een beetje op het einde. Zij waren heel keurig blijven zitten. Zei ik tegen ze, hey, waarom staan jullie niet? Maar dat is een tof nummertje, weet je, als ik zelf sta. Ja, super irritant, maar anyway, ik heb wel etiket, hoor, als ik naar zo'n dingetje ga.
1: Je bent best een moeilijk jongen.
0: Je bent een kutgasje.
1: Je bent best lastig, hè? Ik weet niet, als ik naar Ajax ga, vroeger wilde ik staan. Nu als iemand voor me staat, word ik gek. Bij een concert, ik ben naar Usher 2 keer geweest. 1 keer stond ik, en dat was in het dorp 010, ben ik in Ahoy geweest.
0: Oh ja.
1: Voor mij die Ethos 8701 Tour. En ik ben een keer in Antwerpen geweest. En toen zat ik zitplaats, maar toen heb ik ook wel de hele show gestaan.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, luister, ik bedoel iedereen.
1: Ja, Usher vind ik ook wat. Maar weet je, nog even terugkomen op. Net zei iets over Michael Jackson. En Usher is geweldig. En Michael Jackson. Maar wat zijn de gradaties? Wanneer, ja. Weet je, Usher en Janet Jackson. Fantastisch. Zijn het supersterren? Ja, Madonna, superster. Maar wat moet je dan Michael Jackson geven voor 10?
0: Ja, nee, maar dat is...
1: Vorige keer dat ook over Bob Marley. Ja, ik vind het heel ingewikkeld.
0: Ja, ik vind Bob Marley ook wel een soort van een buitencategorie.
1: Ja.
0: Weet je, dus je hebt top, je hebt de absolute top. En dan heb je, zeg maar, daarboven heb je, zeg maar, de absolute top. En ver daarboven ergens zit Michael Jackson, zeg maar. Weet je wel, in zijn eentje.
1: Ja, zo kijk ik er ook naar.
0: En ik vind Bob Marley ook vanwege zijn impact en vanwege zijn
1: boodschap.
0: Ja, man. En weet je, het feit dat hij ook op vroege leeftijd, jonge leeftijd al overlijdt. En denk ik van, ja, maar die hebben wel een cultstatus of zo, weet je wel. Dat is wel exceptioneel. Dat is iets anders dan... En Usher is geweldig. Ik vind Usher echt geweldig. Ja. Maar niet op die manier.
1: Nee, maar ik denk ook dat het grote verschil is met een Bob Marley bijvoorbeeld.

0: mensen doen nog steeds Bob Marley na.
1: Ja.
0: Alles wij reggae horen, dan horen we eigenlijk ook een beetje Bob Marley.
1: Ja.
0: Zien we Usher, zien we Michael Jackson.
1: Juist, andersom inderdaad.
0: Ja, weet je, en ik denk dat dat misschien het grote verschil is. Janet Jackson, ja, je hoort heel veel van Michael Jackson erin. Hoe ze dansen, hoe ze aankleedt, de soorten videoclips. En ik denk dat die twee, Michael Jackson en Bob Marley, gewoon dusdanig groot zijn.
1: Ja.
0: Dat een voorbeeld is dat mensen naar dat niveau daarvan kopiëren. En het misschien verbeteren, maar op één grondlegger.
1: Nee, absoluut. En maar als je dan iets verder terug gaat in de tijd. Want ik zit te denken, wie Elvis, heeft hij ook die status? Voor mij persoonlijk niet zo, maar ik kan wel voorstellen dat hij... Dat was natuurlijk wel een grootheid.
0: Ja, maar was hij een... Bob Marley en Michael Jackson, die... waren een periode na Michael, maar het was nog toen nog steeds wel die segregatie tussen zwart-wit.
1: Zeker.
0: En witte mensen luisterden ook Bob Marley en luisterden ook Michael Jackson. En ik denk Elvis Presley, dat niet veel mensen die op ons lijken Elvis Presley ruiken. Ze kennen misschien bepaalde nummers omdat je er dood mee werd gegooid op de radio of op de televisie.
1: Zeker.
0: Dat gebeurde niet met James Brown. Dat gebeurde niet met Sam Cooke. Dat gebeurde niet met Otis Redding. Waren die
1: dan
0: groter,
1: noem je een paar, hè?
0: Waren die groter dan Elvis? Of kreeg Elvis de aandacht waardoor hij zo groot was?
1: Ja.
0: Je ne sais pas. Ik bedoel, Otis Redding. Ik bedoel, als we kunnen een avond vullen met Otis Redding nummers en iedereen mee kan zingen. Sam Cooke, Al Green,
1: Marvin Gaye.
0: Ja, weet je, noem maar op.
1: Ja, want dat vraag ik me wel. Want Marvin Gaye is wel een soort van.
0: Teddy Pendergrass.
1: Ja.
0: Tory man.
1: Ja, man. Teddy.
0: Ja, nee, het is absurd. En dat is in een periode geweest waarbij zwarte muziek niet op de radio gespeeld werd. Waarbij niet op de televisie uitgezonden werd.
1: Ja, absoluut.
0: En ik denk dat die hadden voornamelijk een zwarte doelgroep. En Elvis had een witte doelgroep.
1: Ja.
0: Maar Michael Jackson en Bob Marley, dat was overschrijdend. Ik bedoel, in China, als je daar begint, One Love begint te zingen, zingt iedereen met je mee.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Zing je in China, Men in the Mirror, zingt iedereen met je mee. Ga je in de Bijlmer een nummer van Elvis Presley zitten zingen? Ik weet niet hoeveel mensen die nummers mee kunnen zingen.
1: One for the Money?
0: Ja, I just can't help fall in love with you.
1: Ja,
0: dat vind ik een heel mooi nummer. Maar voor de rest.
1: Nee, maar hij heeft natuurlijk mooie nummers gemaakt. Weet je wat wel bijzonder is? Hij heeft dus... Ik zag het laatst voorbij komen weer. Zijn stijl, zijn muziekstijl, maar ook de manier waarop hij danst en alles, schijnt hij dus echt letterlijk één op één overgenomen te hebben. Ik heb die film nooit gezien, by the way, van een zwarte artiest. Die helemaal in de marge gewoon een kleine onbekende, relatief kleine onbekende artiest. En daar heeft hij zijn hele stijl op gebaseerd. En nu wil ik niet...
0: Elvis Dumpler?
1: Nee, want hij was natuurlijk nog steeds een sekssymbool. En je moet het ook nog maar verkopen, weet je wel. Ik bedoel, Naroen is één, maar je moet het ook gewoon... hij was natuurlijk ook wel voor die generatie... was ook wel een mannetje.
0: Ja, maar met Elvis en... Sorry hoor, luisteraars en... App Ara of app mij, als je het niet mee eens bent. Maar ik heb vaak bij Elvis het gevoel... Elvis is van voor mijn tijd, laat me dat meteen zeggen. Maar bij Elvis heb ik het gevoel dat ik daar een wit persoon zie... die iets zwarts wil doen. En dat opeens leuk geworden. Dat mensen dat leuk vinden.
1: Ja.
0: Mijn vader was groot fan van James Brown. Ik vind James Brown vele malen beter dan Elvis Presley.
1: Ik ben ook op
0: televisie.
1: Ik ben nooit echt een fan geweest van James Brown.
0: Fantastisch, man. Ik dansen en dingen. Broer Michael Jackson. Ja, maar Michael Jackson, James Brown, dan zie je daar dus ook. Oh, dat gaat niet meer regenen.
1: Oh, lekker.
0: Maar als je Michael Jackson, James Brown, ja, dat is dus ook iets van een 10 keer verbeterde versie van James Brown.
1: Terwijl je dit zegt, we zitten naar buiten te kijken, want we hebben hier de deur open in de studio, want het is gewoon best wel benauwd. Maar dit doet mij zo denken aan Suriname, dit.
0: Die geur ook, hè?
1: Ja, die geur, maar ook gewoon die warmte die er vandaag is. Dat echt dat warme. En dan die dikke druppels zo.
0: Ja.
1: Dit is... Het enige wat ik nog mis is een...
0: Een jogo.
1: Ja.
0: Een jogo.
1: En een lekker hapje eten. Wat is dit?
0: Ja, maar ik ben wel met een motor, hè?
1: Oh, dat is minder.
0: Ik hoop dat het zometeen wel wat droog gaat worden.
1: Nou, volgens mij gaat het los straks, hè?
0: Ja, maar... Ja,
1: echt los.
0: Zullen we zo te meemaken.
1: Oh shit, ik heb ook nog ramen openstaan. Anyway, ja, interessant. Dit is wel super interessant. En ja... goed. Michael Jackson is one of a kind. Krijgen we ook niet meer terug, toch? Dat is gewoon...
0: Ik vraag me af hoe. Of het moet AI zijn.
1: Nee, maar dat...

0: Dat gaat niet gebeuren. Dus, nee. Het is voorbij. Het is gewoon, dat was het gewoon. En dat moeten we gewoon koesteren. En dat gaan we ook doen. Misschien moeten we af en toe muziek van hem draaien. Dat heb je wel vaak gezegd.
1: Ja. Ik heb nog wel een paar nummers die ik wil horen, hoor. Die je nog niet hebt afgespeeld.
0: Nee, er zijn nog genoeg te luisteren. Zullen we het ook nog hebben over wat andere zaken? Of had je nog... Je hebt nog een actualiteit, of niet?
1: Ja, ik heb er twee. Maar dat is niet van Michael. Heb misschien meteen weer een andere modus. Nee, ik vind het altijd leuk om die programma's te kijken van Alberto Stegeman, Kees van der Spek. Nu heb ik pas twee andere dingen weer gekeken. Dat was Zeeman Confronteert.
0: Ja.
1: Het ging om een hele mooie zwarte vrouw voor mij. Dat is ook een journalist vanuit Almere. Die werd gestalkt door iemand waarmee ze gewoon contact had. Volgens mij heeft ze ook nooit een relatie met hem gehad of nooit echt afgesproken. Maar ja. Dat is iemand die ze ooit ontmoet had op een feestje. Die gaf er een Ajax-shirt. Maar ze zegt zelf dat er nooit iets met spanning is geweest of zo. En die... vrienden met een pistool en schieten en in elkaar geslagen met een pistool.
0: Nee,
1: bizar als je dat ziet. En van de week, dinsdag, was ik boos en ook fantastisch met Tim Hofman.
0: Ja.
1: Ging over een AI-porn, deepfake porn.
0: Ja.
1: En die kerel die presteerde het gewoon om collega's, mensen van de straat, om daar seksfilms van te maken. Die plakte hun hoofd op iets, op een filmpje of zo. En dat leek dan echt 100% op hun.
0: Ja.
1: En als je dan het verhaal leest, denk van hoe bestaat het?
0: Ja.
1: En zeker met het AI, dat vind ik zo verschrikkelijk gevaarlijk. Dat die fake, dat mensen ons gewoon nu kunnen plakken op hun hoofd. En dit is, hij heeft dit gedaan of hij heeft dat gedaan. Dat is toch eng? Of niet?
0: Zeker.
1: Het is wel makkelijk trouwens om nu te zeggen, was het niet.
0: Ja, dus je kan het ook omdraaien. Ja, dus die
1: draai even snip, man. Nee, maar is het toch wel raar?
0: Dat is wel tricky. Absoluut, 100%.
1: Maar hoe ga je je verdedigen?
0: Nou ja, misschien als je er een expert op zet die het bronmateriaal mag zien of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb geen idee.
1: Ja, maar dat is nu van mijn filmpje. Voor mezelf betrekken. Wereldwijd doorgeradiceerd van de gay pornofilms.
0: Oh ja, dat is fucked up, ja.
1: Ja, dan kan ik gaan zeggen van...
0: Dat je aan een kind zit of zo.
1: Ja, aan een kind zit. Ja, en dan kan ik in mijn inner circle vertellen.
0: Kan je 100 keer roepen dat je niet hebt gedaan?
1: Ja, maar iemand uit China, die ziet ook die beelden. Of iemand uit Amerika. 100%. Ja, ik vind het zoiets vervallig.
0: Nee, dat is absoluut, absoluut. En sterker nog, met dit soort dingen is het vaak... Hoe harder je roept dat je het niet hebt gedaan.
1: Ja.
0: Oh, nou, dan zou je
1: het
0: wel hebben gedaan.
1: Verdedigen.
0: En als je niks zegt, hij zegt niks.
1: Ja.
0: Dan zou je het wel hebben gedaan.
1: Ja, nee, je kan je niet verdedigen tegen dit soort situaties. En ik vind het zo eng. En ik vraag, zijn was wel in Nederland, volgens mij is... Je hebt bepaalde apps. Die zijn in sommige landen verboden. Nou, ik snap wel. Ja, in Nederland nog niet. Maar misschien moet je gewoon zeggen dat die apps gewoon strafbaar zijn of zo.
0: Ja,
1: die appbouwer dat die een zware boete krijgt.
0: Ja, dat mag echt veel strenger aan banden
1: miljoen of zo. Want je maakt iemands leven kapot, hè?
0: Ja, eens.
1: Je maakt echt iemands leven kapot. Die iemand die niks heeft gedaan, die wordt opeens verschijnen op een van de porno-site.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, bizar, hè?
1: Je kan hem bij één site van weghalen. Volgens die 2 seconden laat zit hij op 100 andere sites.
0: Ja, hoe reguleer je dit? Super lastig, hoor. Super lastig. Maar je kan in ieder geval zeggen van... als we dit in Nederland aantreffen, dan vervolgen we je of zo. Ja, maar dat...
1: Ja, maar de server zit zometeen weer in Luxemburg. Ja. En de host zit ergens in, weet ik veel,
0: Canada.
1: Zimbabwe. Ja, ik heb geen idee, maar... Of je moet die mensen keihard straffen die doen. Zoals deze gozer is gevonden.
0: Het verspreiden van die beelden. Dat zou je heel strafbaar moeten stellen. Ja. Want dat iemand het maakt, dat kun je misschien niet tegenhouden. Maar het verspreiden zou je misschien wel heel strafbaar...
1: Ja, snoeihard.
0: Is dat niet al... Volgens mij als je kinderpornografie of kinderporno, als je dat verspreidt, volgens mij ben je dan al strafbaar.
1: Ja, oké. Deze jongen die was op zijn werk, hij is ooit gepakt van iets. En nu zat hij weer een baan en de politie had er geen tijd voor. En het was, ik weet niet meer precies wat het verhaal was.
0: Ja, maar er lopen meer gekkies buiten dan dat er vastzitten, hè?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Dus dit soort mensen die je houdt het niet tegen. Dit soort gekkies zijn er gewoon. Maar ik vind wat dat betreft... En zeker als het gaat over social media... Dat is echt gewoon... Ja, is gewoon eng eigenlijk.
1: Ja.
0: Gewoon keihard aanpakken. Aanpakken.
1: Ja, maar je moet mensen beschermen.
0: Wat vind je ervan? Jeetje. Wij kunnen ook af en toe geen... Er is geen pijl op te trekken. Want we schieten alle kanten op. Of is dat juist het leuke ervan?
1: Dat is het leuke van het programma.
0: Oh ja, dat is ook zo. Wat denk je ervan dat je zegt tegen iedereen die een account aanmaakt, Facebook, Instagram, welk platform dan ook, dat moet je doen met een ID?
1: Ja, 100% eens.
0: Ja?
1: Gewoon volledig DigiD.
0: Ja.
1: Ik bedoel, er zal iets met privacy te maken hebben, maar het weegt niet op tegen oplichting, tegen fraude, tegen seksuele uitbuiting, tegen racisme, discriminatie.
0: Ja, al die toetsenbordhero's.
1: Ik zou er geen problemen hebben en ik heb

0: zakelijk heb ik Facebook, privé heb ik dat Instagram en ik heb dat TikTok.
1: Ja.
0: Ik doe er voor de rest helemaal niks mee. Op TikTok heb ik één vriend, dat is mijn vrouw. Er is wel niemand een vriend van me zijn. Instagram heb ik wel iets meer, maar ik post niks.
1: Nee.
0: Maar ik zou er geen probleem mee zijn als ik zo'n account alleen kan aanmaken met mijn DigiD.
1: Nee.
0: Punt, maar dan krijg je dan wereldwijd, moet je dat volgens mij gaan regelen. Maar wat zou jij ervan? Wat zou er tegenop zijn? Wat vind jij er eigenlijk van?
1: Nee, ik denk dat het echt een middel is om de boel te reguleren.
0: Ja,
1: maar... Nogmaals, je houdt. Bedoel, want mensen lopen nu op straat ook gek te doen. Waarom zouden ze dat online niet doen? Ook hebben ze zich aangemeld. Maar ik denk dat je wel filtert. Want mensen die nu dingen roepen, plaatsen, posten. En dan soort van een. Met een raar account of met een tijdelijk account. Of weet je wel, ik bedoel. Ja. Ja, nee, dat mag je echt wel keihard aanpakken. Ja. Ik vind niet mag, dat moet je keihard aanpakken. Ja. En ik vind ook dat jongeren gewoon, want ze doen het nu in veel Scandinavische landen, toch tot 16, ja. Volgens mij Australië, Nieuw-Zeeland ook. Tot 16 geen social media of geen. Ja, we zijn er nu toch wel achter. We zijn er nu toch wel achter dat dit gewoon levensgevaarlijk is en dat het gewoon niet goed is voor de ontwikkeling van mensen. Ik zit zelf, hè. Ik had nooit Facebook, ben ik ooit een keer zakelijk begonnen. Instagram ben ik voor de politiek begonnen. Ik zou het zeggen, ik ben verslaafd.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel filmpjes ik kijk af en toe? Ja. Op een dag dat ik gewoon s'avonds gewoon op de bank zit en dat ik denk, wat doe ik?
0: Ja.
1: Kan je alsjeblieft ophouden. Maar dat ik het ook stuur, hè, en dat ik dan wat terugkrijg van iemand. Dat ik denk, ik moet ook ophouden. Dit is niet oké, man. Maar het is zo.
0: Het is verslavend, hè?
1: Het is echt dopamine. Het zijn al steeds van die geluksmomentjes.
0: Ja.
1: En ik
0: kijk. Ze maakt je ook gek met die algoritmes. En ik bedoel, wat ik zeg net over dat afvalding wat ik in Thailand heb gedaan. Ja, krijg ik ook gewoon via de social
1: media. Ja, je komt het land binnen en hij herkent het. En pat, je krijgt gelijk allemaal dingetjes. Ja.
0: Waar eindigt het? Maar hoe ga je het reguleren? Reguleren, bedoel een VPN? Ik heb geen idee, maar ik denk dat dit wel iets is wat we wereldwijd moeten oplossen.
1: Ja.
0: Ik heb het zelf ooit meegemaakt.
1: Maar daar heb ik weinig vertrouwen in.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb ook totaal geen vertrouwen in. Maar en is ook er in Nederland. Ik bedoel, je zit een VPN tussen je computer, je internet en je logt in ergens in Singapore. En je kan doen en laten wat je wilt. Maar ik heb zelf ook een paar keer meegemaakt dat er mensen reageren op een fake account of op bepaalde dingen die je hebt geroepen. Ooit een keer bij was je zelf ook bij, heb ik wat dingen gezegd over Ajax, over Alex Kroes. En dan zie je op een of andere site.
1: Ja.
0: Werd het verhaal totaal uit verband getrokken. Maar dan zie je mensen ook reageren. En
1: ik had dat ook trouwens een tijdje bij een online medium. Dat ze iets over mij hadden gezegd wat ik had gedaan of niet. Daar heb ik ze echt ook benaderd van jongens. Ja. Luister, ik kan best de humor ervan inzien, weet je wel. Want ik weet niet eens meer wat ik had gezegd. Maar best wel iets gewoon wat ik dacht, nee, dit moet er echt af.
0: Ja.
1: Ik zeg maar, dit gaat nergens over. Maar haal eraf, weet je wel. Ik bedoel, oh ja, sorry. Want dat was het, dat zeiden ze. We hebben een algoritme voor ons, we hebben een programma.
0: Ja.
1: Dat maakt op basis van bestaande nieuwsberichten eigen berichten.
0: Ja.
1: Maar dit was gewoon een fucked up bericht. Gewoon, kom op. Hij is het uiteindelijk wel weggehaald, want ik kreeg het gewoon toegestuurd van iemand. Van, wat heb jij gezegd? Ja. Wat heb jij gedaan? Ja. Wat heb je het over?
0: Ja, nee, bij mij was het ook wel. We hebben de lek.
1: Ja,
0: natuurlijk. Helemaal niets gezegd heb je was er zelf bij die uitzending.
1: Ja.
0: En, die mensen die verdienen geld aan die kliks.
1: Ja, nee, zeker.
0: Bedoel, en als je dan iets over Ajax zegt of je zegt iets wat er net een beetje buiten de boot valt, dan klikken de mensen er snel op. Terwijl als je het leest, staat er eigenlijk helemaal niks.
1: Nee, maar die headliner en dan het clickbait, hè? Clickbait.
0: Ja. Het verdienen ze op in zoveel cent per klik. En dan gaan mensen er ook nog weer onder reageren. Je wordt er wel voorzichtig van. En zeker, bedoel, we zijn niet op ons mondje gevallen. We doen bepaalde dingen.
1: En we spreken ons ook uit. Dus het zou ook best kunnen dat er wat van waarheid in zit, weet je wel. Maar dat het dan zo verkeerd wordt uitgelegd zonder context. Dat is wel pijnlijk af en toe.
0: Ja,
1: vraag jij, je komt net terug uit het buitenland, zeg je. Je was in Thailand, hè? Heb jij nou liever een. Nee, iedereen heeft toch liever een directe vlucht dan een tussenstop? Of maakt het jou niet zoveel uit?
0: ik ben één keer rechtstreeks gevlogen naar Thailand. Dat was via Eva Air.
1: Ja.
0: En het was 11 en een half uur volgens mij. En de andere keer was altijd met tussenstop. Dus nu heb ik gevlogen met Etihad, een tussenstop op Abu Dhabi. December met Emirates, tussenstop in Dubai.
1: Ja.
0: Maar mijn voorkeur gaat toch wel uit naar rechtstreeks. Want het scheelt gewoon heel veel. En dan moet je weer uitstappen, instappen. Zit je, loop je daar 2 uur, loop je tijd te doden op zo'n airport. En wat moet je dan doen? Je gaat een lounge in, je gaat wat drinken. Je kijkt naar je klok van, wanneer mag ik weer naar die gate?
1: Ja.
0: En dan ben je gewoon 3 uur verder.
1: Verschrikkelijk eigenlijk.
0: En jij bent ook natuurlijk een paar keer naar...
1: Ja, zeker, zeker. Het liefst rechtstreeks, zonder meer. Ik bedoel, what's the point? Ja. Of ik nou vorig jaar was toen ik die kant op ging, of het jaar daarvoor... Had ik een overstap in Doha.
0: Ja.

0: En toen kwam ik aan en had ik 3 uur vertraging. Dus kwam je 's nachts aan om 2 uur. En dan denk je, nou, een uurtje, anderhalf zit ik in het vliegtuig. En toen moest ik gewoon 3 uur wachten. Ja, dan, dat is wel killing, weet je wel. Dat is zo midden in de nacht. Moet je. En die vliegvelden die zijn ook zo ingericht. Dat je niet lekker kan chillen. En alle plekjes waar je kan chillen zijn altijd bezet.
1: Ja, zeker met dat soort vertragingen.
0: Oh, man.
1: En dan heb je het nog over een mooi vliegveld ook. Hè. Dat zijn toch wel luxe vliegvelden daar, maar wat je zegt.
0: Maar rondlopen op een mooi vliegveld is gewoon rondlopen. Hè?
1: Ja, maar zeker als je niks anders kan. Als je weet dat je, als je een bepaald uitzicht hebt, althans je gaat gewoon naar Schiphol toe, je vliegt om 10 uur, je bent om 8 uur op Schiphol. Nou, 8 uur even een uurtje rondlopen, dan ga ik naar die gate en dan ga ik weg.
0: Ja.
1: Maar nu word je daar gestrand. En ja, 1 uur of opeens 4 uur wachten.
0: Schrikkelijk.
1: Ja, stront vervelend.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Was het heen naar Thailand of terug naar
0: Nederland? Dat was heen.
1: Heb jij last van jetlag als je naar Thailand gaat?
0: Even denken.
1: Nou, misschien moet je even vertellen wat jij doet trouwens als je aankomt. De luisteraars is het ook wel leuk. Ik kan me voorstellen dat jij misschien wel een jetlag, maar je hebt iets anders wat je nou wil gaan doen. Ja. Mensen, ik dacht dat ik gek was, maar... Maar Mattie hiernaast me, goh.
0: Nee, maar dat is eigenlijk gewoon een soort van een ritueeltje wat ik heb. Het is een standaard procedure. En het is niet... Ik lach het nu een beetje weg, maar het is wel een soort van een absolute must. Kijk, als ik aankom... Ik reis sowieso eigenlijk altijd... Of het moet 1 of 2 nachtjes zijn dat ik een stedentripje doe. Maar in principe altijd met mijn kussen. Ja. Dus ik heb mijn kussen bij me, mijn kussen slopen, weet je wel. Dus dat doe ik sowieso. Maar... Als ik in een hotel kom, dan wat minder. Maar als ik de plek vind waar ik wat langer ga blijven... Het kan ook een hotel zijn, maar de laatste keer in Thailand ook... hadden we een mooi appartement of een mooie villa met een zwembad. Alles erop in. Helemaal top, geweldig. Ik was super blij. Maar het eerste wat ik doe, is dan naar de lokale winkel gaan. En dan haal ik gewoon allemaal schoonmaakmiddelen. En dan begin ik het hele huis te doen. Dus dan alle knoppen die ik aan kan raken, die ik aan moet, die maak ik schoon. Ik neem altijd een diepvrieszak mee. Zo'n doorzichtig van Albert Heijn. En dat doe ik alle... Dus ik neem verschillende zakjes mee. Ik heb altijd... Het is echt verschrikkelijk. Maar ik heb allerlei zakjes bij. Brood en zakken. Diepvrieszakken. En dan doe ik dan de afstandsbediening in van de tv. Die zie ik dan. En dan hoef ik die afstandsbediening nooit meer aan te raken. Maar ik kan hem wel gebruiken omdat hij doorzichtig is. Ik vind het zo vies. Een afstandsbediening aanraken waar andere mensen aan hebben gezeten in zo'n hotel... Nee, dat is voor mij.
1: Erg was. Mensen lachen me altijd uit als ik uit ga eten, maar ik maak
0: het altijd schoon.
1: Ik maak het bestek altijd schoon met een tissue en de mensen lachen altijd hier, het komt net. Maar jij bent toch wel een takje erger, hoor. God, verdorie, die afstandsbediening hebben we nooit gehoord.
0: Noem je dit smetvrees?
1: Nou, misschien in de forum, ergens in een spek, een van die cijfers heb je.
0: Nou ja, maar ik zal je zeggen, er zitten nu mensen te luisteren en die denken...
1: Voilà.
0: Een zakje, die moet ik meenemen.
1: Maar even stomme vraag.
0: Ja.
1: Ik pak ook altijd mijn eigen koffer mee en ik ben er ruim voor te worden. Hoe gaat het dan bij jou? Ben je dan eerst bezig met je schoonmaakspullen en met je kussen en met je kussensloop? En dan je kleding? Of hoe werkt dat?
0: Ik begin eerst met kleding.
1: Ja,
0: met kleding. En ik eindig natuurlijk met mijn toilettes, want die heb ik de dag van vertrek nog nodig. Weet je, spullen, dus die doe ik op het laatste moment. Maar ik heb echt een checklist.
1: Die zakjes en zo.
0: Ja, die zakjes. Nee, maar die staan ook op mijn checklist.
1: Ja?
0: Ja, en die staat echt op mijn checklist.
1: Een checklist?
0: Ja, nee, 100%. Nee, 100%, man. Gewoon geen discussie. En ik neem een vape mee, zeker als ik naar Thailand ga.
1: Wat?
0: Vape. Kijk, dat zijn die in Suriname van die matjes. Die leg je op zo'n ijzeren plaatje die heet wordt. En die damp die kilt al die muskieten en muggen.
1: Nou, ik heb altijd zo'n dingetje. Ja, die ronde dingetjes.
0: Ja, maar die steek je aan inderdaad en die roken.
1: Ja.
0: Trouwens, die vape is absoluut niet gezond.
1: Oh, okay.
0: Dat kan niet gezond zijn, maar het werkt wel goed. Weet je, dus dan doe je je kamer dicht, doe je het dingetje aan. Kamerdeur dicht, half uurtje later ligt alles op de grond. Dus dat is cool.
1: En dan ga je dat weer schoonmaken.
0: Ga je dat weer schoonmaken? Ja, nee, luister, ik heb zoveel moeite met insecten en zo. Ik bedoel, het is niet dat ik ze graag binnen heb of zo. Maar gewoon waar mensen aan hebben gezeten. Zo'n sprei op een bed, die haal jij toch ook weg? Als je in een hotel komt. Er ligt zo'n sprei op je bed.
1: Nee, maar ik lig niet onder de sprei. Ik lig altijd gewoon onder de
0: deur. Nee, die gaat bij mij als eerste.
1: Maar waar lig je dan onder?
0: Nee, maar ik bedoel echt die sprei. Nee, ze leggen altijd zo'n mooi sprei.
1: Zo'n half ding.
0: Ja, weet je
1: wel. Nee, die gaat niet voor je op.
0: Weet je hoeveel mensen? Oké, ik heb een beetje... Ik noem het smetvoorkeur. Ja, want ik kan ook dingen... Niet alles moet zo, maar heel veel wel, helaas. Maar... Weet je hoeveel mensen met hun voeten op het bed gaan liggen?
1: Ja.
0: Sowieso, ook gewoon thuis.
1: Ja.
0: Sowieso dus dat je met je schoenen naar het huis binnenkomt. Dat vind ik al lastig, maar dat goed, doe wat je doet. Maar dat je dan met je schoenen op je bank gaat zitten, met je schoenen op je bed. Hé, hey, onmogelijk. Dat je met je buitenkleren op je bed gaat zitten. Of in bed gaat liggen of zo. Nou, ik kan mijn bed verschonen, denk je. Dank je. Weet je, niet doen.
1: Ja, dat is echt goor eigenlijk, als je erover nadenkt.
0: Eigenlijk, maar, en dat is het probleem. Ik denk er te veel over na, dus vind ik het ook goor. Er zijn ook mensen die hebben zoiets van, ah, ik leef toch, ik ben nooit ziek. Ja. Ik denk ook dat die mensen een enorme weerstand hebben. Maar ik kan het...
1: Ja, maar ik weet het stom is, want ik snap het helemaal. Als je het zo vertelt, want als ik nou zelf nu even neem, ik wil ooit een keer naar het buitenland gaan, dan zitten we wel eens te denken van, oké, wat gaan we doen met ons huis? Gaan we die verkopen of gaan we die voor een bepaalde periode verhuren? En toen zei ik van, nou, ik ga niet mijn huis verhuren en dan terugkom en dan moet ik echt het hele huis renoveren.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk hetzelfde wat jij
0: eigenlijk wel.
1: Ja, want ik zie mezelf niet om dat iemand in mijn bed gaat liggen of op mijn bank gaat zitten. Weet je, dat vind ik wel geluk.
0: Hey.
1: Weet je, dus ik in de zomer vind ik het echt misselijk als je een bezoek krijgt en mensen komen met korte broek.
0: Iedereen is klam.
1: Ja, iedereen is op de bank zitten. Maar heel stom, want als ik naar een hotel ga, heb ik dat minder.
0: Ja.
1: In een villa heb ik, als ik een huis huur, heb ik dat wat minder. Maar in mijn eigen huis vind ik dat toch ingewikkeld.
0: Ja.
1: Ja,
0: grappig. Nou, ik denk dat het wel is, gewoon dat gevoel. I don't know. Ja, ik ga er misschien wel wat verder in, maar ik vind het gewoon... Het is
1: maar
0: prettig.
1: Ik vind het knap. Ik vind het mooi. En die dingen die je dan zegt, en absoluut niet, vind ik dan... Dat zou voor mij te ver gaan. Maar zoals een kussen...
0: Ja.
1: Daar zitten toch mensen. Ik zweet bijvoorbeeld heel veel als ik slaap.
0: Ja.
1: Echt, maar helemaal nat.
0: Ja.
1: Maar nu heeft er iemand, een of andere dikke Duitser, heeft daar gelegen met zijn zweetige kop. En het enige wat ze veranderd hebben is die kussensloop.
0: Ja,
1: is ingewikkeld. Als je erover nadenkt. Dus, bedankt, Ara. Nu ga ik dus. Oh shit. Nu hebben we twee kousen op vakantie.
0: Het spijt me. Ik heb hier gewoon
1: alles mee.
0: Ja,
1: hebben we nog actualiteiten die we vandaag gaan behandelen? Niet actualiteiten, maar hebben we nog onderwerpen die we vandaag gaan behandelen? Want zijn we weer een uur verder.
0: Ik zou je zeggen, we zijn een uur verder, hè? Jeetje mina.
1: We moeten het programma doorgeven.
0: Nee, zeker. We gaan het vooral hebben over sport.
1: Ja, hè.
0: Sport. Want er is de sportzomer komt eraan, hè? Het mag duidelijk zijn. Er is op dit moment tennis, Roland Garros. Het WK komt eraan. Mensen, ik kan niet vaak genoeg zeggen. Wielrennen, ik ben gek op wielrennen. Giro.
1: Is niet bezig.
0: Is hij nou bezig? Of is
1: hij niet bezig.
0: Ja, nou, zo gek ben ik op wielrennen dat ik niet eens weet of het bezig is. Maar ik vind de Tour de France vind ik wel iets bijzonders.
1: Maar toch wel voornamelijk de bergetappes, toch? Die beelden die dan zien.
0: Ja, dan vooral de bergetappes. Ja. En het is inderdaad wel die combi van beelden. Ja. Want ik bedoel, de Amstel Gold Race, weet je wel, gewoon. Dat
1: niet
0: boeit me minder.
1: Ja, maar dat wil met wat ik volg, vind wielrennen ook fantastisch. Maar voornamelijk de bergetappes. En vooral als aan die hoge buitencategorie dingen gaan.
0: Ja.
1: Kijk, zo'n vlakke rit. En dan zit je 3 uur te kijken. En uiteindelijk komt er een massasprint. En denk ik van
0: dat vind ik wat lastiger.
1: De laatste 10 minuten ga ik wel kijken, bij wijze van.
0: Vaak vind ik het wel ook als er onderlinge wedstrijdjes zijn. Het verhaal wat erbij zit is wel belangrijk. Maar daar kan ik echt wel van genieten, hoor. Dus zeker die bergetappes. Dus ja, daar kijk ik naar uit. Maar ja, en dan hebben we natuurlijk over de WK-selectie. Arsenal kampioen gehoord, mijn ploegie. Ja. Kampioen.
1: Ja.
0: Het leek even mis te gaan, maar niks is minder waar. Morgen, finale Champions League. Ja. Bang, bang, bang.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk. En misschien nog eventjes wat andere dingen die er passeren.
1: Niet hoe dat we toch de Conference League gelaten hadden.
0: Ja, daar gaan we het ook nog even over hebben, inderdaad. Dus eigenlijk hebben we nog best wel wat te bespreken. Er zit ook een coalitie aan te komen. Coalitieakkoord, moet ik zeggen. Presentatie daarvan is op 3 juni in de OBA. Op het Bijlmerplein. Dat is eigenlijk mijn actualiteit. Die gooi ik er nog eventjes in voor de pauze. Dus dat is ook niet verkeerd. Ja,
1: nee. Je ook afgevinkt.
0: Hey.
1: Gaan we daar nog over hebben of niet?
0: Kunnen we het over hebben, zeker.
1: Dat is een leuk stukje van Faillista trouwens in het Parool van de week.
0: De campagne rondom
1: Faillista.
0: Om haar te behouden eigenlijk voor het dagelijks bestuur.
1: Ja.
0: Nou, ik gun het daar sowieso. Dat weet je, heb ik ook al vaak gezegd. Dat heb ik ook al tegen haar gezegd. Ik denk dat ze het hartstikke goed heeft gedaan en dat het voor haar wel lastig is in haar positie. Mm-hmm. Je zit niet in de coalitie, maar je moet wel het coalitieakkoord uitvoeren. Een beetje spannend, dus hoe ga je daarmee om? Maar ik denk dat zij naar omstandigheden echt gewoon goed heeft gedaan. Dus ik gun het haar wel. Deze parkeer ik eventjes. Ja. We gaan nu direct naar de pauze en dan komen we lekker bij u terug. Mensen met deel 2 van Bijlmer Insight. Tot straks.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Politie en handhaving mogen groepen wegsturen, samenscholingen beëindigen en gebiedsverboden opleggen. Burgemeester Molenburg zegt dat de veiligheid van de inwoners en bezoekers voorop staat. Gisteren werd al preventief gefouilleerd, daarbij werd één persoon aangehouden voor belediging. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meisje komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vaasgoed.

0: Want Jari zei donda, alhoewel Jari net donda is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, abrog vast goed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tori's in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het Itori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idé van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten, zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
2: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Vicky Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy voet aan eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering heb bayeng. Me if you want niet, je me gewa mooi ketiteng. Wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29. 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
5: Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam. Nee.

30 euro per duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Boto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644 300 415 0620 679620 en 863 5358.

Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Sasa vribom. Hier en na schuiti dim koprata ngai bikami odoro diftu. Futa dede, afosu ambe schuiti. Atori e chatori de mat programma man. Woko baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nangana tori tap me the people, Missy Lucia Fano Burg dangin grupu. Hier en Wespa anu pi bai wi egi oso. Obi egi oso opota moni. Na tweede diftu, meet the people langanu, tori e cha tori. Munde e juni, ya, ala langanu e ye piyara. Futuuru te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummeru aitiyara. Arkibon, Woud Richemstraat, ya, nummeru aiti na inkein. Mano pergiti, wanyang. Awanat neki, ode. Na voila, adrapumbe. Saaf saaf li morobon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi oso no.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Luisteraar, welkom terug bij deel 2 van Bijlmer Insight. Iemand zei laatst tegen mij van de week, het is tijd voor Bijlmer Insight. Mm. En daar ben ik het wel mee eens, het is weer tijd voor Bijlmer Insight. Gio, jij eindigde net met een stuk wat in het Parool heeft staan over Faillista.
1: Faillista misschien, ja. Ja. Ja. Ik vond het een mooi stuk. Mooi stuk omdat het best wel positief vanuit de mensen hier geschreven is. Ik ken Faillista gewoon als DB'er. Ik weet niet hoe ze de werk doet, ook voornamelijk voor de krant. Een leuk, innemende vrouw. Maar voor de rest weet ik niet hoe ze in het veld zit, hoe ze opereerde. Ik viel me wel op dat het toch voornamelijk sociale en maatschappelijke instellingen hebben die hebben gereageerd, van input hebben geleverd in het Parool. Dus, ja. Maar ik vond het wel grappig dat het stond. En ik ben ook benieuwd hoe dat gaat met het Bijeen en in Zuidoost. En,
0: zeker.
1: Hoe sterk ze nog zijn, zeker met de besprekingen die er zijn voor het leveren van bepaalde mensen voor bepaalde functies.
0: Zeker, en het is ook wel bijzonder, want ze hebben natuurlijk een soort van een uitzonderingspositie gehad. Dus dat er

0: gebiedsgericht gekeken is naar de invulling van het DB. Ja, ik denk dat ze het gewoon goed heeft gedaan, wat ik net al zei. En ik gun het er ook. Dus ik zou zeggen, ik zou het niet gek vinden als ze haar positie behoudt. Ik kan me ook voorstellen dat D66 zegt, ja, wij hebben een zetel gewonnen in de stad. Wij willen toch in elk stadsdeel gewoon een afvaardiging.
1: Is het niet moeilijk? Ze zaten natuurlijk de vorige termijn zaten ze niet in de coalitie. Dan kan je je eigenlijk ook makkelijk verschuilen van, ja, nee, ik ben het volledig met jullie eens, maar je moet bij de coalitiepartner zijn als voorzitter, zoals Tanja of Vincent de Kom. Die hadden dat natuurlijk niet. Ze waren gewoon ook in de coalitie in de Stopera en zij hadden het minder.
0: Ja.
1: Is dat niet makkelijk voor haar of juist moeilijker voor haar? In het geval als je dus niet in de coalitie zit, maar je zit hier wel als bestuurder.
0: Ja. Nou ja, dat zie je af en toe wel. Een soort van een beetje een spagaat. Maar ik denk eerder lastiger dan makkelijker. Want in principe, op het moment dat je DB ingaat, dan onderschrijf je en dan committeer je jezelf aan het coalitieakkoord. Hmm. Want je bent verlengstuk toch een beetje van het college. Dus ja, dat maakt het wel lastiger. Want zij moest af en toe schoorvoetend en of met tegenzin, met gezonde tegenzin, akkoord gaan met zaken die in het collegeakkoord stonden, of coalitieakkoord, terwijl zij en haar fractie in Zuidoost toch zoiets had van, ja, wacht eventjes, dit is niet helemaal des bijeens, weet je wel. Dus dat is dan lastig en dat maakt het ook wel lastig voor haar. En daarom vind ik het ook wel gewoon, ze heeft het gewoon goed gedaan. Ze heeft zich daar toch wel door tussendoor weten te manoeuvreren en bewegen. Dus,
1: maar nogmaals, jij weet het veel beter dan ik, hoor, maar heeft het vorige DB, hebben die het gewoon gedaan? Ze hebben 4 jaar gezeten of 8 jaar gezeten. Hebben ze het verschil kunnen maken? Zijn er mensen opgestaan die voor Zuidoost gestreden hebben in de stoopraad voor het betaald parkeren en zeggen van, oké, leuk BNW of de coalitie wat jullie hebben verzonnen, maar dit gaan we echt niet door kunnen voeren in Zuidoost? Of is dat niet de manier hoe het spel gespeeld moet worden?
0: Ja, kijk, als DB in principe niet.
1: Nee.
0: Als het antwoord op jouw vraag is, nee, dat hebben ze niet gedaan voor Zuidoost.
1: Zij zijn er ook niet verantwoordelijk voor.
0: Nee, omdat je zou het willen. Je zou willen dat een DB'er zegt van, ja, maar wacht eventjes. Ik weet dat ik het coalitieakkoord onderschrijf. Maar dat is toch wel heel erg vanuit Centraal Amsterdam georganiseerd en bedacht. Ik zie wat hier op de werkvloer gebeurt, hier in Zuidoost. Ja. Dus ik weet precies wat er wel kan, wat niet kan, wat er leeft en wat er speelt en waar de mensen behoefte aan hebben. Dus dit moeten we anders doen. Hmm. Nou, en ik denk dat het op sommige vlakken echt wel is gebeurd, hoor. Ik bedoel, dat geloof ik ook wel. Tegelijkertijd, nee, dat maar dat hoort ook niet helemaal bij die rol. Dat is ook wel lastig, want je bent toch, je committeert je.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt. Wat er gebeurt in Amsterdam-Zuidoost, in ons mooie stadsspel. Maar gaan we het nu weer over sport hebben?
0: Nu weer over de belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Mij de afgelopen half jaar hebben we het heel vaak over politiek gehad. Ik ben een beetje politiek moe. We hebben van de week ook een debat gezien in de Tweede Kamer over de protesten tegen die asielzoekerscentra. Het roept maar wat, het schreeuwt maar wat en iedereen komt maar weg.
0: Ja, en die Marcus houden, dat is ook een klootviool.
1: Ja, maar het komt ermee weg.
0: Kan hè? Ja. Als een stel Denk had gezegd.
1: Joden, homo's.
0: Ja, Joden moeten, die moeten gewoon op het moment dat ze de Westbank, dat ze daar huizen willen platwalsen. Ja. In boomgaarden, in olijfgaarden van de Palestijnse bewoners daar willen platwalsen. Moet je ze gewoon met geweld stoppen, met maximale geweld. Ja. Dan is de wereld te klein.
1: Ja, nou, dubbel moraal. Maar dit word ik daarom politiek binnen een beetje klaar mee.
0: Ja.
1: Ziek.
0: Zieke
1: mensen.
0: Ja, het voelt heel hypocriet, hè? Het voelt heel hypocriet. En uiteindelijk politiek, bedrijfsleven, maatschappelijk werk, zijn allemaal gewoon mensen.
1: Ik ken eigenlijk hoe hypocriet ze in het borst dan zijn.
0: Gewoon
1: zo openlijk op een goal meten met 2 verschillende maten.
0: Ja,
1: waarom mag die het wel en waarom mag die het niet zeggen? En dat vind ik gewoon wel gelukkig als je de massahysterie. En van mij heb ik al snel naar sport, maar als je het doet met die pro-Palestina-demonstraties in Amsterdam. Als je de massahysterie hoorde van een VVD, van die Caroline van der Plas, over hoe de tuigen hebben ze niks te doen. En die vochten voor. Tegen genocide vochten zij.
0: Ja.
1: Niets ten nadele van Joodse mensen, niets ten nadele. Nou, misschien wel ten nadele van Israël.

0: wel, maar het was pro-Palestina voor, tegen een genocide.
1: Ja.
0: En heb je nu dus die asiels, die mensen die gaan demonstreren tegen asielzoekerscentra, die gooien een brandbom tegen een asielzoekerscentrum waar mensen in waren.
1: Ja.
0: En je hoort geen één van die politieke partijen, hoor je zeggen, hoor je iets noemen erover. Dus de felheid hoe ze toen reageerden met die pro-Palestina-demonstraties en hoe stil ze nu zijn met betrekking tot de asiels toe,
1: ja, dus
0: die demonstranten.
1: Doodeng, hè?
0: Ja, ik vind het verschrikkelijk.
1: Doodeng.
0: Ja. Maar voetbal, of een sport. Als je...
1: Ah, ja.
0: Ja, dan zou ik de hele verkeerde kant zijn. We zijn zometeen 3:30 weer over die alleen aan het praten.
1: Ja.
0: Waar het over Roland Garros.
1: We hadden het over Moïses. Roland Garros. Luister eens.
0: Ja.
1: Moïse, ja? Moïse Kwame.
0: Ja. Ja. Die naam ligt het niet, Kwame.
1: Nee.
0: Ja.
1: Heb je die beelden gezien? 17 jaar oud?
0: Ik heb alleen het beeld gezien dat hij op de grond lag en begon te huilen. Dat hij gewonnen had na een marathonpartij van 5 uur, 4 uur en 45 minuten of 5 uur en 40 minuten.
1: Nou, ik weet niet hoe lang het heb geduurd, maar ik weet dat het... Ik heb die beelden gezien. Even serieus. 2-0 voor. Yeah. 2-2.
0: Yeah.
1: Dan komt hij dus... Want je ziet, hè, jongen komt gelijk te staan. Dan komt hij in de derde set achter te staan. 5-2. Mm. Brengt hij terug naar 5-5. Hé, dit was een heldendaad, hè? Yeah. 5-5 wordt het. Dan wordt het 6-6. Tiebreak.
0: Ja.
1: Yeah. En dan staat hij voor. Die gast komt weer terug. Die tegenstander komt terug. Hij heeft kans op een matchpoint. Die verpest hij. Het gaat maar door. En bam, en dan wint hij gewoon. Ja. Dit is een mokerslag.
0: Ja.
1: Maar dit is ook gewoon zo'n prestatie.
0: Ja.
1: Op dat niveau.
0: Ja.
1: Op die leeftijd.
0: 17 jaar. Jongste ooit in de derde...
1: Ja,
0: Nadal overtroffen.
1: Hij is 17 jaar inderdaad. Ja. Hij is net en nog niet zo lang 17, hè? Sinds 6 maart. Hè?
0: Ja,
1: maar
0: nog geen 3 maanden.
1: Nog geen 3 maanden. Dus hij is eigenlijk gezien nog gewoon 16. Ja, niet normaal. Dus wat hij hier heeft gepresteerd
0: is
1: bijzonder. Hij gaat naar de derde ronde.
0: Ja.
1: Maar jij vertelde ook wat moois. Wat was er nou over zijn eigen wedstrijd? En...
0: Ja, nee, hij moet morgen zaterdag moet hij
1: de derde ronde
0: spelen tegen iemand uit Paraguay. Of Uruguay, voor mij Paraguay. Die gozer die was vrij in de tweede ronde, wat zijn tegenstander had zich afgemeld, maar dat maakte zich niet uit.
1: Ja.
0: Maar hij is groot fan van Paris Saint-Germain.
1: Ja.
0: En dus vroeger werd de vraag gesteld, wat zou je liever willen doen, kijken of dingen? Toen zei hij, ja, ik zou eigenlijk wel willen kijken. Dus nu gaat hij vragen aan Roland Garros, de organisatie, of hij eerder ingepland kan worden op die dag. Dat is wel grappig, want ik ben ooit een keer daar geweest in het Parc des Princes, het stadion van Paris Saint-Germain. En het ligt gewoon echt naast Roland Garros. Dus ik hoop dat ze het... verwilligen.
1: Ja,
0: dat zijn het gewoon. Ik bedoel, het is voor Frankrijk natuurlijk ook een fantastische dag. Voor Parijs, Roland Garros in Parijs en Paris Saint-Germain. De finale tegen jouw club Arsenal.
1: En het is ook in Parc des Princes, de finale.
0: Nee, die wordt in Budapest volgens mij.
1: Oh, wat zeggen? Maar
0: de stadion van Paris Saint-Germain ligt naast Roland Garros. En die jongen komt volgens mij uit Parijs. Het is een zwarte jongen. Het is zo onbevangen, ook dat interview dat hij vertelde. En een beetje lachelig, heel nederig kwam hij over. En dat was wel heel mooi te zien. Ik hoop wel dat hij dat... dat vind ik wel lastig. Heb ook een vooruitzending gehad. Ik heb vaak het gevoel wel dat de mainstream media... Zeker de grote witte mediacentrales... Dat als zo'n jongen jong is, dat ze het allemaal leuk vinden.
1: Ja.
0: Maar als het ouder wordt, dat het allemaal wat kritischer wordt. Dan gaat ze praten over zijn pet en niet meer over het onbevangen wat hij nu heeft.
1: Dat merk je
0: in de volle breedte. Als je ziet hoe Davids of Seedorf werd in het begin toen ze kwamen, hoe ze werden behandeld en hoe ze later werden behandeld. Dan zie je wel een groot verschil.
1: Zeker. Dat, nou ja, goed. En ik hoop vooral in eerste instantie dat hij dit niveau weet vast te houden. Hij is nu de nummer 313.
0: Ja. En niemand had er ooit van gehoord. Jongens,
1: nee, absoluut. Maar goed, dat is niet gek. Want hij heeft net nog meegedaan aan jeugdtoernooien. Ja. Dus hij komt echt net op het toneel. Ja. Maar ik heb wel hoop.

0: We willen ook daar diversiteit. Ja. Maar ik ben bang dat we hier zomaar... En dat gaat gebeuren, hè, dat weet je. Want dat is bij vrouwentennis is dat al lang gebeurd. Natuurlijk met Serena en Williams. Serena en Venus. Maar dat gaat bij mannen natuurlijk ook gebeuren. Dat gaat straks gebeuren, ja. Er gaan straks 2-3 jongens opstaan.
1: Ja. En als dat gebeurt, dan is het klaar. Ik heb met basketbal meegemaakt, met honkbal, met voetbal. Er kwam 1, 2, na een tijdje weer niks. En toen op een gegeven moment kwam die grote groep. Kijk, ik bedoel, hoeveel jonge zwarte tennissers Zuid-Amerika zijn gaan tennissen. Vanwege Venus, vanwege...
0: Ja, nee, absoluut.
1: Ik bedoel, en we gaan zo nog hebben over wielrennen. Ik bedoel, als er een sport is die wij zouden moeten kunnen, wij mensen die op ons lijken, zou het wielrennen zijn. Ik bedoel, wielrennen is voor mij een sport waar je niet echt talent voor hoeft te hebben. Je moet een bepaald figuur hebben. Maar wat ik bedoel, basketbal, tennis, voetbal moet je... Ik maak niet uit hoe hard je traint, je zal nooit een missie worden. Ik geloof dat het wel een gave is. Of een bepaald talent dat je moet hebben.
0: Ja, maar rennen, zeker.
1: Een bepaald doorzettingsvermogen.
0: Nou, met wielrennen moet je natuurlijk ook een talent hebben. Talent is dat je heel goed kunt herstellen. Dat je de berg op kunt of niet. Of dat je heel goed...
1: Maar het zijn meer lichamelijke dingen, vind ik dan.
0: Ja, maar wat bedoel je dan met talent? Meer...
1: Nee, ik geloof niet dat... Ik heb het vaak met een vrije trap. Een voetballer. Dus ik heb niet het gevoel dat ik ooit een vrije trap zou kunnen nemen als Van Hooijdonk. En dan is Van Hooijdonk gewoon een simpele voetballer. Ik denk niet dat als ik ooit zo goed zou kunnen zijn als Messi. Mm-hmm. Dat is een natuurtalent. En ik heb vaak het gevoel bij Formule 1. Bij wielrennen. En nogmaals... Klinkt heel conservatief wat ik nu zeg, of heel plat. Maar dat het ook gewoon heel veel wilskracht. Je moet een bepaald figuur hebben. Hè? Ik bedoel, als je Formule 1 bent of je bent wielrenner, dan moet je volgens mij 60, 70 kilo wegen. Je moet een beetje klein zijn, iel zijn.
0: Maar hetzelfde geldt dan, als ik jou zo hoor, ook voor atletiek, 100 meter. Dan moet je ook gewoon hard kunnen rennen en hard willen rennen.
1: Je moet een bepaald lichaam hebben, ja.
0: Maar dat is toch een God-given iets als een talent. Talent is toch per definitie iets wat je krijgt vanuit je natuur.
1: Ja.
0: En dat kunt uitbouwen.
1: Ja, en wij hebben al die talenten. Als je kijkt naar de 100 meter sprint, dan zijn het zwarte mensen die daarin toch alles winnen.
0: Marathon.
1: Kijken we naar de marathon, zijn het ook. Dus en beide, bedoel, een 100 meter sprint, dat zijn gespierde blokken, best wel lange mannen.
0: Ja.
1: Marathon, ja, dat weegt net 50 kilo.
0: Ja, op een goede dag.
1: Dat hinkt, dat vliegt over, dat vliegt 40 kilometer, vliegt het over een parcours heen.
0: Ja.
1: En ik denk, als je dat soort mensen die een marathon kunnen rennen, op een fiets zet, en je laat ze vanaf hun achtste een berg op fietsen.
0: Ja.
1: Dat niet hogere wiskunde moet zijn.
0: Nou, nee, maar... Nou,
1: ik ben benieuwd hoe klachten ik nu ga krijgen.
0: Nee, maar dat ben ik wel met je eens. Dat zou... Kijk, lopen en fietsen, dat ligt nog best wel uit elkaar. Omdat je dan toch wel andere spieren aanspreekt. Of je spieren op een andere manier aanspreekt. Maar dat is wel trainbaar. En ik denk dat het wel gaat over hart-longfunctie en je longinhoud. Ja. En hoe snel kun je herstellen. Kijk, een berg op klimmen. Ja. Dat is ook met hoogteverschil, met de ijlheid van de lucht en alles. Je longen moeten dat wel aankunnen. Daarom zie je ook vaak hoogtetraining doen, weet je wel, zodat je meer rode bloedlichaampjes aanmaakt, al die dingen meer. Maar
1: ik denk, misschien verwoord ik me verkeerd, want je hebt helemaal gelijk.

0: is leuk. Ik vind het fantastisch hè, wat Pogacar doet of Vingegaard doet.
1: Ja.
0: Maar is het zo uitzonderlijk? Natuurlijk is het uitzonderlijk, want anders wint Pogacar niet 3 keer of 4 keer de Tour de France. Maar is het een absolute superster? Is het een natuurtalent? Is het iemand die in een Guinness Book of Records komt? Ja, bij wielrennen. Maar het is geen Michael Jordan, het is geen Messi, het is geen Pelé.
1: Heeft dat ook niet te maken met de sport? Want vind je bijvoorbeeld een Usain Bolt?
0: Ja.
1: Vind ik wel een grootheid.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het 100 meter rennen. Dat kan toch iedere boerenlul die zijn best doet?
0: Ja, maar hij heeft wel de perfect. Lichamelijk is hij perfect om die 100 meter te sprinten. En dat zijn dus meer mensen die op ons lijken. Want volgens mij ging het daarop.
1: Ja, nee, zeker.
0: Dat, wielrennen, dat moment dat wij de wielrennen gebeuren, nee, daar ook in winnen.
1: Maar dat denk ik. Denk wel dat als je kijkt naar de belasting die je hebt met bijvoorbeeld een marathon of met het fietsen, dat die best wel vergelijkbaar zou kunnen zijn. Nee. En ik denk dat als je mensen inderdaad, als je Kenianen vanaf hun 5e, 6e levensjaar in plaats van lopen leert fietsen,
0: ja,
1: dan denk ik dat je monsters maakt. Ik denk dat er een Afrikaanse ploeg kan komen, gewoon
0: die alles wint.
1: Cape Town, weet ik veel wat, of gewoon Kenia.
0: Ja, dat hoe heet het,
1: Kenia Tourist Board of zo, weet je, die dat sponsort, ja. En dan gewoon boom. Ik denk dat we gewoon. Dat denk ik ook.
0: Hoe dat wiel, dat ze rondjes rijden? Ook met Olympische Spelen zie je het altijd daar. Er kijken 100 mensen naar Nederland, is er ook goed in. Die hadden hier een safari of zo.
1: Oh, die
0: weet ik veel. Achtervolging, ik weet niet hoe dat heet. Maar in ieder geval 400 meter sprint of zo. 800 meter of 1000 meter. Schaatsen ook zoiets. Ik denk van ja, geef Ethiopië een schaatsbaan. Een professionele schaatsbaan. Geef mensen daar
1: goede trainingen erbij.
0: En klaar. Goede trainingen. Ja, zeker. Schaatsen.
1: By the way, wist jij, want jij zegt net, het is wel mooi. Usain Bolt heeft eigenlijk het perfecte lichaam voor die 100 meter.
0: Ja.
1: Is eigenlijk perfect.
0: Ja.
1: Weet je dat hij een enorme scoliose heeft? Oftewel.
0: Woord van de week?
1: Ja, ik ben zo blij dat je hierover begon. Want ik heb dit gisteren nog eventjes uit een woordenboek gehaald.
0: Moeilijke woorden zoek ik.
1: Het liefst met een medische achtergrond. Dat is, heel veel mensen hebben een kronkel in hun wervel. En dat is zeg maar zo'n S-vorm. Dus hij loopt niet van je nek recht naar je bil toe. Nee, dan zit er een soort van een S-bocht in. Een scoliose noem je dat.
0: Ja.
1: En die van hem is extreem.
0: Okay.
1: En dat kun je dus ook, als je hem dus zijn blote rug ziet van de achterkant, kun je ook wel een beetje zien dat de ene kant het anders is ontwikkeld van zijn rug dan de andere kant.
0: Scoliose.
1: Okay. S-C. O-L-I, accent Q.
0: Nee. Ingewikkeld.
1: Scoliose. Maar en ondanks dat. Desondanks, ja, daar heeft hij gewoon omheen getraind. Hij heeft zichzelf zo sterk gemaakt dat hij ondanks, nou ja, afwijking, maar zo extreem als hij het heeft, mag je het een afwijking noemen, heeft hij toch gewoon dit gepresteerd. Bizar. Ik vond hem wel fascinerend, hoor.
0: Ja, maar die man met de 100 meter sprint, volgens mij de wereldrecorden die hij heeft gerend, begon hij al te jagen voordat hij er was.
1: Ja, dat
0: laat staan als hij die laatste stappen ook nog voor was
1: gegaan. Ja, ik denk dat hij gewoon.
0: Een paar honderden zitten er vanaf.
1: Ja, dat hij nog verder aangescherpt.
0: En dat is hetzelfde met zwemmen. Dat is wel Michael Phelps.
1: Ja.
0: Geweldig, alle respect.
1: Ja, maar is technisch wel moeilijk, hoor.
0: Ja, maar is te leren, toch?
1: maar dan is alles te leren, toch?
0: Het is een slag die je gewoon moet herhalen dan, toch? Bro, Usain Bolt, dat is een perfectie, perfect lichaam. Alles is gemaakt bij hem voor die 100 meter sprint.
1: Oh ja, ja.
0: En Michael Phelps, ja, ik vind het niet echt een natuurding. En Usain Bolt heb wel, maar nogmaals, ik ben misschien de extreem daarin.
1: Ja, ik hoor hier een lichte voorkeur.
0: Maar ik ben er gewoon van overtuigd. En het is niks, ik zeg het vaker, ik ben wel pro-zwart. Het is niet dat ik anti-wat ben, maar ik geloof wel dat we in alles de beste zouden kunnen zijn.
1: Maar dat ben ik met je eens. Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat fysiek gezien. Maar dat is ook wel, ja, en ook dat.
0: Maar het is Formule 1.
1: Het is niet helemaal waar. Want daar kunnen we ook wel in doorslaan. Daar moeten we ook mee uitkijken. Maar het is wel zo. Ik ben ervan overtuigd dat als je zwarte mensen de juiste accommodatie geeft, de juiste materialen en de juiste begeleiding.
0: Ja. Fysieke sporten, toch? Ja, Formule 1. Ja, moet je het verstand van die auto's hebben.
1: Ik bedoel, we waren een grote wereldkampioen met Hamilton.
0: Maar dat is toch voor mij ook niet iets waar je een. Nou, je moet iets hebben, je moet een bepaalde feeling hebben, maar is die feeling iets?

0: gewoon een gevoel hebben wat, omdat je iets vaak hebt gedaan. Je bent Max Verstappen, zijn vader was natuurlijk ook Formule 1 coureur. Die is opgegroeid met Formule 1. Dus...
1: Beetje een racist, hè, was die Jos Verstappen?
0: Het schijnt wel dat hij wat... dat vond ik... Ah, sorry. Ja.
1: Racistische racist.
0: Dat vind ik zo hinderlijk van die Max Verstappen. Mensen vragen altijd van... Ik volg echt Formule 1. Ik sta ook echt... Ik zet mijn wekker op om 's nachts te kijken naar de kwalificatie en de free practices. Dus, wat mij zo gestoken heeft met Max Verstappen... was toen het gebeuren met George Floyd. Black Lives Matter. En dat Hamilton met het idee kwam van... Hey, we gaan allemaal knieën en weet je... Black Lives Matter. En geen vuisten, maar we gaan allemaal knielen. Zei hij, ja, ik doe niet aan mij. Ik doe dat op mijn eigen manier.
1: Ja.
0: Dat vind ik zo misselijkmakend.
1: Ja, dat was Max. Ik denk dat het ingefluisterd is door zijn vader Joshi,
0: die zijn vrouw mishandeld heeft. Maar dat komt er allemaal mee weg.
1: Ja, nee.
0: Komt er allemaal mee weg.
1: Dat is oké.
0: Weet die André Hazes, onze volkszanger... die met een 14, 15-jarig meisje getrouwd is. Mag allemaal, kan allemaal best... Als Cedric of iets verkeerd zegt, of David zegt iets verkeerd, en dan mijn pop aan het dansen. Maar het is weer politiek.
1: Okay.
0: We gaan weer naar sport.
1: Oké, we gaan weer terug naar sport. Arsenal. We gaan naar sorry, WK mensen. WK komt eraan. Hallo.
0: Ik heb gisteren de wedstrijden even doorgenomen. Er zitten wel een paar lekkere wedstrijden tussen.
1: Wel hè?
0: Ja, nou, maar ook wedstrijden.
1: In de voorronde zo.
0: Ja, maar ook wedstrijden waarvan je denkt: van oké, van wie ben ik eigenlijk bij die wedstrijd?
1: Oh, mooi.
0: Kijk, als ik gisteren met even gebarbecued en dan gingen we even kijken voor wie zijn wij zo'n wedstrijd. Er zijn ook heel veel wedstrijden zoals Zuid-Korea, Tsjechië. Ja, oké, boeiend. Ik ga wel kijken, maar who cares.
1: Ja.
0: Nou, Brazilië, Marokko.
1: Oh, wedstrijd.
0: Leuk, wedstrijd. Voor wie zijn we?
1: Ja. Nee, sowieso voor Brazilië was het een beetje.
0: Ja?
1: Natuurlijk.
0: Oké. Ik ben ook voor Brazilië, hoor. Oh. En zeker Marokko na het Afrika Cup ben ik een beetje anti-Marokko.
1: Ja, klaar met Marokko als het gaat om voetbal.
0: Ja, even kijken. Wat had ik nog meer? Spanje, Caverië.
1: Ja, mooi pot.
0: Ja.
1: Voor wie ben je?
0: Ik ben
1: voor Spanje, want ik wil dat Spanje gewoon... Ik wil straks een paar mooie wedstrijden in de finale zien doen in de latere rondes. Maar, zeg ik, gun het Cape Verde wel.
0: Ben je voor Zuid-Afrika?
1: Tegen wie spelen ze?
0: Nou, oké, laat me zo zeggen. Ik ben gewoon anti-Zuid-Afrika.
1: Nee.
0: Anti-Australië, anti-Nieuw-Zeeland. Maar dat is gewoon iets wat ik gewoon mijn hele leven...
1: Als oude kolonisten.
0: Ik ben niet van Amerika, maar... Misschien is dat ook Zuid-Afrika. Ja, ik kan niet voor hun zijn. Het lukt me niet.
1: Ja, maar dat is wel wat veranderd, toch, in Zuid-Afrika?
0: Ja, maar gewoon het gevoel. En ik heb het team gezien en denk van... Oké, er zijn heel veel mensen die op me lijken.
1: Ja,
0: in het team.
1: Heel veel blackies.
0: Maar ja, maar zoals Australië. Dus Zuid-Afrika wordt nog wel een doel. Dat merk ik pas als ik die televisie aanzet en denk van... Oké, maar die trainer... Sorry hoor, ik raak nu weer geïrriteerd. Want ik had gisteren een gesprek met mijn dochter. En met mijn vrouw. Van oké, nou, mijn dochter zei van... Ja, ik ben niet van Zuid-Afrika, want het zijn zwarte jongens. Maar de staf is waarschijnlijk wit. Hugo Broos.
1: Wie is dat?
0: Nou, zo'n Belg die als 100 jaar alle landen van Afrika heeft. Dus ik ben ook niet voor Zuid-Afrika.
1: Ja, die daar een beetje als de missionaris het goede woord komt verspreiden. Ja, ja, bah.
0: Frankrijk-Senegal.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Dat is wel een potje, hé.
0: Ja.
1: En ik zeg het je, dat kon nog wel eens een verrassende uitslag worden.
0: Ja.
1: Senegal heeft een hele goede en vooral fysieke sterke ploeg, hoor.
0: Ja.
1: Wel toch de winnaars. Dit is een pot, hoor.
0: Ja. En ook allemaal jongens die gewoon op het hoogste niveau spelen.
1: Ja, gasten, ze kennen elkaar waarschijnlijk ook allemaal. Dit is wel een potje.
0: Maar Frankrijk is wel voor mij de gedood werd de kandidaat om kampioen te worden.
1: Snap ik.
0: Portugal-Congo. Dan ben ik voor Congo. Maar ik ging al die wedstrijden na. Er zitten gewoon wat lekkere potjes zitten ertussen.
1: Ja.
0: Brazilië-Haïti. Fantastisch.
1: Maar wacht even. Oké, ja, Brazilië, Haiti. Ja, nee, tuurlijk. Haiti gaat ook gewoon eens. Hé, Gio.
0: Engeland, Ghana.
1: Ja.
0: Er zitten toch wat poetjes aan te komen.
1: Oh, die is wel tof.
0: Ik ben ook bijvoorbeeld...
1: En ik ben echt voor, je weet, ik roep al jaren, Engeland. Ja. Ik roep nu al 2-3 toernooien. Engeland gaat het worden. En in potentie moeten zij het ook worden. Want ze hebben echt een van de beste ploegen. Maar als ze tegen Ghana spelen, dan... Dan gun ik Ghana wel de win. Dus ik wil dat Ghana wint en dan wil ik dat Engeland wel doorgaat naar de volgende ronde.
0: Maar ik ben ook dus voor heel... Ik heb echt gisteren begonnen al die wedstrijden kijken. Maar dan ben ik ook van mezelf dat ik ook voor heel veel landen ben... die momenteel niet lekker opstaan. Zoals Iran.
1: Ja.
0: Ben ik gewoon pro-Iran.
1: Ja.
0: Weet je, Irak.
1: Gewoon.
0: Tunesië, Algerije. Sowieso allemaal Zwarte-Afrikaanse landen. Ja. Haiti. Weet je, en dat maakt het best wel... Nederland speelt tegen Japan.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ik van Nederland... Ik weet niet of ik... Ik vind Nederland altijd moeilijk. Ajax ben ik echt voor. Maar Nederland vind ik altijd weer ingewikkeld. Weet je? Ja. Maar Nederland tegen Japan... Ja, ik weet het niet. Als ik daar ga zitten... En vind ik Japan ook wel leuk.
1: Ja, nee, maar dat heb ik dan weer... Ik heb met Nederlands elftal heb ik dat wel sterk. Ik ben wel echt voor Nederland.
0: Ja, okay.
1: Ja, dat heb ik wel sterk dan.
0: Ik heb in Thailand wel een paar Nederlands elftal shirts gekocht.
1: Wat?

0: wil een paar NES Ultrashows gekocht. Ze waren 380 baht. Nou, deel door 40.
1: Dat is niet goedkoop.
0: Dat is 10 euro.
1: Oh, 380?
0: Ja.
1: Oh, zeg 3000.
0: Nee, 380.
1: Oh, ja. Prima.
0: We waren net iets goedkoper dan 10 euro. Ik heb er wel 7 gekocht of zo.
1: Dan kun je mee de voeten.
0: Ja. Nee, ik heb er wel zin in het WK.
1: Ja, kom op man. Daar kijk ik echt erg naar uit. Oh, gee.
0: Ik ga denk ik zoveel kijken. Ook s'nachts opstaan. Een beetje afhankelijk kijken.
1: Ja, dat is het ding. Voor een deel zit ik dus in Thailand. En dus daar is het tijdsverschil best groot, hè? Dat is dus even kijken, dat kan zomaar.
0: Oh, is de hele andere kant op?
1: Ja.
0: Nederland is. Thailand is
1: Nederland is Nederland, Amerika 6 uur, Amerika-Nederland 6 uur en dan nog een keertje 6 uur. Dus 12 uur verschil. Dus een wedstrijd om 4 uur 's middags, dus voor mij is 4 uur 's nachts. Maar goed, aan de andere kant, als je om 8 uur 's avonds wordt gespeeld, ja, dan moet ik 's ochtends vroeg om 8 uur opstaan.
0: Zou je weg zitten?
1: Voor Nederland zelf dan wel.
0: Ja. Ja, ik heb toen ik in Thailand was, speelde Ajax tegen PSV om 8 uur. Denk ik, 8 uur, die zaterdag.
1: Ja.
0: Toen heb ik me weggezet en dat was 2 uur in Thailand.
1: Ja.
0: Nou, dus dat 1 uur was het. Ja, ik weet het niet. Maar ik heb toen wel mijn wekker gezet en het was op zich nog wel te doen. Maar voor sommige wedstrijden zou ik het wel doen. En
1: maar wekker s'avonds gezet bedoel je?
0: Ja, s'nachts. S'nachts was het.
1: Ja, oké, 1 uur, maar dan ben ik sowieso nog wakker.
0: Ja, juist wel. Ja,
1: nee, dan wakker. Ben ik dan als, laat ze maar om 1 uur beginnen, 1 tot 3.
0: Ja,
1: prima, dan red ik wel hoor, dan kijk ik ze hoor.
0: Er zijn wel een paar rare tijdstippen zitten tussen. Maar volgens mij is het Nederland altijd wel een beetje goed voor ons hoor. 10 uur, 6 uur 's ochtends. Dus dat kan allemaal
1: wel. Oh ja, dat is wel gunstig voor ons. Ja. Dat is dus...
0: Ik heb in ieder geval heel veel zin in.
1: Nou, ik kijk er enorm naar uit. Het
0: maar
1: is
0: jij
1: toch...
0: zet je geld op Engeland?
1: Ja, ik zet het gewoon weer op Engeland. Omdat ik vind dat ze het nu gewoon aan moeten waarmaken. Hmm. En ik weet niet of ze nu helemaal de juiste... Ik denk dat ze 2 jaar geleden met EK hadden ze echt gewoon een grotere, betere kans. Maar oké, ik gun het ze en ik hoop dat ze het redden. Want,
0: ja. Maar best wel veel kritiek met betrekking tot hun selectie. Engeland, Foden...
1: Zit hij er niet bij?
0: Nee, Foden zit er niet bij.
1: Foden zit er niet bij?
0: Nee, Foden zit er niet bij. Die andere. Foden is nog zo'n grote naam. Die van
1: Maguire. Wie?
0: Palmer zit er niet bij. Foden, Palmer en Alexander-Arnold. Dat waren eigenlijk de grootste punten. Wat van zeggen wij, dat is raar dat die er niet bij zitten.
1: Alexander-Arnold, maybe. Trent Alexander, ja. Maar die misschien een beetje... Maar Foden er niet bij?
0: Foden zit niet. En ik ga nu naar... Ja, ik weet het niet zeker.
1: Ik dacht dat ik er... Die is me helemaal niet opgevallen, inderdaad. Oh, shit.
0: Foden, Palmer, Alexander-Arnold niet naar het WK. En ik schrok van die drie. En Palmer die is lang geblesseerd geweest. Dat vond ik echt geweldig. Nou, dat is die van Chelsea, volgens mij.
1: Ja, dat is die
0: Nigeriaanse... Ja, echt een stribo. Je ziet gewoon echt one of us.
1: Ja, met zijn blonde haar.
0: Ja, en Foden is fantastisch. Maar ja, die speelt, maar die heeft niet zoveel gespeeld. Dus
1: nee, maar die gast is goed, man. Ja. Maar ik zal je wat zeggen. Die Tuchel, hè? Tuchel.
0: Ja.
1: Ik vind het een naar eng mannetje.
0: Mag je wat vragen?
1: Ik vind het een naar.
0: En niemand kan me antwoord geven erop. Mm. En ja, jij gaat ook antwoord kunnen geven op. Waarom mag een bondscoach buitenlander zijn?
1: Ja, goeie.
0: Waarom een speler moet allemaal paspoort hebben, maar een bondscoach mag het wel? Ik vind zoiets raars.
1: Nou, goed punt.
0: Ja, ik vind het raar.
1: Goed punt. Nou ja, en jeetje, Mina, die Tuchel.
0: Ja,
1: ik vind het een beetje een engert. Ik kan er niet onderuit dat ik hem toch altijd een beetje in een zwarte, lange leren jas zie.
0: Ja, hij is engert. Maar ook zijn hele gezicht zo voorkomen.
1: Ja, rotkop. En hij is ook de manier waarop hij de pers te woord staat. Is gewoon een beetje een naar mannetje. En serieus, laat die Foden thuis? Ja. Wat een slapjane zeg. Oké, maar nu...
0: In Nederland. WK selectie Nederland tevreden?
1: Ja, ik zou niet weten wie ze mede moeten nemen.
0: Ja, voor mij is Nederland toch goed.
1: Ja, Nederland is oké. En kijk, ik hoop gewoon... Kijk, dat hij de paai meeneemt, snap ik. Want het is de topscorer en het is de... Weet je, ik bedoel... De paai in vorm is een bruikbare speler. Maar je weet, mijn hele idee over de paai is gewoon middenmaat. Mm-hmm. Op zijn best is hij net daarboven, maar het is middenmaat. Ja, als hij dan zo lang gebezit is geweest als nu... Of hij moet een Van Bastetje hebben in het EK 88. Dat je gewoon invalt na heel lang geblesseerd zijn. En dat je dan je toernooi van je leven speelt. Ik zou zeggen Malen starten. Niet moeilijk doen. Die heeft bij Roma
0: fantastisch
1: echt gebroken. Mm-hmm. Ik zou zeggen, ik heb je gezegd, Crescencio Somerville.
0: Ja.
1: One to watch. Ik heb het hoe lang roep ik dit al? En dat hij er nu bij zit, vind ik echt een beloning. Dus ja, daar ben ik super blij mee. En ik zou je zeggen... Deze man heeft dreiging. Als je deze man durft op te stellen in de vorm... want ik vind ook een toernooi zoals dit... moet je

0: niet te veel bezig zijn met dit zijn mijn sterkhouders, dit zijn belangrijke jongens. Nee, je stelt de jongens op die in vorm zijn. Het is namelijk een momentopname. Ik zou zeggen, Summerfield, niet nadenken, opstellen op de positie waar hij in Engeland speelt.
1: Dat is weet je, links in de
0: vallen. Links voor. Links, ja. Laten we zeggen links half, links buiten.
1: Maar dan zit je met Gakpo, die heeft het ook niet verkeerd gedaan.
0: Bij Liverpool. Die heeft geen geweldig seizoen gedraaid.
1: Ja, maar
0: maar die gaat hij laten staan. Ja. Maar eigenlijk moet je hem neerzetten. Ja. En dan zit je desnoods Gakpo zit je samen met Maal in de spits. I don't know.
1: Ja. Nee, ik ben ook gewoon benieuwd hoe
0: met
1: die
0: de Depay gewoon op de bank, gewoon rustig timeren, gewoon kalmte. Memphis, jouw momentje komt wel.
1: Nee, maar ik denk niet
0: en dat gewoon niet laten spelen.
1: Ja, weet je, het is... Ik ben fan van Depay, maar voor mij is het geen Mbappé of zo. Hoor. Absoluut niet, maar het is wel de beste die wij hebben in mijn optiek.
0: Nee.
1: Een goede Depay.
0: Ja.
1: Een goede Depay.
0: Ja, ik hoor wat je zegt, maar nee.
1: Maar ik zou niet weten wie anders. Ja, Brobbey zou ik dan eigenlijk... En Malen, maar Malen vind ik niet een... Hoe wil je spelen?
0: Kijk, ja, ik zou dus misschien wel voor kiezen... Om 4-4-2 te spelen.
1: Ja, is ook wel. 5-3-2 is er niet aan.
0: Ja, en dat je gewoon, dat je ruimte houdt op die vleugels voor mensen om een Summerfield in te duiken.
1: Dumfries aan de andere kant en een twee spitsen. Dumfries aan de andere kant.
0: Ja, als vanaf de rechterkant gewoon eroverheen gaan denderen. Dat zou ik zeker doen. En dan zou ik. Ja, nee, maar. Begin met Malen. Wel in de spits en een 4-4-2. Je moet kijken naar wat iemand levert in zijn laatste wedstrijden. Geef iemand dat vertrouwen. Het is een momentopname. Je hebt een maand de tijd.
1: Ja, maar ik weet niet hoe we gaan spelen. Ik weet niet of... we spelen ook... Voor mij hebben we ook een pool waarvan we denken van... Oké, dan moeten we makkelijk erheen komen.
0: Ja.
1: Ik denk dat iedereen gaat inzakken. Japan gaat inzakken. Hebben we dan ook nog wat aan Malen? Want die heeft toch wel een beetje de ruimte nodig.
0: Nou ja, maar als je inzakt, misschien juist. Want dan krijg je de countermomenten.
1: Nee, als zij inzakken.
0: Oh, als zij inzakken, sorry.
1: Ja, Japan gaat inzakken, hebben we dan kleine ruimtes. Dat zijn dingen waarvan ik dan aan denk. En Depay is een goede Depay, of een normale Depay. Is toch, of je zou met Brobbey moeten doen. En Brobbey heeft natuurlijk ook redelijk gedaan. Als aanspeelpunt, hè.
0: Brobbey, kijk, want we zijn kritisch over Brobbey. Ik ook. Bij Ajax was hij gewoon was hij dood. Was hij beleven naar dood. En dat is logisch, hè. Ik snap het. Want hij zat daar niet lekker in zijn vel. En soms moet je een nieuwe omgeving hebben. Hey, hij is wel gewoon herrezen, hoor, als een phoenix. Ik vind echt dat hij zo sterk is teruggekomen in Engeland. Niet normaal, dus ik gun het hem absoluut. Ja, dat zou je kunnen doen.
1: Ja.
0: Zou je kunnen doen. Aanspeelpunt, bijsluiten. Hey, ik heb er wel zin in, hoor.
1: Ja, maar ik ben echt benieuwd hoe we gaan spelen. Kijk, het middenveld zat redelijk vast. Ja, sommige namen kan je nu opschrijven.
0: Ja, de Jong.
1: Dumfries van Dijk, De Jong, Gravenberg... Ik denk dat hij de paai altijd gaat zetten.
0: Ja.
1: Dus dat hij een 7, 8 man heeft die gewoon erin staan. Wat ga je er omheen bouwen? Hoe wil je spelen? Ik denk niet dat Nederland moet mazzel hebben om ver te komen. Het is niet een gedood verte kampioen zoals Frankrijk. Ik denk als Frankrijk, Spanje, als je nu Duitsland altijd. Als je nu een lijst zou moeten maken, dat er toch wel de top 3 zullen zijn. Engeland eronder, Brazilië eronder. Maar Frankrijk is toch wel gedood verder. Heb je het team gezien wat zij hebben? De spelers die ze halen.
0: Ja, nee, Frankrijk dat is gewoon een van de favorieten per definitie. Maar goed, Brazilië, wat verwachten van Brazilië? Ik weet te weinig van die selectie, ik weet helemaal niks van de selectie.
1: Ja, maar...
0: Ik weet dat Neymar stond te huilen dat hij mee mocht.
1: Ja. Maar is dat niet het grote probleem van Brazilië? Dat Brazilië...
0: Ze hebben geen toppers meer op dit moment, hoor.
1: Ik vind niet serieus.
0: Maar...
1: Vind je Brazilië top?
0: Nee, vind ik heel goed. Ik vind hem echt heel goed.
1: Ja.
0: Maar... Er is niemand, er is geen Neymar meer. Er is geen Romario, er is geen originele, echte Ronaldo. Die is er niet op dit moment. Vinicius is heel goed, hele goede speler. En ik zou hem altijd in mijn team hebben. Speelt altijd. Maar die echte, onbetwiste... ook een beetje dat zeg maar die overstijgende...
1: Ja, die hebben ze niet. Ja, maar wie is nu overstijgd bij de WK? En ook niet Mbappé.
0: Nee, maar dus misschien... Ik bedoel, Messi, is dat nog bij Argentinië? Hebben we het niet eens over gehad?
1: Nee. Nou ja, ik weet niet of mensen... Kijk, Messi en Ronaldo zijn natuurlijk absolute supersterren in voetbal geweest. Maar ik weet niet of ze, dat nog kunnen.
0: Nee.
1: Maar voor de rest is het Vinicius, Mbappé. Wie hebben we nog meer? Die echt dat niveau is. Spanje, maar Spanje heeft niet echt een spits.
0: Harry Kane. Ja, nee.
1: Ja, dat vind ik zo...
0: Nee, maar luister. Die gaat dit seizoen, die gaat dit toernooi weer... 8 doelpunten maken.
1: Als ik iemand niet mag, is het Harry Kane.
0: Waarom niet?
1: Ik vind het zo, ja. Nee, ik vind het helemaal niet leuk om te kijken naar hem. Het ziet er niet uit, het creëert niets.
0: Oh, ik ben een fan van hem, man.
1: Nee, ik vind het verschrikkelijk om te zien.
0: Als spits zijnde?
1: Nee, ik kan er niet van genieten, man. Oh. Jij kan jezelf niet vergelijken als spits met Harry Kane. Nee, jij kan je eigen kansen creëren, dat kan Harry Kane niet.
0: Nee, zeker, zeker. Ik sloop Harry Kane. Nee, maar...
1: Nee, ja, is een dolle idee. Ik denk dat je gelijk hebt.
0: Nee, maar voetballend gezien...
1: Ik kan er niet van genieten.
0: Maar gewoon... Killen? Doelpunten maken? Ja. Man. Ik heb heel veel respect, hoor.
1: Nee, ik ben... Brazilië heb ik hoop op. Marokko... Maar die moeten geluk hebben. Die moeten vechten. Dat moet meezitten bij dat soort landen.
0: Ja, ik ben een beetje... Wat je zegt, even klaar met Marokko. Ja. Marokko is gewoon even passé. Misschien het volgende toernooi dat ik weer voor liefde voor zich en mijn mats hebben geflikt op nee, man.
1: En sowieso in Senegal gaan. Nou ja, dat is voor mij echt... Ja. Curaçao.
0: Jammer, baal dat Nigeria er niet bij zit. Nee. Maar oké.
1: Ja, Curaçao, Caperia, dan ga ik lekker leuk kijken. Met een zakje chips.
0: Ja, en
1: duimen.
0: Dat ze gewoon 0-0 spelen of misschien een doelpuntje maken. Degene die voor... Curaçao gaat scoren, die eerste wedstrijd. Ja, of die eerste goal voor Curaçao op een WK.
1: Die speelt toch tegen Duitsland in eerste
0: wedstrijd? Ja, man.
1: Ja. Die zal maar scoren.
0: Hey.
1: Maar die wedstrijd wordt dus gewoon door 1 miljard mensen gekeken. Nee, even serieus.
0: Ja, Duitsland wordt 100 miljoen in ieder geval.
1: Ja, maar Duitsland wonen. Over 80 miljoen mensen wonen in Duitsland. Hoeveel mensen zullen van Duitsland wel kijken? Dus ja, ik denk dat er zo verschrikkelijk van mensen... Als je dan scoort...
0: Ja.
1: Nee, ben je gewoon weer het beroemd in één keer, hè? Doe maar, kindje.
0: Ja, krijg gewoon een standbeeld op een van die Bakuna's.
1: Ja, nou, dat is toch een feitrap.
0: Ik voetbal vaak met een van die Bakuna's nog, hè, in Groningen.
1: Die vond ik goed, jongen. Die 10.
0: Ja, die is goed, ja. Maar ik voetbal dus met een van zijn broertjes of neefjes. Maar die gasten zijn allemaal goed.
1: Ja.
0: Ze zijn allemaal knappe gasten en ze zijn goed.
1: Maar die ene die de passie, die was een stuk jonger, die in de 20 is. Is dat ook familie van die ene goeie die op 10 speelde?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Zo'n 6 of zo speelde hij.
0: Ja, volgens mij wel. Ja. Maar het is allemaal... Ja? Ze lijken ook allemaal op elkaar.
1: Ja, okay. Met die
0: blauwe ogen van ze, van die groene ogen. Het zijn goede voetballers, hoor. G, maar leuk om met die gasten te ballen. Jongen, ik kijk er naar uit. Oké, we hebben nog een paar andere onderwerpen, G.
1: Ja, morgen. Morgenavond.
0: Morgen?
1: En dan kunnen we meteen even Arsenal hebben.
0: Arsenal is kampioen geworden. Dat zag er even niet naar uit. Maar uiteindelijk hebben ze toch gewoon... Dit keer hebben ze het gefixt. Dus ik ben daar super blij mee. Ik ben al jaren Arsenal-fan... Een van mijn grootste en mooiste ervaringen was in het oude Highbury spelen. Op het oude Highbury in Londen. Dat veld. Ja. Dat was gewoon magisch, weet je wel. Dus ja, dat vind ik echt... ik ben heel blij dat ze het hebben gered na 22 jaar. Yes. Maak ze een kans?
1: Ik denk het niet.
0: Je denkt het niet?
1: Nee, ik vind dat Paris...
0: Dat is niet normaal, hè?
1: Dat is echt van een andere orde. Maar...
0: Is wel, die zijn wel echt goed, hè?
1: Ja, maar ik vind met Paris heb ik vaak het gevoel... Ja, zeker met Paris... Dat is zo'n machine, dat duo achterin. Hoe heet die, Marquinhos? Die Braziliaan? Die laatste man. Dan heb je Hakimi. Die Nuno Mendes. Die drie spitsen die ze hebben. Die Vitinha.
0: Ja.
1: Ik vind dat een team dat in zit.
0: En Dembele in vorm. Dat is ook wat. Als Dembele gaat scoren, moet je zorgen maken. Want die kon gewoon tot 3 jaar geleden kon niet meer voetballen.
1: Bij Barcelona en nu bij Paris doet hij van alles. Maar ik vind dat normaal. Team dat... Ik kan alles. Dat kan nog. Die hoort die linksbuiten voor zijn naam zo moeilijk.
0: Hoe heet hij?
1: Ja, dat is ook zo eentje. Die is met z'n drie in de spits. Hey. Kwartzifili, of hoe die jongen ook heet. Kwartzifili.
0: Ja. Kwartzifili. Die is normaal, hè?
1: En die andere. Nah. En de andere twee zitten ook nog in Frankrijk, hè. En dan heb je ook nog die rare Mbappé ernaast.
0: Nah.
1: Ja, succes. Nou, ik kan me niet voorstellen als ze nog gaat winnen van die jongens. Of ze moeten echt gewoon geluk hebben. Ja, voetballen, het zijn morgen worden details, hè. Het kan best zijn eerste minuut een steekbal. Marquinhos had iemand neer, rode kaart, penalty en dan ben je een andere wedstrijd.
0: Ja, precies.
1: Maar als je mij nu geld zou moeten geven, dan vind ik Paris een beter team met Bananas.
0: Ja. En ik denk dat dat waar is. En volgens mij hebben ze de vorige keer ook gewoon verloren van Paris. En toch nu ze kampioen zijn. Want ik weet ook, en dat weet jij ook, op dat niveau... Gaat het om kwaliteit. Maar dat hebben ze allemaal wel. Natuurlijk zijn er buitencategorieën, absoluut. Maar ze hebben allemaal kwaliteit. Het gaat ook om vertrouwen. En dat bepaalt ook je vorm vaak. En als je genoeg vertrouwen hebt... En Arsenal gaat met heel veel vertrouwen die kant op. Ja. Ik geef ze een kansje.
1: Ja, maar Paris gaat dan met zelf vertrouwen. Die zijn iets langer kampioen. Misschien mijn spelers rustig geven. Je weet het niet hoe dat loopt.
0: Nee. Dus ik geef ze een kansje.
1: Ja, maar je hebt ze op dat niveau. Dan moet ik zo zeggen. als er niks geeft.
0: En ik wil het ook gewoon. Ik wil gewoon het.
1: Ja, nee, maar ik snap het. Hè. Ik snap het volkomen. Want ik ben eigenlijk vind ik het ook heel leuk voor Arsenal.
0: Ja.
1: Maar als ik als objectief met kijk, ben ik.
0: Nee, ik ben met je eens.
1: We hebben een geweldig team.
0: Ja, je hebt het hier echt over een supermacht.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja,
1: een geweldige
0: op dit moment
1: trainer. Een trainer die van alles heeft meegemaakt met zijn dochter. Een geweldig team. Een team dat. Die Donnarumma is de type daar al.
0: Ja.
1: Ja, ik bedoel. Ik
0: ja, het is bijna onmogelijk om te scoren.
1: Ja, ik zie geen zwakke plekken in.
0: Heel frustrerend.
1: Dus scoor je, kijk, die drie spitsen die we net noemen.
0: Ja.
1: Ja, zeg maar.
0: Zijn on fire, hè?
1: Yes, het gaat alle kanten op. Hè. Het is dus niet zo dat je een Weghorst of een Depay of zo'n staartje spits hebt waarbij. Weet je, die centrale verdediger, die Braziliaanse jongen? Gabriel?
0: Ja.
1: Die iemand uit, bedoel, dat gaat allemaal door elkaar door.
0: Ja.
1: Ik bedoel, Dembele die gaat gewoon die bal halen bij Donnarumma.
0: Ja, nee, die bewegelijkheid van die ploeg is ziek, hoor.
1: Ja, ik vind het echt van dit.
0: Nee, ik denk dat je moet een beetje gelukkig, maar ik nou ja, oké, we gaan het zien. Ja. We gaan het zien.
1: En op wie reken je bij Arsenal? Een goede Ødegaard.
0: Ja, Ødegaard, die gaat iemand vrijzetten voor de goal. Jokieres, hè? Die spits. Ik heb niet het idee dat hij de beste spits is. Maar wel in vorm. Zit wel drive op power. Ja. Weet je, je krijgt in die wedstrijden weinig kansen.
1: Ja.
0: Maar je gaat een kans krijgen.
1: Ja.
0: En als jij in vorm bent, in spits, en je loopt en je maakt hem 1-0 voor. Ja. Hè? Wat gebeurt hier?
1: Dat is wel het die spits, die Gugures, of hoe die jongen ook heet. Dat is toch wel een iets opportunistische spits dan die drie van Paris Saint-Germain. Ik bedoel, Dembele gaat niet van 30 meter schieten.
0: Nee.
1: Maar Gugures zet die bal voor zijn schoenen en die poeiert.
0: Ja.
1: Weet je, en dan zal hij geluk hebben dat hij afketst en in een goal vliegt. Nou, Dembele gaat dat niet doen. Die gaat de actie proberen te maken.
0: Zeker. Maar wat denk je van Saka? Hé, hey, als Saka het op zijn heup heeft, is hij voor niemand te houden, hè?
1: Saka Hakimi? Nee, tegen die Nuno Mendes speelt hij. Die linksback.
0: Ja.
1: Die Portugees jongen voor mij, Nuno Mendes. Geweldig back.
0: Hey,
1: maar opkomen, dus daar ben ik ook benieuwd.
0: Nou, hoe gaan ze dat oplossen? Want als Saka deed en mee moet verdedigen, dan gaat hij kapot.
1: En die andere
0: dat moet je ook niet doen, je moet opofferen.
1: Hakimi aan de andere kant.
0: Ja, nee, maar dat is bijna niet te doen.
1: Ja.
0: I know, maar ik zeg het je. Saka zie ik wat doen.
1: Ja. Wat vind je jammer van Saka? Nu we toch even voetbal hebben, dit is niet het leukste.
0: En ik zie een vrije trap van die verdediger.
1: Van die Rice.
0: Ja.
1: Maar ik vind Saka, gelijk met... Ik vind Saka echt toch een beetje meer een rechtsbuitenspeler dan die andere spits. Ik vind die andere spits echt switchen en alle kanten opgaan. En Saka speelt toch meer...
0: Nee, hij is heel gebonden. Hij komt altijd naar binnen.
1: Ja.
0: Je weet ook wat hij gaat doen.
1: Altijd van de rechterkant.
0: Ja, nee, zeker. Wat dat betreft heel voorspelbaar.
1: Ja.
0: Maar een beetje als Robben, voorspelbaar. Maar hij doet het zo goed dat je hem toch niet kan stoppen.
1: Ja. Maar toch een andere categorie vind ik dan die andere drie.
0: Nee.
1: Iets eronder vind ik.
0: Ja, nou...
1: Nee? Jij bent fanboy.
0: Ja, maar, zeker. Maar ik ben niet eens per se zo'n grote fan van hem. Maar hij heeft wel...
1: Ja.
0: Op de belangrijke momenten staat hij er vaak. Dus ik
1: ben wel pro-Saka. En dat is de wereld waar ik een hekel heb in Engeland. Hij heeft natuurlijk wel een geschiedenis in Engeland.
0: Met die penalties gemist. En dat ze hem helemaal kapot hebben gemaakt.
1: Iemand als Kane durfde toen niet, hè?
0: Nee.
1: En hij dacht hem wel. Was toen 17? Want hoe oud is Saka?
0: Ja.
1: Saka is hoe oud nu? 21, 22?
0: Nou ja, misschien iets ouder nu. Maar inderdaad, was een jongen nog die toen echt gewoon gebroken is. Maar gebroken was, want hij zat er lang niet meer. En hij heeft zich goed herpakt. Maar dat is ook wel Engeland. Engeland is natuurlijk ook nog gewoon...
1: 24 is hij.
0: 24, ja, jongen. Dus echt een jongen. Die op zijn 20ste gewoon helemaal kapot gemaakt. Maar ja, is gewoon absolute top. Ja, volgens mij zijn we er dan toch ook wel bijna weer doorheen, Gio. We hebben nog...
1: We gaan het gelukkig niet over Ajax hebben.
0: Een klein minuutje, nee. Nou ja, die hebben we gewoon de conference gehaald. Ja, met hak over de sloot. We zijn blij.
1: Ik zeg niks.
0: Je zegt niks. Misschien wijzelijk en verstandig je mond houden. Gio, ik kijk eventjes naar het schema. Wij hebben, zoals gezegd, de laatste twee vrijdagen van de maand... hebben wij weer een programma. Dat zou in dit geval betekenen de 19e en de 26e van juni. Mensen, we gaan ervan uit dat jullie dan weer luisteren. Bedankt voor het luisteren. Geniet van het weekend. En hopelijk is het met iets mooier weer dan dit. Fijn weekend. Bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. In die moskee waren op dat moment bezoekers aanwezig die volgens het bestuur erg zijn geschrokken. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. De politie onderzoekt de zaak en heeft camerabeelden veiliggesteld. Vermoedelijk gaat het om een groep beschonken personen. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel en heeft haar steun uitgesproken aan de moskee in Rotterdam. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en ook, na schuiten die mko praten, ga je bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be schuiten. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano, Burg Dangin Groupu. Hier en ook, wespa anu pi bai di egi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori echa tori. Munde 1 juni, ja, ala langanu e jepiara. Futuro te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 8. Arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen. Maar nog vergeti, wanyang. Wanat neki, ode, na voila, adrapumbe. Saaf saaf die morabon, alek pebeta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu wi e yu oso no. Abundang.
1: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy voet aan Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering heeft bayeng, me if you want niet, je me gewoon mooi ketiping, wa je silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Juwelier Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Juwelier Wiering.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praisen.nl. Tot ziens.

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woltrichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

van harte goedemiddag. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Fijn dat jullie zijn afgestemd op jullie favoriete, maar ook familiezender. En dat is Radio Mart. Wees jullie allen van harte welkom. En ik doe aan ieder de hartelijke en respectvolle groeten. De bedoeling is dat ik tot de klok van 7 uur uw gastheer zal zijn. En daarna neemt de crew van Mr. Johnson het over. En die zullen dan verder uitzenden op internet. De 2 uren voor ons heeft u kunnen mogen luisteren naar de heer Arra en zijn studiogast met zijn programma Belmer en Site. En nu bent u beland in het programma Mart gevarieerd. En uw gastheer, zoals ik al eerder zei, is Raymond Dalvoer. Radio Mart is gevestigd, voor zij die het niet, nog niet weten, aan de Woutrichemstraat nummer 8. Vrij te beluisteren via de ether op de 107.90 frequentie. Dat is via Salto. Maar wereldwijd kunt u ook luisteren naar uw familiezender. En dat is via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze studio is 020-471-4291. Ik herhaal, het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. De bedoeling is dat ik in dit eerste uur twee interviews heb. En eentje met de heer Cliff Breidel. Dat is zo meteen. En om half zes heb ik dan een interview met de heer Jules Reizen. Die gaat het een en ander vertellen over archiefmateriaal. Die gaat over de Belmer vliegtuigramp. En na de klok van 6 uur... dan heb ik een interview met de heer Roland Antonius. En dan gaan wij diep in de diepte duiken.

0: wanneer het gaat om de spiritualiteit. Ik ga nu telefonisch contact proberen te leggen met de heer Breidel, zodat wij van start kunnen gaan. Ja, soms moet je even goed kijken. Maar ja, het begint aardig te lopen hoor. De telefoon die gaat al over. Meneer. Goedemiddag meneer Breidel, hoe gaat het met u?
1: Naar omstandigheden redelijk.
0: Naar omstandigheden redelijk. Kijk, nou, het kan altijd beter, hè?
1: En bij ieder.
0: De reden waarom ik u bel is, is in verband met het nieuws dat ons heeft bereikt. Dat de bewoners van Houtuin een fel protest hebben getekend. Wanneer het gaat om een geplande opslag van radioactief materiaal in Houtuin. En die, en die bewoners, hoe zou je het weer zeggen? Dat bedrijf dat hiervoor verantwoordelijk is, is het bedrijf dat is genaamd Halliburton. Er is bezorgdheid getoond via brieven aan de DC van Wanica Zuid en de Nationale Milieuautoriteit. Dat wordt ook kort genoemd, NMA genoemd. Met betrekking tot de ernstige gevolgen van milieu, volksgezondheid en veiligheid. En nu heb ik het. De bedoeling is dat ik u ga bevragen hierover, zodat de luisteraars thuis ook hiervan deelgenoot van kunnen worden. En de bedoeling is dat als wij om 17:30 nog niet rond zijn met het verhaal, dat wij dan aanstaande maandag hierop verder gaan. Aan u het woord, de heer Breidel.
1: Ja, goeiedag, Mr. Dalvoer en luisteraars.
0: Dank.
1: En bedankt voor deze gelegenheid opnieuw om het een en ander met de luisteraars te delen. Kijk, ik zeg altijd van als er belangrijke aspecten zijn, dan zal je me horen, anders niet. Want zijn tijd is kostbaar, dus we moeten daar heel zuinig op zijn.
0: Kijk.
1: Kijk, het gaat erom dat er, zoals je het zelf hebt vermeld, dat er activiteiten gaande zijn met betrekking tot opslag van nucleair materiaal ten behoeve van staatsolie. En dat gaat op het terrein, dat gaat geschieden op het terrein van Koeldiepsing, op Houtuin. Maar kijk, mijn bezorgdheid gaat altijd uit, want ja, tenslotte van rekening, ik heb ook mijn afdakje, zeg maar, daar in de buurt. Dus dan ben ik genoodzaakt om ook mijn mond open te doen ten aanzien daarvan. En ja, ik vind het al, om het maar zo, ja, gewoon kort door de bocht te zeggen, al onbeschoft dat men tegenover een woonwijk, want die mensen die zitten pal tegenover de locatie waar dat materiaal zou worden opgeslagen, precies daar tegenover is er een prachtig project. En dat grenst aan de Suriname rivier. Maar dan denk ik van, als men zo, ja, ik weet niet, onbeschoft met de dingen met mensenlevens om kan gaan. Want ik bedoel, wat voor waarde hecht je er dan aan? Want als je mij vraagt, zou je dan gewoon vooraf gedegen onderzoek kunnen doen en kijken om het gewoon op een andere locatie te zetten. Maar laat me even dit erover zeggen. Kijk, sowieso kunnen we niet de diepte ingaan vandaag, omdat het ja, vrij veel informatie is waar het om gaat. Maar in dit stadium zeg ik van, als je multinationals, zeg maar, de vrije hand geeft tot jouw land en noem het maar op, en dat ze volledig vrij kunnen opereren, dan ga je dit soort toestanden krijgen. Kijk, natuurlijk zijn er bepaalde dingen nodig voor het verwerken van olie. En tenminste wat er allemaal van op de planning staat met betrekking tot olie. Maar je moet het niet doen tegen elke prijs, zeg ik. Want als je je bevolking, zeg maar, in gevaar zou kunnen brengen. Want laten we vooropstellen, we hebben, als er calamiteiten zijn, want kijk, wij zingen altijd in ons volkslied, God zij met ons Suriname. En wat dat betreft kan ik zeggen van Garo Echibrizena altijd. Mm. Alleen moeten we het lot niet tarten, we moeten niet steeds verder gaan om dit soort grapjes uit te halen. Ja. Door dit soort gevaarlijke dingen in woonwijken te gaan vestigen. Want als er iets gebeurt, om in brandweer Wagyu Abbas en dan voor komblusdienst aan niet en om

0: om schade te beperken of dingen op te lossen. Hebben we die middelen, hebben we de kennis, de know-how? Maar kijk, ik loop altijd voor op een aantal zaken waarmee drinken is wat fysiek. Maar het gaat bij mij erom van waarom gaat men het per se, of tenminste, het is dichtbij staatsolie, dat snap ik. Maar er zijn andere locaties waar je het zeg maar zou kunnen plaatsen, dus niet in een woonwijk. Want als er iets misgaat, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Mm-hmm. Ik heb een beetje research gedaan met betrekking tot Halliburton, wat voor een bedrijf het is. En kijk, eigenlijk is het eenvoudig, maar dan lees je bepaalde dingen die toch wel in het oog springen. Ja. En dat er een intern rapport in 2010, die was, dus Halliburton was betrokken bij die Deepwater Horizon olieramp, zeg maar. Mm-hmm. En dat is in 2010. En wat is er dan gebeurd? BP, die grote oliegigant, die heeft dan een eigen rapport uitgebracht waarbij zij hebben aangegeven, of tenminste aangetoond, dat Halliburton eigenlijk, het personeel van Halliburton aansprakelijk was voor zeg maar die ramp die is veroorzaakt waarbij 11 doden zijn gevallen.
1: Ja.
0: 17 mensen gewond, maar de gevolgen daarvan voor de rest waren ook niet te overzien.
1: Ja, ja.
0: Je moet je niet vergeten, want Halliburton die heeft dan schuld bekend. En heel veel bewijsmateriaal is verdwenen na dat heel gebeuren. Mm-hmm. En dus dan ga ik achter mijn oren krabben van wat voor een bedrijf is dat? En in hoeverre kent men dat bedrijf in Suriname? Ken je die mensen hun track record? Want kijk, ik weet niets hoor. Mm-hmm. Maar met even wat 5 minuutjes achter Google, dat je leest wat er allemaal staat en wat voor een bedrijf het is. En als ik bepaalde rechtszaken zeg maar zo in dat document naar boven zie springen, dan denk ik van kijk, het zijn niet de kleinste jongens waar je het over hebt. Mm-hmm. En daarom zeg ik en waarschuw ik ook onze mensen, die lopen zijn dan gevaarlijk. Mm-hmm. Maar laten we nooit doen alsof wij zeg maar de wijsheid in pacht hebben. Mm-hmm. Wanneer je met dit soort bedrijven of grote multinationals moet gaan dealen, daarom zeg ik, betrek jouw diaspora erbij, want je lijst man als naar buiten zijn lang met kennis en expertise die je daarbij zouden kunnen helpen, die de bedrijven kennen. Die je ook een beetje wegwijs maken van oké, wat wel, wat niet, wie wel, wie niet. Mm-hmm. Maar als wij gewoon daar aan tafel gaan zitten met van Jan en alle man, mm-hmm, zonder enige achtergrondinformatie, zonder echt die kennis en expertise te hebben, mm-hmm, dan gaan dit soort giganten over jou en jouw bevolking heen walsen. En wanneer die mannen weg zijn, weet je niet eens wat je is overkomen. Dus daar waarschuw ik eigenlijk in dit stadium voor. Mm-hmm. Want het is niet een eenvoudig ding.
1: Nee.
0: Er wonen, er zijn ja, en nu hoor ik de milieuautoriteit, die volgens mij zijn ze nu een beetje wakker van, hey, er zijn wel mensen die hun mond open doen. Maar ik zeg van nou, om dat ook een beetje te ondersteunen. Mm. Maar ook in mijn belang. Want ja, net wat ik zeg, maar afdakje is ook daar in de buurt. Mm. Dan zeg ik van ik kijk ook wat ik van hieruit voor die mensen kan betekenen. Omdat die actie die daar wordt, acties die worden gevoerd, om dat ook te bekrachtigen. Mm. Ik moet die mensen ondersteunen, want het gaat om ons eigen milieu, onze eigen mensen, ons eigen land. Dus waar zijn we mee bezig?
1: En is het bekend wat het protest van de bewoners tot nog toe heeft opgeleverd?
0: Nou, kijk, je weet, met alle respect, maar heel vaak worden de dingen een beetje op zijn Surinaams aangepakt. Dus ik kijk altijd verder dan dat. Want het net, nogmaals, het zijn giganten, het zijn geen kleine jongens, geen kleine spelers. Dus ja, ga je zaken goed voorbereiden, ga gewoon een beetje research doen en kijk. Want ik vind de pers ook een beetje stil ten aanzien daarvan, de Surinaamse pers wel te verstaan van hoeveel aandacht wordt er aan zoiets besteed, wat is er aan de hand en bij wie moet je, hoe kan je aankloppen als je informatie wil. Mm-hmm. Want er worden wel zogenaamde bijeenkomsten georganiseerd. Maar dan zijn het 9 van de 10 keer voorgekoude verhalen die je daar te horen gaat krijgen, toch? Want als je echt de diepte in wil gaan, dan moet je wel de juiste mensen in de zaal hebben. Ja. Die dan ook inderdaad dieper op die materie in kunnen gaan en de mensen echt de informatie kunnen geven die ze nodig hebben.
1: Ja.
0: Maar dan ook mensen in de zaal hebben die vragen kunnen stellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat soort dingen mis ik een beetje, want ik hoor wel dat er een actiegroep

0: is begonnen, omdat er ook een wellness resort daar in de buurt is. Dus volgens mij hebben zij aan de bel getrokken. Maar wat ik jammer vind, is dat je nergens een naam vindt van mensen waar je contact mee kan opnemen. Van oké, jongens, laten we misschien samen optrekken, want misschien is dat van belang, want samen sta je sterk. Laten we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we elkaar van informatie kunnen voorzien en hoe we kunnen voorkomen dat zoiets, zeg maar, doorgaat. Want dat het moet komen, dat snap ik. Mm-hmm. Heb ik alle begrip voor. Waar ik geen begrip voor heb, is dat je het in een woonwijk gaat plaatsen. Ja. Snap je, met alle gevolgen van dien.
1: Van dien.
0: Die vuilstortplaats net daar in de buurt, die was ook geruime tijd geleden in brand. En daar had de brandweer al moeite om die brand te blussen. Het heeft dagen, zo niet weken geduurd voordat die brand onder controle was. En nu ga je praten over nucleair materiaal. Dan weet je, dat zijn de rapen gaan. Ja. Als er iets misgaat. Natuurlijk hoop je het niet. Mm-hmm. Het hoeft niet in de eerste instantie zo te zijn. Yeah. But just in case. If something happens, wat gaan we doen? Dat je obari op hierin of maar je moet voorzichtig zijn, toch? Je hebt met mensenlevens te maken. Ja. Dus de vooronderzoeken, die mis ik in dit geheel. In hoeverre zijn de mensen van de buurt, zeg maar, geraadpleegd, geconsulteerd? We don't know.
1: Nee.
0: Wie gaat erover? Bij wie moet je aankloppen voor de juiste informatie? Want nogmaals, je moet niet van die multinational verwachten dat hij jou alle informatie gaat geven. Ja. Hij gaat even kijken hoe jij met je eigen mensen omgaat. Ja. Dus als Suriname, als overheid, als land, daar niet serieus en voorzichtig mee omgaat, ja, geef je die mannen altijd groen licht om te doen met jouw mensen wat ze doen. Want ik heb net maar een voorbeeld genoemd van waar ze schuld hebben bekend. Maar er zijn, als je dat rapport leest, of tenminste gewoon die informatie die ik voor mijn neus heb, als je gaat lezen de achtergrond van Halliburton, nou, dan val je wel stijl achterover, want er is nog zoveel.
1: Zo.
0: Er zijn nog zoveel zaken waarin ze schuld hebben bekend, schikkingen hebben getroffen en noem het maar op. Zijn wij op dat soort dingen voorbereid als klein landje?
1: Ja.
0: Met een aptje zoals Masau Abdi en weinig informatie zo Abdi. Dus nogmaals, je wil niemand voor zijn schenen schoppen, maar laten we voorzichtig zijn met dit soort dingen. En niet een gigant, omdat ze zoveel geld hebben, de mogelijkheid geven om over jouw bevolking en jouw land heen te walsen. Want dan kom je in een situatie waarbij geld spreekt en de wereld zwijgt.
1: Ja, maar dan kom je tot het volgende punt van wat er nu speelt. Want officieel is het stuk in handen van de DC. De DC is het verlengstuk van de politiek. En dan gaan we ervan uit dat de DC dat ook doorspeelt. En dan krijg je weer een andere vraag. Wie heeft Halliburton de mogelijkheid gegund om daar radioactief materiaal te mogen dumpen? Er moet toestemming zijn gegeven, toch? Door wie?
0: Het is ergens begonnen, dus dat onderzoek. Dus dat zeg ik. Dan gaan die vragen naar boven komen. Mm. Van wanneer is het besluit genomen om van die faciliteit van Kuldeep Singh gebruik te maken? Want als je het mij vraagt, zou dat ding, ja, om het en goede, zou het volgens mij ergens anders komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar plotseling is er een enorme draai gegeven aan die hele zaak. Dat volgens mij zou dit op Kommerwijnen komen, die haven. En plotseling hoorde dat niet doorging en dat Kuldeep Singh, zeg maar, in beeld kwam. En dat uiteindelijk bepaalde activiteiten daar op het terrein van Kuldeep Singh worden ontplooid.
1: Ja.
0: Met alle gevolgen van dien. Dus correct me, maar ja, kijk, het gaat erom. Pin me er niet op vast, wil ik zeggen. Maar daar gaat er al iets fout. Ja. Maar wij kennen het traject niet van wat er precies gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk is, wanneer het is begonnen.
1: Ja.
0: Snap je? Dus die onderzoeken moet je nu gaan doen van oké, want daar mis je eigenlijk die informatie van de Surinaamse media. Die mis je dan van, jongens, waarom springt niemand er bovenop? Waarom gaat niemand die vragen stellen van, hey, hoe komt dit en wie is hier, wie is hiervoor verantwoordelijk? Bij wie kan ik aankloppen? En kijk, de DC, prima, maar het is voor die DC, die huidige DC begonnen, toch?
1: Natuurlijk.
0: Want die DC is daar pas aangesteld, dus die zal niet van de hoed en de rand weten.
1: Ja. Nee, dit is,
0: maar dat is dus mijn zorg, mijn bezorgdheid ten aanzien daarvan. Dus ik hoop dat we er op een ander tijdstip weer rugbaarheid aan kunnen geven.
1: Nee.
0: Ga in die tussentijd nog een beetje snuffelen, kijken wat ik te weten kan komen. Maar ik hoop ook dat de luisteraars, die misschien ook van die omgeving, of tenminste hun

hun daarvoor hebben in de omgeving. Houtuin, maar dat maakt niet uit. Als er dingen zijn die we gezamenlijk kunnen en moeten aanpakken.

0: Voor is dat is ook een eethangijzer waar je eigenlijk niemand voor verhoort.
1: Nee.
0: Want nogmaals, dan kom je weer op het gebied van volksgezondheid. Waar zijn we mee bezig? Ja. Ga je je activiteiten ontplooien ten koste van je eigen bevolking om het geld wat je uit de bodem wil halen? Dat zou je niet moeten doen, denk ik.
1: Nee. Maar dan kunnen we zeggen, wordt vervolg. Want ik word zo meteen gebeld door de heer Reysel.
0: Daarom.
1: De luisteraars zijn hier omtrent geïnformeerd. Luisteraars thuis, geen nood. Maar dan gaan we hierop verder borduren. En dan hoop ik u ook weer de uitzending mee te kunnen krijgen.
0: Oké, we doen ons best.
1: Ja, meneer Breijden.
0: Voor dit moment.
1: Ja, voor dit moment, ja. Alvast bedankt.
0: En succes. Okay. Succes verder.
1: Dank, dank.
0: De uitzending.
1: Dank je wel.
0: Oké, bye.
1: Bye-bye. En dat was een telefonisch gesprek met de heer Cliff Breijden. Die heeft alvast een voorproefje aan u mogen verstrekken... met betrekking tot de voorgenomen plannen... om op het elders in Houttuin radioactief materiaal te dumpen. En dan zie je ook weer hoe de kaartjes... eruit zien. En niet alleen hoe ze eruit zien, maar ook hoe de kaartjes worden geschud. En dat is voer voor critici. En dan moet je ze gelijk geven, want als die straks naar buiten komen met meer informatie, want er is nog niet zoveel bekend, ja, dan moet je ze gelijk geven, want Dit baart heel veel zorgen. Het is zorgwekkend. Radioactief materiaal is iets waarmee je zorgvuldig mee moet omgaan. Daar moet heel goed naar gekeken worden. Daar moet vooraf een goede planning worden gemaakt door ter zake deskundigen. En het is een totaal. Je kijkt naar een totaal plaatje. Je zult ook vooraf bewoners moeten informeren hierover. En in feite, als je het aan mij vraagt... Is het niet van belang dat je zulke activiteiten gaat ontwikkelen in woongebieden. Dat is gewoon het punt. Daar is geen discussie over mogelijk. Maar net wat ik al eerder zei... maandag, aanstaande maandag, gaan wij hierop terug... We gaan even kijken hoe we dat verder gaan invullen. We hebben de bijeenkomst van onze collega's van Tore Echatori. Die hebben weer een prachtige inzamelingsactie ontwikkeld. En die gaat maandag plaatsvinden. En we gaan even kijken hoe dat allemaal loopt. Maar ik ga ervan uit dat ik gewoon om 6:00 aan de slag kan gaan. Want om 6:00 start ik op maandag. En dat is dan tot 8:00. En daarna krijgen we de heren van stand. Maar nu even hebben wij... Luistert u. U bent nog steeds afgestemd op uw radio. Uw favoriete zender. Radio Mart. Het wachten is op de heer Lucien Reysen. En die gaat ons bijpraten over... Ik ga ons bijpraten over...

over de archiefbronnen. Die gaan over de Bijlmer ramp. En daar gaat hij, daar wil hij het een en ander over vertellen. Wij gaan ervan uit dat het zeer informatief zal zijn. Er is al heel veel gezegd over de vliegramp, niet alleen. Dan heb je daarbij nog de slachtoffers van de vliegramp, de gewonden. En dan heb je nog het fenomeen dat men heeft op locatie toen, waar de ramp zich heeft voltrokken, heeft men mensen daar waargenomen die gehuld waren in witte pakken. En als je jezelf dat voorstelt, dan ga je al gauw denken dat er heel gevoelig materiaal is vrijgekomen dat niet bedoeld is voor de volksgezondheid. Het is niet bevorderlijk voor de volksgezondheid. Ik denk niet dat de heer Reijsen inhoudelijk daarover zal gaan. En misschien ook niet zal gaan over de ware toedracht van die Bijlmerramp. Wat ik nu heb gelezen, wat ik heb ontvangen van mevrouw Marita, is dat het gaat meer over informatie die gaan over archiefbronnen over de Bijlmer vliegramp. Maar goed, mensen in witte pakken. En de ware toedracht van de vracht, de inhoud van het vliegtuig, wat vervoerde het vliegtuig op dat moment, die twee dingen die zijn tot heden niet echt boven water gekomen. En als je zo naar de zaak kijkt, dan heb je toch ook je twijfels waarom men niet heeft doorgevraagd. Er zou in feite hier een commissie ingesteld moeten worden om te eisen dat. En daar hebben de mensen daar in die flat die zijn woonachtig zijn geweest, of misschien nog wonen, daar hebben ze die mensen recht op. Men moet weten wat is er vrijgekomen, wat was er aan boord van het vliegtuig. Weet je, en als de politiek zwijgt. Nou, die hebben al vaker gezwegen. Daar weten we alles over. Dan weten we voldoende. Ik had ook een stukje gelezen over een Afrikaanse jurist. Die woonde al ten tijde dat ze hier jurist was. Ze was rechter bij het internationaal strafhof. Was zij woonachtig in Den Haag. En op een gegeven moment kreeg zij bezoek van die geheime dienst die ze Mossad noemen. En dat is voor haar ook, heeft ze niet als prettig ervaren. Men had haar geld aangeboden, maar het gaat niet om het geld, zegt ze. Het gaat erom dat men weet waar de geheime dienst is op een of andere manier te weten gekomen waar zij woonachtig is. Zij heeft hier, van deze situatie, heeft zij de overheid, de regering, in kennis gesteld. Maar nog de ambassadeur, nog de staat Israël is op het matje hierover geroepen. Het is gewoon stilgebleven. En dat zijn een paar schoolvoorbeelden die ik niet uit mijn duim zuig. Want we hebben het over de vliegramp in de Bijlmer. Met al zijn vraagtekens die nog steeds bestaan. En een ander voorbeeld is welke ik u net heb genoemd. En dat was met betrekking tot de Afrikaanse rechter die verbonden was aan het internationaal hof in Den Haag. En die in die tijd woonachtig was in Den Haag. En door bemoeienis van de geheime dienst, de Mossad, werd benaderd. En misschien ook CQ bedreigd. Daarvan heeft ze de regering van Nederland ingelicht, maar het is tot heden stilgebleven. En die dingen, wat mij betreft, mogen ze gewoon gezegd worden. Misschien is de heer Reijsen verhinderd. We hebben de afspraak dat hij om 17:30

naar de studio zou bellen. En misschien dat ik hem dan moet gaan bellen. Maar hij heeft me duidelijk aangegeven dat hij om 5:30 naar de studio zal bellen. En ons zal informeren over archiefbronnen die gaan over de Belmerram. Tot die tijd gaan we even naar een pogo luisteren. Ja, zo gaat dat. Moet ook gebeuren.

0: Goedemiddag,
1: meneer Reizen.
0: Dag, goedemiddag, monsieur Reizen, gaat ermee, ja.
1: We doen ons best.
0: Oké. Okay. Het regent buiten, dus...
1: Ja, precies.
0: Daar
1: is vergelijking, ja. Nee, ik had al een aankondiging aan de luisteraars gemaakt...
0: Uh-huh.
1: Met betrekking tot het gesprek dat je zou voeren met ons.
0: Jawel, ja.
1: Het gaat over archiefbronnen die te maken hebben met de Bijlmerramp.
0: Zeker.
1: En u mag nu van start gaan. Aan u het woord, de heer Reizen.
0: Oké, dank u wel. En goedemiddag, bijna avond, luisteraars. Ik heet Sjoel Reizen. Ik ben werkzaam bij Imagine IC. Dat is een erfgoedinstelling in Amsterdam. We delen het huis samen met het Openbaar Bibliotheek Bijlmer Centrum. Bij Bijlmerplein nummer 393. En we maken onder andere tentoonstellingen over Amsterdam Zuidoost. En morgenmiddag hebben wij om 2:00... hebben wij bij ons in huis... een voorlichtingsmiddag gewijd aan de archieven, het deel van de archieven van de Bijlmer Vliegraam. En deze archieven, waarover we gaan praten, die zijn ondergebracht op het Stadsarchief Amsterdam. En het Stadsarchief heeft vorig jaar, ik dacht oktober of november, hebben ze een speciale pagina gelanceerd die gaat over de Bijlmer Vliegraam. Dus daar kun je, als je naartoe gaat, als je gaat googlen naar Stadsarchief Amsterdam, en dan kun je zoeken naar de pagina Vliegraam Bijlmer. Dan zijn er daar ook archiverees, zeg maar, kunt u daarover lezen. Er zijn twee instellingen die archieven hebben, tenminste archiefinstellingen, dat zijn dus het Stadsarchief Amsterdam en de grootste instelling, dat is het Nationaal Archief in Den Haag.
1: Mm-hmm.
0: Helaas kon er niemand van hen mogen erbij zijn, want daar is heel veel materiaal ondergebracht. En wat we gaan doen morgenmiddag is Erik Huizelaar, die is de archivaris van het archief, die gaat vertellen over de archieven die daar te zien zijn, welke soort archieven zijn dat, waar moet je voor doen. En dat is ongeveer, dat gaat de korte inleiding houden. En daarna gaan we gezamenlijk aan de slag om te onderzoeken hoe je archieven, die archiefbronnen nou moet kunnen raadplegen. Dit is morgenmiddag. De inloop is 2:30 bij Imagine IC Bijlmer, Opa Bijlmer. We beginnen om 2:00.
1: Ja.
0: Het is van 2:00 tot 1:00 of 3:30 gepland.
1: Mm-hmm. Dat zie ik ook. Ja, ik zie het.
0: En ik hoop dat de mensen zullen komen morgen die interesse hebben naar de archieven. Kijk, sommige archieven zijn al niet ontsloten. Bijvoorbeeld de archieven van de luchtvaart, een deel van de archieven van de internationale luchtvaart, die zijn al niet ontsloten. Die zijn nog achter slot en grendel, om het zo te zeggen. Er zijn op het Nationaal Archief, de archieven van het Stadsarchief. Ik weet zelf nou niet precies wat voor archieven in het Nationaal Archief, op het Stadsarchief zijn. Maar ik was vorig jaar was op het Nationaal Archief. En daar heb ik bijvoorbeeld een paar van de cargo, dat de lijst van vracht die door het vliegtuig werd vervoerd. Dat is te zien. En dan gaat in deze om de Bijlmer Vliegraam. Zoals de mensen weten, 4 oktober, dierendag, zondagmiddag. Toen stortte in 1992 een groot vliegtuig neer in de Bijlmer.
1: Ja.
0: Die stortte neer, komt terecht op de flat Plein, Kruiberg en Groeneveen.
1: Klopt.
0: Dus een heel groot gat ontstaan.
1: Mm-hmm.
0: Dat gedeelte van die flat is zelfs 15 centimeter van zijn basis af verschoven. Mm-hmm. Door dit hele grote vliegtuig. En heel veel mensen hebben het meegemaakt. En heel veel mensen zijn ook nog nieuwsgierig, of die willen gewoon weten van, goh, wat voor type archieven zijn er en hoe kan ik die archieven raadplegen. In ieder geval, morgenmiddag hebben we niet de mensen van het Nationaal Archief bij ons, we hadden zo graag gehoopt, dus ook erbij zouden kunnen zijn, maar we hebben de archivarissen van het Stadsarchief Amsterdam, van de

0: kiezen, ook al zou je willen. Is er een paar privacyregels waar aan je moet voldoen. Maar al dat soort tips gaan ze ons geven. En ze gaan dus een beetje inhoudelijk vertellen wat bij hen te zien is qua onderzoek. En ook gaan we gezamenlijk met elkaar kijken van hoe je nou gezamenlijk onderzoek kan doen.
1: Ja.
0: Dat is bij onze IMNIC.
1: Maar dan, ik stel me voor dat het de bezoekers die zeg maar daar naartoe zullen gaan, ja, tijdens dat programma. Zij, de hamvraag is altijd, net wat u net naar voren heeft gebracht, van waarom is een groot deel van de zaak zo nog in de schemering zit.
0: Dat is nog steeds een probleem. We weten het nog niet precies. Kijk, we weten deels, zijn de archieven van achter slot en grendel, dat ze zeggen vanuit politieke overwegingen tussen Nederland, Amerika en Israël. Dat zijn geopolitieke relaties, dat weten we. Maar ondertussen zijn er ook bijvoorbeeld nu ook wel meer archieven vrijgekomen. Bijvoorbeeld op het Nationaal Archief, we weten bijvoorbeeld gedeeltelijk of die cargolijst, dat vrachtvliegtuig, dat vervoerde parfumerie, maar vervoerde ook militair materieel. En toevallig weet ik, want dat heb ik gezien, op het Nationaal Archief vinden we bijvoorbeeld archiefstukken die een inkijk geven over het type van militair materieel dat vervoerd werd. Maar er zijn ook andere archieven, bijvoorbeeld deze archieven van mensen die geholpen hebben in de hulpverlening. Of van andere instellingen die ook zijn verzameld geworden.
1: Ja.
0: En wij willen de mensen die interesse hebben, wat we willen, ook sommige mensen willen gewoon misschien op basis van nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid is op zich niet vreemd, want iedereen die onderzoek doet op basis van nieuwsgierigheid. Sommige mensen willen meer weten, nou, wat lag nou precies in het vliegtuig, wat voor materiaal het vervoert. Nou, en zodat er nog meer vragen zijn, dan kun je terecht morgenmiddag bij ons, bij IMNIC, en die vragen stellen. En dan hoor je ook de aard van de archieven die het stadsarchief in zijn bezit heeft, en hoe je die kan raadplegen. Want feitelijk is het zo dat de archieven die het stadsarchief zijn, die kun je gewoon raadplegen. Op het Nationaal Archief trouwens ook. Maar je moet wel weten wat de spelregels zijn als je onderzoek doet. Wanneer moet je dit zijn? Waar kun je afspraak maken? En hoe moet je die afspraken maken? En hoe kun je materiaal inkijken? Dat soort vragen anders zullen ook morgenmiddag beantwoord worden.
1: En wat is in grote lijnen uw drijfveer om deze lezing te willen organiseren?
0: Het is geen lezing, het is een voorlichtingsdag.
1: Een voorlichtingsdag, correct.
0: Ja, kijk, ik denk voor velen van ons en voor ieder die geïnteresseerd is, is de algemeenheid naar archiefstukken, in ieder geval naar onderzoek naar de Bemmervliegramp. Die archieven beschikbaar zijn, die kunnen dan zich vervoegen naar de archiefinstellingen en te gaan kijken. En sommige mensen doen het misschien aan dat gewoon wat willen weten, maar misschien zijn er mensen in ons midden die misschien een radioprogramma willen maken, of ze willen trekken op de radio, of misschien een student die als Christie wil schrijven, of verslag wil schrijven. Er zijn zoveel, zeg maar, redenen waarom mensen archieven bestuderen. En ik zou zeggen, ze zijn er nu, in ieder geval op het Stadsarchief, ook op het Nationaal Archief gedeeltelijk. Ik zou zeggen, maak van die gelegenheid gebruik om van archiefdeskundigen te horen hoe dat te werk moet gaan, wat je moet doen. En dat is dus allemaal in alle voordeel. Voor degene die ooit om onderzoek te doen naar deel van de archieven van de Bijbelvliegramp.
1: Ja. En u heeft het ook naar voren gebracht dat er bepaalde info is versleuteld, of tenminste is achtergesloten.
0: Dat is nog steeds zo.
1: Okay.
0: Bijvoorbeeld van de internationale, om even de naam te goede, vliegfederatie of vliegverenigingen, daar is nog wat materiaal nog niet beschikbaar gesteld. Dat zal misschien op termijn komen, we weten niet precies, maar ik denk wat er nu is wel handig om dat te weten en daarover geïnformeerd te raken.
1: Maar behalve de inhoud van het vliegtuig op dat moment, heeft hij ook aangegeven dat wel zal men gaan praten over de lijst. Hoe heeft u het geformuleerd?
0: De cargo-lijst.
1: Dat is
0: het vrachtlijst, hè, van wat zo'n vrachtvliegtuig vervoerd heeft. Wellicht daar dan ook ter sprake komen. Er kunnen wellicht mensen zijn.

0: zullen stellen.
1: Ja.
0: Dat krijg je iedere keer weer te horen.
1: Ja.
0: En dan kan het ook morgen meegenomen worden in het gesprek.
1: Maar is er, behalve dat wat ik net heb genoemd, mogen ze nog... is er de mogelijkheid aanwezig dat er nog meer onthullingen zullen komen, behalve daar wat u voor hebt gebracht?
0: Nou, kijk de opzet van morgenmiddag is de mensen te leren hoe ze archiefstukken moeten raadplegen in het geval over de ramp.
1: Dat is
0: de opzet.
1: Daar gaat het om.
0: Daar gaat het om. En dan natuurlijk kunnen bepaalde thema's zijn, maar de opzet is hoe. Wat is er aanwezig?
1: Mm-hmm.
0: Waar ligt dat opgeslagen? Mm-hmm. En hoe moet je dat raadplegen?
1: Hoe moet je dat raadplegen?
0: Ja, dat is de opzet. Zodat je, als je meer wil weten, je dan jezelf geïnformeerd kunt raken over de stappen die je moet ondernemen. Mm-hmm. Als je onderzoek wil doen naar de Bijbelvliegraam, in het gevaar, dan kun je gaan kijken in de archieven die zijn op het Stadsarchief. En of de archieven die zijn op het Nationaal Archief, maar helaas, dat is gezegd, op het mm-hmm. Nationaal Archief. Maar de mensen zullen dan morgen horen. Onder andere van Erik Huizelaar, de archivaris van het Stadsarchief, over wat zij hebben
1: mm-hmm.
0: Aan materiaal, hoe dat is ontsloten. Hij zal mensen ook meenemen en vertellen over de pagina, hè, die ze hebben op de site van het Stadsarchief.
1: Mm-hmm.
0: En uiteraard hoe je het materiaal moet gebruiken.
1: Ja. En is het ook uw bedoeling, is het te verwachten in de toekomst dat u na deze voorlichtingsdag er nog meer van zulke
0: misschien,
1: kunnen komen?
0: Ja, misschien. Kijk, vorig jaar is er een rapport verschenen over die Bijbelvliegraam. En met name over het rapport, met name ook over archieven. Hoe kunnen die archieven nou vinden?
1: Mm-hmm.
0: Er is toen een rapport gepresenteerd, dus dan ben ik even van het rapport, maar op het stadsdeelkantoor toen vorig jaar.
1: Ja.
0: En nu is het de bedoeling dat we gaan onderzoeken dat die archieven die vrijkomen, dat ze in ieder geval toegankelijk gemaakt kunnen worden.
1: Mm-hmm.
0: En misschien, wij zijn gevraagd door het archief om dit te organiseren.
1: Mm-hmm.
0: Dat gaan we met elkaar samen doen.
1: Sorry.
0: En misschien dat er in de toekomst altijd meer vragen mogen zijn,
1: mm-hmm.
0: we weer een sessie kunnen doen in Zuidoost.
1: Mm-hmm.
0: Hopelijk, maar dat is een kwestie dat we ook aan het archief moeten voorhouden, want zij zijn de archiefinstellingen in Amsterdam. En zij moeten ook hun know-how en hun technische kennis ter beschikking stellen. En wellicht als er vraag komt uit de gemeenschap, dat er na morgen weer een volg komt. Maar daarover kan je dan niet zoveel zeggen.
1: Nee.
0: In dit stadium.
1: En is er nog wat, heeft u nog tot slot, wilt u nog wat aan toevoegen over deze voorlichting?
0: Ja, zeker graag. Ik hoop dat er mensen kunnen komen. We hebben plek voor maximaal ongeveer 30 plus personen.
1: Mm-hmm.
0: Kom er naartoe, zou ik zeggen. Geef je de gelegenheid aan om je te laten informeren.
1: Mm-hmm.
0: En wie weet, als er iemand is die zegt van, goh, ik wil ook onderschat in de archieven, voor wat voor reden dan ook, dat ligt aan de mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij of zij in dit geval dan geïnformeerd is en dat we dan gezamenlijk kunnen optrekken. Iedereen op zijn eigen manier om ons te doen naar de archieven van de Bijbelvliegraam.
1: Ja. Ja, duidelijk. Ik neem aan dat deze voorlichtingdag dat het vrij toegankelijk is.
0: Het is vrij toegankelijk.
1: Ja.
0: Eerst aanleg hadden we een aanmelden. Mensen konden zich aanmelden via info@imagineic.nl. Nou, het is daar bijna morgen wezen van spreken.
1: Ja.
0: Dus ook al kunt u nu aanmelden via de info, komt u maar, zou ik zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En er is geheid plek.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Het is ook leuk te weten dat deze voorlichting, daar wordt ook filmisch vastgelegd. En dat komt ook voor de buurt. Is dat toch ook nuttig, zeg maar?
0: Ja, we meestal leggen we onze dingen filmisch vast. Maar volgens mij bij deze niet. Is daar een heel klein foutje ingeslopen.
1: Ja.
0: We leggen meestal aan onze verzamelbijeenkomsten filmisch vast.
1: Mm-hmm.
0: Dat is voor het buurtarchief.
1: Mm-hmm.
0: Maar omdat deze meer een informatiedag is, zal het niet worden gefilmd. Maar
1: nee.
0: We houden wel rekening met iemand ieders privacy.
1: Okay.
0: Als je komt, je kan kennis maken. Als je zegt, van, goh, ik wil alleen bij zijn. En gewoon een vraag stellen. Of gewoon aan horen, dat mag. Hoe je ook komt. Ook alweer gewoon dat ze als toehoorde. Mm. Ook alweer geen vragen stellen. Je bent van harte welkom.
1: Dat is mooi. Nou,
0: ja.
1: Leuk. Het was heel nuttig dat u de luisteraars nader wilde informeren over deze voorlichtingdag.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, nou, de inloop is om 1:30.
1: Half twee.
0: We delen het huis samen met het huis met openbare bibliotheek Bijlmer Centrum. Mm-hmm. Schuin tegenover de McDonald's. Hè. Ik mag je heel klaar voor McDonald's, maar om de mensen een beetje te wijzen waar ze naartoe moeten.
1: Mm-hmm.
0: Naast de grote stenen trap.
1: Ja.
0: 393. Inloop 1:30 van 2 tot de uur of 3:30 zullen we in een gebouw zijn. En ze kunnen naar mij vragen als je reizen of gewoon naar iemand in je IC. Dan wordt ze daar wel gewezen bij een van mijn collega's of ik.
1: Duidelijk.
0: Ja.
1: Oké, dan ga ik u bedanken, meneer Schulreisen.
0: Dank u, meneer, daarvoor. En hartelijk dank. En ik zou zeggen, luisteraars, ook voor u een gelukkige avond. Ja. En wellicht tot morgen.
1: Oké. Af.
0: Ja.
1: Goed zo.
0: Dank u wel.
1: Groetjes hoor, meneer Reisen. Dag, daar.
0: Ja, dank u wel. Dag.
1: En dat was de heer Schulreisen. En die heeft het een en ander bekend gemaakt naar aanleiding van een voorlichtingsdag. En die zal plaatsvinden hier in Zuidoost. En het gaat erom, in grote lijnen gaat het erom, dat men zal laten zien hoe zij die belangstelling hebben tot het verkrijgen van archiefbronnen, dan zal worden verteld hoe dat mogelijk is, hoe ze dat kunnen archiveren, bij wie ze terecht kunnen komen. En ik denk dat het ook iets is voor de studenten. En dat zal zij zullen er heel veel aan hebben. Ja, het is 3 minuten voor de klok van 6:00. Over 3 minuutjes worden wij onderbroken door het reclameblok en de nieuwsberichten. En dan zijn we na de klok van 6:00 weer bij u terug. Blijft u vooral luisteren.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jetten noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronde ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen, één daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy day.

0: Oeroe en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 35 ten naam van het Namsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: This is your captain.

0: www.zfm.nl. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woltrichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U trappen.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

trouwe luisteraars. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete, maar bovenal familiezender. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En u bent nu afgestemd op uw favoriete zender. En dat is Radio Maart. Het programma wat ik nu presenteer is genaamd Maart Gevarieerd. Het afgelopen uur hebben wij twee interviews gehad. De eerste, dat is die van de heer Cliff Breidel. En die heeft het gehad over radioactieve stoffen die men wil dumpen daar in het gebied in Houttuin in Suriname. En het tweede interview was met de heer Jules Reijsen, die een voorlichtingdag zal organiseren hier in de Bijlmer met betrekking tot hoe je archiefbronnen kunt archiveren. En zo meteen zal ik telefonisch contact leggen met de heer Roland Antonius. Ik ga hem zo meteen bellen en dan gaan wij de diepte inspringen. En wanneer ik praat over de diepte, dan heb ik het over zaken die betrekking hebben op spiritualiteit. Niet alleen, maar ook het geloof waarbij de mens centraal staat. Wij gaan zo meteen telefonisch contact opnemen met de heer Roland Antonius. Maar eerst wil ik iedereen de groeten doen. En ik wil ook even stilstaan bij hen die ons zijn heen gegaan. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe. Zij die ziek zijn, die wensen wij van harte beterschap toe. Zij die jarig zijn, of jarig zijn geweest, of nog jarig moeten worden, of wat te vieren hebben, die feliciteren wij van harte. Ik doe hier ook de groeten aan de heer Frank Creton. Ik weet dat hij op luisteren is. Van deze plaats uit doe ik de hartelijke groeten, de heer Frank Creton. En wij gaan proberen nu om het telefonisch gesprek tot stand te brengen.

0: Antonius.
1: Een goedenavond, de heer Antonius. U spreekt de heer Raymond Dalvoer. Ik ben de programmamaker bij Radio Maart op dit moment. En zoals afgesproken ga ik u bevragen over zaken die betrekking hebben op, met het spirituele. En niet alleen het spirituele, maar ook het feit waar de mens daarin centraal staat. Ik heb van u mogen ontvangen een paar info's. En die info's vind ik heel erg interessant. Ik heb een paar hier genoteerd, maar we gaan kijken hoe ver we komen. We gaan kijken of we alle items die ik heb genoteerd, als we die kunnen bespreken. Voordat wij daartoe overgaan, mag u zich even voorstellen. Gaat uw gang, de heer Antonius.
0: Ja, dankjewel, de Dalvoer. Mijn naam is Roland Antonius. Waar hou ik mij mee bezig? Wat is mijn missie? Kort, eigenlijk probeer ik dan een bijdrage te leveren aan het totstandkoming, de schepping van een meer gebalanceerde, meer vreedzame, vreugdevolle en gezondere wereld. Met ons als mensen daarin natuurlijk. Ja?
1: Ja.
0: En de mens, de dierenwereld, de plantwereld enzovoort. Dus dat is in het kort gezegd waar ik mij mee bezig hou. En dat doe ik door middel van denken. Ja, analytisch, intuïtief en natuurlijk ook doen. Want als je iets bedacht hebt, moet je het ook toepassen om te kijken of het werkt. Ja. Met mensen spreken, dus uitwisselingen, zoals ik dus dat met u wel vaker gedaan heb. En met anderen die daar in deze zaken geïnteresseerd zijn. Ja, onderzoek, je doet zelfs onderzoek, vooral literatuuronderzoek, maar ook door het praten met mensen onderzoek je de dingen waarvan je denkt dat die van belang zijn voor mijn missie. Eigenlijk gaat het om een soort een paradigm shift die ik bij mezelf wil bewerkstelligen. Nu is een nieuw denkkader, een nieuwe manier van kijken naar het leven, een nieuwe levensbeschouwing, waarmee je dus de wereld en de mensheid vooruit kunt helpen. Dat is eigenlijk waar ik mee bezig hou. En daarin dus, de ingangen daarin zijn wetenschap, religie, filosofie, spiritualiteit. Ja.
1: En wat heeft u bewogen om veel zich te interesseren in datgene wat u daarnet naar voren hebt gebracht?
0: Ja, goed.

0: Goede vraag. Eigenlijk de manier waarop wij met elkaar als mens duizenden jaren al omgaan. En anno, dat is 2026, in deze 21ste eeuw, waar we dus al meer dan een kwart in aan het leven zijn, verbaas ik mij erover dat wij elkaar nog steeds met knuppels achterna gaan. Die knuppels zijn veranderd in moderne wapens en drones en nucleaire wapens en weet ik wat allemaal. Maar het is uiteindelijk een knuppel waar je broeder of je zuster mee te lijf gaat. En in mijn ogen zijn wij dat allang voorbij als mensheid. Hoe komt het dat wij, ja, dat wij nog in dat denkkader staan, met dat denkkader, met die lens kijken naar onszelf en de wereld om ons heen? En dus dat heeft mij in de eerste plaats bewogen. Hoe komt het dat wij met elkaar niet vreedzaam kunnen leven, die vreugde voor kunnen leven, die kunnen delen? Ja, als we iets met elkaar delen, dan denken wij dat wij iets kwijtraken. Ja, terwijl we hebben geleerd, er zijn genoeg documenten, genoeg wijsheden waarmee wij zijn gesocialiseerd, geculturaliseerd, die aangeven dat delen ook hetzelfde is als krijgen, als ontvangen. Maar toch denken wij steeds dat als wij iets geven, wij iets kwijtraken. Dus dat. Ik weet niet of ik uw vraag voldoende heb beantwoord hiermee.
1: Ja, tot zover wel. Alleen, ik stel me voor dat u niet de enige bent die op deze wijze naar al datgene wat zichtbaar en onzichtbaar is. U bent niet de enige die zich daarmee bezighoudt. En al sinds, laten we zeggen, pak een beetje 2000 jaar terug, zullen er ook mensen zijn die u hierin zijn voorgegaan.
0: Ja.
1: Maar dan krijg je nu toch, de vraag. Zijn de inspanningen van mensen zoals u en uw voorgangers, zijn die inspanningen nog steeds anno 2026? Waarom blijkt het dat die inspanningen nog niet voldoende zijn, dat mensen nog niet voldoende tot besef komen om toch vreedzaam met elkaar te leveren? Dat vraag ik me af.
0: Ja, dat is een belangrijke kernvraag, meneer Delvoer.
1: Ja.
0: Ja, het is een hele belangrijke kernvraag. En in mijn ogen komt dat omdat wij als mens nog steeds veel te bang zijn, niet te angstig zijn om elkaar recht in de ogen te kijken. Dus, want inderdaad wat u zegt, u noemt 2000 jaar, we zijn meer dan 2000 jaar met dit soort dingen bezig. Mensen die, en ik reken u ook tot die groep die dus met dit soort vraagstukken bezig is. Dus de India, de Hindus en andere Oosterse culturen en religies en filosofieën, die zijn hier al lang mee bezig geweest. Mm-hmm. Duizenden jaren. En nog steeds komen wij er niet aan toe om te zeggen, jongens, waar zijn we mee bezig? Dus om deze vraag te beantwoorden, heb ik op een gegeven moment gedacht, nee, ik moet eerst naar mezelf kijken.
1: Mm-hmm.
0: Ik ga in mezelf kijken of ik dat werkelijk zelf ook kan opbrengen om een ander standpunt in te nemen, een andere blik op de werkelijkheid te nemen.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb toen moeten onderkennen dat ik het niet kan, althans niet in die mate waarvan ik denk dat het nodig is om een omwenteling te krijgen. En als ik dat niet kan, en daarom kunnen ook andere mensen het niet. Waarom niet? Omdat ik bang ben. Ik ben bang. Ik ben bang omdat ik denk dat toch te veel in hij of zij is een vijand van mij. Ik heb zoveel negatieve dingen meegemaakt dat ik ga denken dat ik moet me bewapenen. Ik moet me verdedigen. Enzovoorts. ik heb niet voldoende vertrouwen erin dat de ander mijn broeder is die mij lief kan hebben en die ik kan vertrouwen, voldoende kan vertrouwen dat hij mij of zij mij niet geen schade zal berokkenen. Mm-hmm. En omgekeerd, ik hem of haar ook geen schade zal berokkenen. Dus als ik niet wil dat hij mij schade berokkenen, moet ik ook niet de neiging hebben om dat te doen. Mm-hmm. En die neiging hebben wij. En die neiging moet je ook onderkennen. Hey, waarom? Zodra je voelt dat een ander jou hindert, ben je al bezig te denken en te voelen van, ik word gehinderd, ik word gestoord. Waarom? Ligt het bij de ander of ligt het bij mij? Mm-hmm. Dus dat soort vragen, daar ben ik mee bezig geweest. En ik heb toen ontdekt dat, om dus uw vraag te beantwoorden, dat angst voor de ander een belangrijk element is. En die angst komt uit de fundamentele scheiding tussen ons. Ze noemen dat in de spirituele jargon de separatie. Mm-hmm. De separatie van tussen de zielen. Ja, de ene ziel versus de ander. En die separatie is noodzakelijk om in deze driedimensionele wereld waarin wij leven, mm-hmm. om daarin te leven. Je bedoelt, er is een om mij te kunnen spreken, ben ik apart van u en neemt u de telefoon en belt mij op. Mm-hmm. Dus er is een bepaalde afstand tussen ons, mm-hmm. die wij steeds proberen te overbruggen, mm-hmm. ergens mee. Ja. Dat doen wij dus in allerlei omstandigheden van het leven. Maar op sommige momenten kun je dat niet overbruggen, op de een of andere reden, omdat je elkaar als vijand beschouwt. Of ja, je bent bang ergens voor. Waar zal hij mij voor willen bevragen? Waarom benadert hij mij? Wilt hij iets van mij? Wil hij mij iets afpakken? Komt hij mij bestelen? Nee, dat soort dingen, dat moet je onderkennen. En dan zie je dat wij eigenlijk die separatie moeten proberen te overbruggen door meer in elkaar te vertrouwen. Mm. En daar hebben we ook bepaalde wijsheden voor gekregen. Bijvoorbeeld die christenen hebben daar voldoende in hun Bijbel. Christus, de persoon die ze Jezus Christus noemen, of wat noemen, die heeft voldoende verteld hierover. Wijsheden verteld onderwezen. Dat wat je moet doen om die verbroedering te bewerkstelligen. Mm-hmm. Dus daar gaat het om. Ja. Die separatie door verbroedering, ja, overbruggen.
1: Ja, ja. Maar,
0: en daar komen wij nog niet voldoende aan toe, omdat we elkaar te veel wantrouwen.
1: Ja, maar wantrouwen is toch ook.
0: Maar het kan wel.
1: Het kan wel.
0: Sorry, zegt u?
1: Dat kan wel, maar wantrouwen is een van de onderdelen. Of tenminste onderdelen. Ja. Dat zijn een van de eigenschappen van, mm-hmm. wat wij mens noemen. En, ja. en met nog een paar andere eigenschappen van ons. Mm-hmm. Heb je te maken met een mens. En als dat stukje zou wegvallen, dan komt de volgende vraag. Waarmee zou je dat gaan opvullen? Want je krijgt een gap. Want terecht zeg jij, zag u, van wij vertrouwen elkaar niet ten volle. Maar de realiteit leert ons dat zolang wij ons hier bewegen op dit aardse, en omdat het een eigenschap is van wij als mens, ja, dat het niet zal verdwijnen. Het zal altijd zo blijven.
0: Ik. Uw ponering is denk ik voor een belangrijk deel valide. Mm-hmm. Als je kijkt dus naar de historie. Mm-hmm. Maar de historie bewijst ook, geeft ook aan dat bijna alles wat in de wereld is aan verandering onderhevig is. Mm-hmm. Alleen, er zijn een aantal hardnekkige dingen. Hmm. En die hardnekkige dingen gaan wij dan gemakshalve als mens, gaan wij dan benoemen tot eigenschappen die blijkbaar niet veranderbaar zijn. Die zijn wel veranderbaar.
1: Ja.
0: Dus, maar het is een kwestie, want de mens is in mijn ogen vergeten, en dat is dus de boodschap, een van de boodschappen ook, dat zo'n figuur als die Bijbelse Jezus alles aangeeft, de mens is vergeten dat hij heel veel kan en eigenlijk in het evenbeeld van God geschapen is.
1: Mm-hmm.
0: Dus morgen, dus een van mijn stellingen is dat morgen, als we dat willen, straks als we dat willen, als we dat echt willen, de wereld een paradijs kan zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar wij moeten het wel willen. En dat wij willen het nog niet. En daarom zijn wij nog steeds bezig hiermee.
1: Mm-hmm.
0: We willen die afstand niet overbruggen. Wij kunnen die knop omdraaien in ons.
1: Mm-hmm.
0: Maar wij moeten ermee bezig zijn. Wij moeten eerst inzien dat het kan. Dat het in ons is. Omdat wij die kracht hebben, die innerlijke kracht, om het te doen. We hebben de wijsheden, de theoretische wijsheden, hebben we allemaal. Mm-hmm. We hebben niks meer nodig. We moeten alleen maar toepassen van al die wijsheden. En niet bang zijn om te zeggen, hey broeder, je bent mijn broeder, zuster, je bent mijn zuster. Laten wij met elkaar hier gaan zitten en kijken hoe wij door deze deur gezamenlijk gaan. Want er is genoeg voor iedereen.
1: Mm.
0: Ja? Waarom moet de een dan zo kolossaal veel meer hebben en de ander kolossaal weinig?
1: Mm.
0: Ik bedoel, zelfs als we elkaar ergens middenin komen, heb je meer dan voldoende nog over en dat je nodig hebt en iedereen is blij. Maar hoe komen wij ertoe? Je moet er gewoon in geloven dat dat mogelijk is.
1: Ja.
0: Ja? En niet geloven, want dat is een kwestie van, wij geloven dat het niet mogelijk is, omdat het zoveel moeite neemt om er te komen. En dat is het punt. Het is een kwestie van, in het Engels zeggen ze, een mindshift moet je bereiken.
1: Ja.
0: Switch. Ja, mindshift. Want hey, hallo. Jongens, eerlijk zijn met elkaar. Mekaar recht in de ogen kijken en zeggen, willen we dit samen? Ja. Want trouwens, als je het niet wil, dan gaat het vanzelf komen. Het duurt alleen maar langer.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want ik geloof in die energetische krachten van de kosmos, die op een gegeven moment gewoon jou gaan bijsturen. Als je dat als mens zelf niet vanuit je eigen gaat doen. Je wordt daar ertoe gestuurd door die kosmische energie, want die is niet, de bedoeling is niet dat we elkaar, de bedoeling is niet dat we lijden, ja, op deze aarde en in het hele universum. Daarvoor zijn we niet geschapen. Dus we gaan, hoe je het ook draait of keert, die kant op van het steeds, dat zeggen, verhevener worden, en precies naar het betere leven. Maar als mens zouden wij bij kunnen dragen dat het vlotter, eerder tot stand zou komen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, misschien kan ik het even hierbij laten, zodat u...
1: Ja, precies, ja. Ik heb in een van de fragmenten gelezen, niet alleen gelezen, maar ook begrepen dat men de vraag wordt gesteld om wie de creator van dit universum is.
0: Ja.
1: En de ene zegt het is God. En hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Nou,

0: een intelligente frequentie die dus aan het scheppen is en waarvan wij onderdeel zijn. Ja, die in zijn evenbeeld, aan dat evenbeeld, want dat evenbeeld is niet het vleeselijk, ja, het vlees en bot dat wij zien. Het gaat om de geest. Dat is het evenbeeld. Wij zijn dus spirit, geest, in het evenbeeld van die schepper, van die frequentie, die hoge frequentie, die hoge vibratie in het universum, die alles, waar dus alles uit voortkomt. Dus, en in die zin zijn wij ook bewustzijn. Dus het is eigenlijk een soort bewustzijn, ja, die vibratie is een soort hoger bewustzijn, waarin dus alles is. Ja, en alles wat is, dat is eigenlijk, ja, die schepper. Mm-hmm. Je kunt hem ook God noemen, je kunt hem bron noemen, dat is het Engels zeggen ze source, ja. Mm-hmm. Ja, dus is God, source of all that is, alles dat is. Dus dat. En die, maar het gaat om die scheppende, hoge energie, hoge frequentie vooral, die dat doet. Die, ja, dus niet een aan te wijzen figuur die ergens aan knopjes zit en allerlei dingen doet. Nee, zo zit dat niet in elkaar.
1: Nee.
0: Dat is mijn visie hierover. Maar je kunt natuurlijk daar een god van maken. Het punt is, en dat is waarom dus ook die instructies, die wijsheden die er allemaal zijn via dus de religies, niet werken, omdat de manier waarop wij hebben geleerd via de religies om over God te denken, God op een afstand plaatst. En zodra je God op een afstand plaatst, heb je al je problemen verschapen ook meteen erbij. Mm. Omdat je die God kwaliteiten gaat toekennen die eigenlijk menselijke kwaliteiten zijn en geen goddelijke kwaliteiten. Mm. Bijvoorbeeld een bestraffende God. God bestraft niet. God is alleen maar één ding. Liefde. Mm. Liefhebben. God kan niet boos worden. Dus iedereen die ik aangeef die zegt dat boos God boos kan worden, jou bestraffen kan, die zitten op een spoor die ons niet verder helpt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus, want waarom niet? Omdat die verantwoordelijkheid voor het goed gaan van dingen in de wereld, mm-hmm, bij ons ligt en niet bij God. God, die schepping heeft ons de vrije wil meegegeven. En met die vrije wil, die wij niet op de juiste manier hanteren, moeten wij eigenlijk vreedzaam kunnen leven met elkaar. Nee, maar omdat wij het niet juist hanteren, gaan wij hanteren dat op dubbele manieren, mm-hmm, dubbelzinnige manieren. Ja, de ene keer wel, de andere keer niet, als het ons goed uitkomt. En daardoor hebben wij dus een chaos gemaakt, zoals het er nu uitziet in deze wereld. Mm-hmm. Dus die vrije wil is heel belangrijk om in dit verhaal ook mee te nemen. En de vrije wil en de zelfverantwoordelijkheid. God of die creator, die schepper, ja, of die bron, die intelligente vibratie, die eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wenst dat wij onze vrije wil toepassen om de dingen op goede manier te doen. Dat moeten we. En wat is hem? En daarvoor zijn er een legio, normen, richtlijnen, wijsheden enzovoort bedacht. Die bestaan. Dus we hebben iets weer uit te vinden eigenlijk.
1: Ja, maar u heeft net aangegeven van God bestraft niemand, God is liefde. Maar
0: nee, God bestaat in die zin. Ik zeg niet dat God niet bestaat.
1: Nee, ik heb het niet over bestaat. Hij bestraft niemand.
0: Bestraft.
1: Hij bestraft niemand, hij is liefde. Dat heeft u daar net naar voren gebracht.
0: Ja, klopt.
1: Hoe moeten we kijken naar bepaalde

0: passages uit de Bijbel, zowel Nieuw als Oude Testament, waarin toch bepaalde mensen toch de toren van, of ik zou niet zeggen de wraak, maar dat God toch is overgegaan tot het bestraffen van bepaalde handelingen. Hoe moeten we dat? Moeten we dat wetenschappelijk bekijken? Of moeten we het bekijken via de geest van het systeem?
1: Ja, u raakt een heel belangrijk punt hier in de discussie over deze materie.
0: Ja.
1: Die discussie is nog steeds gaande.
0: Ja.
1: Ik ben dus niet de enige die hier op deze manier over denkt, zoals ik u ga uitleggen. Mm-hmm. Er zijn dus mensen die veel meer weten dan ik hierover, die datzelfde denken. Maar het gaat om het volgende. Wat u nu aangeeft, heeft eigenlijk met God niks te maken. Het heeft te maken met de, wat ze dan noemen, de oudheid. Dat er in de oudheid, dat dus duizenden jaren, of meer dan duizenden jaren geleden, tienduizenden jaren geleden, contact is geweest met buitenaardse wezens, de buitenaardse civilisatie, laat me het zo stellen,
0: mm-hmm.
1: die dus de aarde hebben gekoloniseerd.
0: Mm-hmm.
1: En dat deze verhalen, die zijn daar, die u in de Bijbel leest, die van die bestraffende God te maken hebben met die figuren, die kolonisatoren van de aarde en van de mensen die toen daar leefden, of de wezens die toen op aarde leefden, die dus die wezens, die buitenaardse civilisaties als goden beschouwden. Hierover is voldoende literatuur aanwezig. Kan u ook daar een auteur over melden, zodat u dat zelf ook kunt natrekken. Maar dus die in de Bijbel, en dat is niet een verhaal dat uit de Bijbel, of uit de oude, de Joodse Bijbel, hè, het Oude Testament, als origineel is voor het Oude Testament, maar het Oude Testament beroept zich op teksten uit de veel oudere, duizenden jaren oudere teksten uit Mesopotamië, uit de Sumerische teksten, die dus in hieroglyphen werden, of hieroglyphen, ik noem dat hieroglyphen, maar hieroglyphen zijn Egyptische tekens, maar
0: tekens, ze hebben andere tekens. Dat is een spijkerschrift
1: andere schrift.
0: Mm-hmm.
1: Spijkerschrift, ja. Die inhoud is meegenomen door de jaren heen. Dus in eerst natuurlijk verbaal, van mond tot mond, die via de orale geschiedenis. En dit is allemaal, heeft zich allemaal op elkaar gestapeld, met elkaar vermengd en heeft zich dus tot deze verhalen, die we in de Bijbel lezen, heeft dat zich, al ons kenbaar gemaakt. En dit is één van de verhalen, want die ongeveer dezelfde verhalen komen ook voor, bijvoorbeeld in de Maya-Bijbel. De Maya's hebben ook een Bijbel die, bijvoorbeeld, dat heet de Popol Vuh. Dat is, daarin lees je ongeveer hetzelfde wat in het Oude Testament staat. Over het ontstaan van de wereld en wezens die zich daarmee bemoeid hebben enzovoort. Die over het water zweefden, zoals in Genesis staat.
0: Mm-hmm.
1: En in de Popol Vuh staat, in Afrikaanse orale tradities, in Australische orale tradities, in Oosterse orale tradities, komt dat voor in noordelijke orale tradities, bij de Noren, bij de Zweden enzovoorts. Dus wij weten daar niet van als je daar geen belangstelling voor hebt. Mm-hmm. Ik bedoel, in de kerk kan je dat niet vertellen.
0: Nee.
1: Maar theologen die weten hiervan. Ja. Dus echte theologen die weten van dit soort zaken. Ja. Maar die praten hier niet over met de gemeente, met hun gemeentes, omdat ze bang zijn om de gemeente in verwarring te brengen. Mm-hmm. En dat vind ik jammer. Want eigenlijk zou je misschien betere mensen zelfs kunnen opleiden, kunnen opvoeden. Door deze verhalen op de juiste manier naar voren te brengen. Kijk, God kan nooit mensen bestraffen, zoals bijvoorbeeld in David. David 18, een van die David verhalen, waarin eigenlijk hij zoveel mensen moet vermoorden, vrouwen moet verkrachten, dieren moet afslachten. Omdat Yahweh dat wil. Dat klopt toch niet.
0: Nee.
1: We lezen er overheen. We maken daar een poëtisch verhaal van. Oh, dat is poëzie. Dit is wel een gruwelijke soort poëzie. Mm-hmm. Dus dit kan nooit God zijn die een goede God is. Zeker niet de God waarover bijvoorbeeld iemand als Jezus praat in het Nieuwe Testament.
0: Kunnen wij dan de conclusie trekken dat, naar aanleiding van datgene wat u net hebt gezegd, over dat God nooit iemand zal straffen, en u heeft ook daarbij heeft hij ook verklaard of gezegd dat het waarschijnlijk van een andere, zeg maar, andere planeet zal afkomen.
1: U heeft
0: dat niet letterlijk gezegd. Kunnen wij de Anunnaki aliens, kunnen wij dat zien als een voorbeeld daarvan?
1: Ja, precies. Zeker. Dat zijn zeker. En er zijn onderzoekingen al gaande. Bijvoorbeeld Paul Wallace, die heeft in zijn boeken een serie over Eden. Paradijs. En hoe dat allemaal ontstaan is en gekomen is. Die heeft daar ook serieuze studie van gemaakt. Om dat tot het daglicht te brengen.
0: Mm.
1: Ja, die Anunnaki, dat zijn één van de civilisaties. Er zijn meerdere civilisaties.
0: Mm-hmm.
1: En niet zo lang geleden, twee of drie jaar geleden, denk ik. Ik weet niet precies, ik moet zo moeten uitzoeken even. Is bijvoorbeeld een ontdekking gedaan in Jeruzalem bij de excavaties. Op de berg. Van een stempel. Een stempel die dus zo'n Anunnaki-teken heeft.
0: Mm-hmm.
1: Die dus meteen, en die Anunnaki-teken komt uit de Mesopotamische cultuur. En dat was dus die Anunnaki-teken, Anunnaki-stempel, dat is zo'n zegelring, hè? Zo'n zegelstempel, toch?
0: Maar dat is dat is een officiële Joodse zegel, toch? Of niet?
1: Ja, het is een Joodse zegel,
0: mm-hmm.
1: maar met zo'n embleem van een Anunnaki, een winger, iemand, een gevleugelde man.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo'n figuur die uit het Mesopotamië komt,
0: mm-hmm.
1: Dat direct verband houdt met Anunnaki.
0: Ja. Voor de luisteraars, kunt u even uitleggen, Mesopotamië, in welk gebied van de wereld moeten we
1: dat? Dus Irak. Die streek.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je even naar boven, ook in richting Turkije, dat heet Mesopotamië, het hele gebied. En dan Sumer, dat is meer Irak. Dat hoort als onderdeel van Iran, Irak, dat gebied.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is een heel interessant gebied. Waar deze mensen dus hebben, deze buitenaardse civilisaties hebben huishouden soms ook. Ja. En het schijnt zo te zijn. Dus ik kan dat niet per zekerheid stellen, maar het schijnt zo te zijn dat zij dus ook universele regels hebben doorbroken.
0: Mm-hmm.
1: Door zich te mengen met de aardse wezens en hun ontwikkelingsgang. Dat mag blijkbaar in de universele regels mag dat niet.
0: Nee.
1: Ja, je moet dus de eigen, de eigen wil van alle civilisaties moet je respecteren.
0: Mm-hmm.
1: Maar deze mensen hebben dus in hun drift, ze waren op zoek naar onder andere naar goud. Mm.

0: hun eigen procurement, die beschermlaag die ze om hun planeet hebben, die wij ook hebben, ozon, de ozonlaag,
1: ja,
0: de beschermen die aan het doorbreken, die aan het verdunnen was, die hadden, daarvoor hadden ze goud nodig. En die hebben dus hier dus op de aarde dus de goudmijnen ontdekt. Mm-hmm. En ja, dat hebben ze, en daarvoor hebben ze dus de wezens die hier woonden, die hier leefden, zodanig gemanipuleerd, dus hun DNA, waardoor zij dus bruikbaar, inzetbaar werden om in die mijnen te werken. Maar op een gegeven moment hebben ze zodanige manipulaties gepleegd, waardoor dus die wezens even slim werden en even als hun. En daarom lees je ook in Genesis, wij, ze zeggen, God zegt niet, ik heb die mensen gemaakt naar mijn evenbeeld, en nu worden zij, staat in Genesis. Ik had het moeten opzoeken even om u te melden welke passage in Genesis. Maar dus daar staat één duidelijk dat God in sprekende in meervoud en wij zegt, weet je, wat hebben we nu gedaan? We hebben deze mensen weer slim gemaakt. Even kort de bocht toch gezegd. Mm-hmm. Ja, we hebben deze mensen weer slim gemaakt. Je kunt het lezen. Je kunt het nalezen in Genesis.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is niet God. Want God kan, God kan moeilijk bang zijn om iemand slim te maken zoals zij. Maar moet, als God God is, hoeft hij nergens bang voor te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus, en dat zijn dus wel de postulaten, de uitgangspunten die u moet vasthouden. Anders raak je in verwarring.
1: Ja.
0: God is liefde. God is alom almachtig. God is alwetend. Dus daar moet je niet aan twijfelen.
1: Ja.
0: Als je daar aan twijfelt, dan begrijp je er geen barst meer van.
1: Ja.
0: Dan verdwaal je gewoon. Dus je moet gewoon zeggen, als God alwetend is, hoe kan hij nou bang zijn dat anderen ook alwetend zijn? Ik bedoel, die man is, als het een figuur is, dan moet hij dan blij zijn dat er mensen zijn die hetzelfde weten als hij.
1: Ja.
0: Dus dat je punt erin. Dus dat zijn de dingen die je moet, de anomalieën, zeg je, waarvan je moet gaan denken van, hey, klopt iets niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus het verhaal ook, dat hij boos wordt. Kan God nou boos worden? Ik bedoel, iemand die nergens bang voor is, die alles weet, die alles kan, die hoeft toch nergens boos voor te worden. Als hij dat wil, gaat hij gewoon zeggen, ik ga iets doen, zodat deze mensen op een andere toer, een vreedzamere toer gaan werken.
1: Mm-hmm.
0: Met elkaar omgaan. Dat. Maar dat gebeurt dus niet. Dus betekent dat het niet om God gaat.
1: Nee.
0: Om hele andere wezens. Het gaat om civilisaties die aanwezig zijn geweest. En dat zijn niet, zij zijn niet de enigen. Je hebt ook alle anderen. Bijvoorbeeld de Dinkier. Ja, daar schrijft Wallace over. Daar zijn ook verwijzingen naar, archeologische verwijzingen naar. Die hier zijn geweest om hun redenen. En dus ons hebben beïnvloed als mens. En ons dingen hebben geleerd. Ze hebben ook goede dingen gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld over de landbouw, ons landbouw geleerd. En bijvoorbeeld over hoe je naar de sterren kijkt. De astrologie en de geometrie enzovoort. Omdat ze natuurlijk al lang deze dingen, ze waren al vooruit.
1: Mm.
0: Dus op deze gebieden.
1: Yeah.
0: En als je dus de Bijbel ook leest. Mauro Bellino, dat is een Italiaan. Ja, een Italiaan. Die was dus de belangrijkste, de hoofdvertaler van de Hebreeuwse Bijbel, Hebreeuwse teksten voor het Vaticaan. En die heeft op een gegeven moment deze merkwaardige dingen in de Bijbel, in die oude, in die Bijbels, in die Hebreeuwse Bijbel, ook gezien. En hij moest dus alles letterlijk vertalen. En de letterlijke vertalingen geven andere dingen weer. Bijvoorbeeld het woord Elohim, dat dus in de Bijbel als In de Griekse Bijbel, want we kennen de onze Bijbelvertaling van het Engels en Nederlands komen allemaal uit het Grieks vandaan. Mm-hmm. En die Griekse vertalingen zijn anders. Die hebben andere woorden. De woorden die in het Hebreeuws waren, hebben ze op een andere manier vertaald. Dus het hele woord Elohim is een meervoud woord voor voor een groep mensen, een groep leiders die in een club met elkaar zitten, een soort council, en die zitten onder leiding van de Most High. In het Nederlands zeggen ze, daar hebben ze een woord voor, het hoogste, de hoogste heer eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ik heb Nederlandse vertaling ken ik niet zo uit mijn hoofd. De Most High, zeggen ze in het Engels. En die Most High is die Elion, die de baas is over die club, waarvan Yahweh een van de strijders is, een van die subordinaten van die club. En die zegt, ja, ik wil die en die groep. Anyway, en die anderen zeggen, ja, ik wil die en die groep. En die gaan vechten met elkaar om de groepen mensen. En een van die groepen mensen waar Yahweh voor vecht en die aan hem wordt toegewezen later, zijn bijvoorbeeld de Joden. Mm-hmm. Die club. Die gaan dus, en daar eist hij dingen van. Hij eist dat ze met elkaar, dat met anderen vechten voor terreinvergroting, de gebiedsvergroting, veestapels, ja, bezit, materievergroting, mm-hmm. Vrouwen, kinderen, schapen, koeien enzovoort.
1: Ja.
0: Allemaal. Dus het gaat om hele andere zaken dan spirituele aangelegenheden. Maar dat krijg je dus om een andere vertaling bij de mensen. Want die mensen zien, die voelen zich minder machtig ten opzichte van deze geavanceerde mensen. En die beschouwen hun als hogere goddelijke figuren. Mm-hmm. En daarom dan ook kijken. Dus de mens is een zingever. Die kan allerlei dingen bedenken, verhalen bedenken, zin geven aan wat ze zien. En dat is iets waar je dus berekening moet houden. Wij zijn expert als mens in het zin geven van alles die wij meemaken. En de een heeft een andere zingeving. Dan heb je collectieve zingevingen. Er is een groepje die dit denkt, een groepje die dat denkt, enzovoort. Dus, maar we zijn steeds bezig aan alles zin te geven. Mm. Ook dus aan de figuur. Als er nu straks een buitenaardse wezen verschijnt, gaan we daar ook een zin aan geven.
1: Nou ja.
0: Toen de Spanjaarden naar Mexico binnenkwamen, dachten die Azteken en zo ook dat het goden waren. Die gingen ook zin geven aan wat ze zagen. Maar ze gaven daar verkeerde zin aan. Dus begrijpt u wat ik wil aangeven? Dus dat zijn allemaal verhalen.
1: Het gaat om de waarneming, hè?
0: Ja, precies.
1: Het gaat om de waarneming.
0: Het is perceptie. Je neemt wat waar. Je gaat daar een betekenis aan geven. Omdat je daar, dus ja, je moet er iets mee.
1: Mm-hmm.
0: Dus, en dan daar is ontstaat een verhaal, een narratief.
1: Ja, ja.
0: En het narratief gaat zijn eigen weg. En dat door duizenden jaren heen verandert dat allemaal. Komen er dingen bij, verzint er wat bij, ja, enzovoorts. Dus, maar dat betekent nog niet dat de Bijbel niet van belang hoeft te zijn. Dat kan van belang blijven. Alleen, je moet het lezen voor wat het is.
1: Juist.
0: Dat is het punt.
1: Juist.
0: Ja? En als je dus gaat interpreteren en de interpreteren naar jouw eigen jouw eigen belang, jouw eigen conveniëntie,
1: mm-hmm.
0: ja, dan kunnen de dingen ontstaan die misschien toch niet ons niet verder helpen.
1: Nee.
0: Dus als je gaat zeggen dat het goed is, als je dus die verhalen over het doden van mensen op commando van God voor lief neemt, dan krijg je uitspattingen zoals je bijvoorbeeld nu ook ziet in het Midden-Oosten. Ja, mensen die, ja, ze, die gewoon denken, ja, ik moet ze maar doden, want mijn geloofsovertuiging die onderschrijft dat.
2: Ja.
0: Dus dat zijn dingen die je dan... En de christenen die kunnen, die zeggen, die gaan zelfs ook in de oorlog in de naam van God. Ik bedoel, wat is dat voor denk? Hallo, kunnen wij niet op een hogere manier denken dan dat?
1: Ja.
0: Dat we denken dat God, de liefhebbende God, als hij staat om een ander te doden. Nee, wij willen dat. En omdat wij niet voldoende in staat zijn, denken wij, om op een goede manier met elkaar om tafel te zitten.
1: Ja.
0: En zonder met elkaar in de haren te gaan zitten en te gaan vliegen, dus eruit te komen.
1: Mooi. Meneer Antonius, ik moet even opmerken. Ja. We 4 minuten scheiden ons tot de klok van 7 uur. En dat betekent dat mijn dienst zit er ook op om 7 uur. Maar ik stel voor dat we de volgende week, als u uitkomt, dat wij we gaan ook de heer Pim van Lommel gaan we ook onder de loep nemen.
0: Oh ja, dat is een heel interessante.
1: Pim van Lommel, precies, die heb ik ook doorgenomen. Die praat over bijna doodervaringen. En hoe men tegen de dood...
0: Dus,
1: ja. Gaat u gaan.
0: Precies, want dat is een verhaal. En dat is hij is niet alleen in dat standpunt.
1: Ja.
0: Er zijn veel meer. Dat ook bewijst gewoon dat er meer is. Dat ze zeggen dat de ziel niet doodgaat.
1: Nee.
0: Ja, en dat de ziel eigenlijk een onderdeel is van het bewustzijn.
1: Precies.
0: Dat blijft voortbestaan.
1: Hij heeft het mooi verwoord. Hij zegt, de dood is het einde van je fysieke aspecten, maar niet het einde van je bewustzijn.
0: Juist. Maar, ja, heel interessant.
1: Vrijdag volgende week gaan wij daarover hebben. Want,
0: uitstekend. Volgende week zaterdag.
1: Uh-huh.
0: Om deze tijd, hè?
1: Vrijdag.
0: Oh, vrijdag, sorry.
1: Vrijdag,
0: Volgende week vrijdag, het is 5. Dat is 5 juni, hè?
1: Nu ja. Maar natuurlijk, u kunt me altijd bellen om aan te geven wanneer het wel en niet mogelijk is.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, maar het is mij een genoegen en een hele eer om met u van gedachten te wissen. En ook met luisteraars van gedachten te wisselen over deze materie.
1: Ja, ik denk dat het verhaal van u ook duidelijk is, want ik heb niemand gehoord, de luisteraars, die hingen aan uw lippen, stel ik me voor. Want ik heb geen reacties mogen ontvangen, maar ze zijn altijd vrij om te mogen reageren. Misschien gaan ze volgende week reageren.
0: Graag zelfs, want daarvan leer ik ook, want ik heb niet de wijsheid in pacht.
1: Nee, precies.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
4: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
3: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
5: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
3: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
1: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
0: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
1: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
0: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

0: gmail.com. Odi Odi.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

tien over tien. Vrijdagavond. Natuurlijk, Times to Relax met Henk. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomar.nl. We zijn natuurlijk ook te beluisteren via Caribbean FM Salto. En natuurlijk, het is weer vrijdagavond, Time to Relax. En zoals gewoonlijk, het eerste uur, dan draai ik wat R&B's af. En na de klok van 11, dan weer natuurlijk de Golden Oldies. Voor zij die iemand verloren hebben, zeg ik natuurlijk... daar gaat mijn telefoon. Sorry daarvoor. Zeg ik een gecondoleerd. Tegen de zieken zeg ik natuurlijk beterschap en spoedig herstel. En natuurlijk, als u jarig bent geweest of nog jarig moet worden of vandaag jarig bent... van harte gefeliciteerd en vele gezonde jaren.

ik hoop dat u genoten heeft van het weer. En daarvoor zit ik nu in de studio om u verder van dienst te zijn. U aan te gaan, u natuurlijk blij te maken met de nummers die ik vanavond ten gehore ga brengen. Deze is er eentje van Mark Anthony. You sent to me.

can't believe it. Mr. Mark Anthony, you sang to me. Het was nog een verzoekje dat ik verleden week had liggen vanuit Suriname. Daarom zeg ik ook een van harte welkom Suriname. Of in ieder geval waar u zich ook mag bevinden, in Amerika of op de Antillen. En in ieder geval hier in Nederland, in welke stad u zich ook mag bevinden, zeg ik van harte welkom. Almere, ik groet Almere. Ik groet natuurlijk Buitenveldert. Ik groet natuurlijk Hoogkarspel. Utrecht, Rotterdam en natuurlijk Leeuwarden, natuurlijk, die hoort er ook bij. En natuurlijk mijn vaste luisteraars uit Amsterdam-Oost. De formatie Blackstreet, Before I Let You Go. De Smart Radio op de 107.9 FM natuurlijk.

prachtig nummer van deze formatie. En natuurlijk een voor zij die in de auto zitten, zeg ik natuurlijk een rij voorzichtig. En ik begreep dat ik ook een nieuwe luisteraar heb in Alkmaar. Ik zeg dan ook bij deze hartstikke welkom. De formatie Bloodstone. Nummer is getiteld Natural High.

0: Cecilia Carrington, Wrapped Up. Dit is natuurlijk Drew Hill, Never Make a Promise.
1: Michelle, I love you.
0: Never Make a Promise die je niet na kan komen.

Mr. Eddie Dalton met Stay a Little Longer. We gaan een stukje terug in de tijd. En natuurlijk een van mijn favoriete zangers ook, die er niet meer tussen ons is. MG, The Lady in My Life.

Michael Jackson met The Lady in My Life. En ik, daar ik toch bij de Jacksons ben, ga ik natuurlijk even overschakelen naar zijn broer. Dit is dan Jermaine. Do what you want. Do what you do.

Jimmy Jackson, Do What You Do. Deze is dan de formatie Jodeci, Freaking You. Inmiddels 6 minuten voor de klok van 11.

Dit is natuurlijk Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax. En het uurtje R&B zit er bijna op. Na het nieuws van 11 en het reclameblok, dan ben ik bij u terug. Met natuurlijk de Golden Oldies. Dus stay tuned. Dit is Joe de Zee.

Dat was dan de formatie Jodeci. Als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 1 minuutje heb. Dus een, ik ga geen ander nummer opzetten. Maar als hij dan ook wil opstarten natuurlijk, dan... Nieuws en de reclameblokken, die komt er zo aan.

Dus bleef hij afgestemd? En na het nieuws en het reclameblok, dan ben ik bij u terug met de Golden Oldies.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, er kunnen vooral in het oosten nog flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk ook met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuiden. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

0: woonde in juni, woont Richemstraat nummer 8, Nijngeen.
1: Sasa vriboom. Hier en o, na schwiti dim koprata, ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mala wo langanu. Nana tori is up meet the people, Missy Lucia Fano Burg dang in groupu. Hier en o, wespa anu pi bai di egi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde in juni, ja, ala langanu e je piara. Futuro te te vuur bakanna, na woud Richemstraat nummer 18, arkibon, woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen, manu pergiti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapumde, saafri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yi osono.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Hey luisteraars, welkom terug. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. En we zijn nu op het ogenblik ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax. Natuurlijk met uw gastheer Henk achter de knoppen. En ik zit er tot een uur of 12. Dus en dan zal ik u nu verblijden met de Golden Oldies. Ik begin er met eentje van de Sweeters. En die is uit 2008. Het is niet zo oud, maar de zangers en de zangeressen zijn nu al behoorlijk op leeftijd. Maar ze hebben hem geremasterd. En dan komt hij dan, de Sweeters, met He Is.
3: Hands of time, and take you back to 1969. Let me see if y'all remember this.
2: U herkent ze wel, hè? Dit is dan een live versie van ze, hè?

This is the nature van de formatie Ashanti's Let My Love Shine In. Inmiddels 6 minuten voor de klok van 11:30.

Mr. Sam Cooke, bring it on home to me. En dat was op een speciaal verzoek van natuurlijk de secretaresse. En I hope you enjoy it. En deze is er eentje van een Brooke Benton. Don't hate me.

Dat was dan Pete Wingfield met 18 with a Bullet. Alweer een behoorlijke tijd terug. Ik dacht dat hij uit... even kijken, ik kan het... ja, 1978 is hij weer. Ja, en zo gaan we gezellig weer verder. En dit nummer is er eentje van de Royalists. It's Gonna Take a Miracle. En dit nummer is ook door Denise Williams later uitgebracht.

It's gonna take a miracle. Greetings. The monitors. Greetings.

The Monitors. Greetings. Inmiddels 10 minuten voor de klok van 12. Dat wil zeggen, ik heb nog een paar minuten dat ik aanwezig ben in uw huiskamer. Dit zijn dan de formatie The Brothers of Soul. I guess that don't make a loser.

Dat waren dan de Soul Brothers. I guess that don't make a loser. De tijd gaat hard. Ik zie dat ik nu nog iets van 6 minuten over heb. Tot natuurlijk het nieuws- en reclameblok. En dan zal ik heel snel een ander nummer instarten. Dat is er eentje van Sly, Silk and Wicked. Confession of Feeling. Deze is er een eentje uit 1972.

Confession and Feeling. En dat was dan van Silk, Sly Silk en Wicked. Ik zie dat ik dus nog 4 minuten heb. Bij deze ga ik meteen afscheid van u nemen. Nou, niet letterlijk en figuurlijk, want volgende week vrijdag zit ik er weer natuurlijk vanaf 10 uur. Alweer met het programma Time to Relax. En volgende week vrijdag, dan zit ik weer hier zo. Ik ga nu afsluiten met eentje van Zem Moore. When Something is Wrong with My Baby uit 1999. En het is een live versie. En als ik naar de tijd kijk, dan zal het nieuws en de reclameblok zal mij dan onderbreken. Maar geen getreur. Volgende week, als ik er zit, dan zal ik hem begin van de Golden Oldies afdraaien. En dan kunt u hem in zijn geheel horen. Ik zeg, voor zij die meteen naar bed, zo meteen naar bed gaan, zeg ik welterusten. Zij die nog moeten werken, zeg ik, werk ze nog eventjes. En ja, ik zeg bye bye, zwaai zwaai. Tot volgende week vrijdag. With my baby. Can you hear me?

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Stubinitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van...